0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teuge. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres erover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saoedi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij Teuge. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Goedemorgen, het is alweer lekker woensdagochtend op weg naar de 538 Ochtendshow met Bon

lekker wakker worden bij 538 met De Bauza en Magnetic. Goedemorgen. Woensdagochtend. Het is even na 5 uur. Op weg naar een dag die wel zonnig begint. De zon gaat zich vaak laten zien vandaag. Al trekken er ook wel buien over het land vanuit het noordwesten. Het is 17 tot 19 graden vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van De Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Waar ook de 538 stemmenjacht weer verder gaat. Koffer 3 momenteel in het spel. €4000 zit erin. En die kan van jou zijn als je raadt welke stem er ook verstopt zit in koffer 3. Aanmelden via de app van 538 of via 538.nl voor jouw kans om misschien wel vanmorgen in de ochtendshow nog een poging te wagen. Tot 6 uur gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Ja, zo was er gisterochtend het verlossende antwoord op de vraag: wie maken dicties smeriger? Zijn het mannen of zijn het vrouwen? Okay. Het antwoord hoor je over 6 minuten na deze van Robbie Williams. Dit is Feel.

0: blijft toch lekker, hè? Olivia Dean, Man I Need bij Radio 538. Goedemorgen op deze woensdagochtend op weg naar de leukste ochtendshow van Nederland. De 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. Ja,
1: net hadden we het eventjes over de toiletten bij Oost Kersbeke. Daar hangt namelijk een bordje. Ja. Heren chauffeurs, u kunt hier naar de wc.
2: Ze hebben een vracht van een dame gehad.
1: Er was een mail over binnengekomen, of zelfs een aantal mails geloof ik, van mensen die dat niet netjes vonden. Dus,
2: ja, de vrouwelijke chauffeurs, die zeggen, ja, waarom is er alleen een herentoilet? Wij komen ook lossen en laden.
3: Moet ook wel eens plassen.
1: Dus de oplossing was vrij eenvoudig. We halen het woordje heren weg en dan staat er chauffeurs en dan is het voor iedereen.
2: En toen zeiden wij van ja, het is voor dames natuurlijk niet prettig dat ze op een herentoilet moeten. Toen ontstond ook een beetje discussie over wie heeft de frisste toiletten.
1: Ja, want Flo, jij zweert bij damestoiletten. Jij zegt dat is gewoon echt een stukje schoner dan de herentoiletten.
4: Ja. Kijk, als het heel erg druk is en ik zie daar allemaal dames wachten, dan pak ik wel de herentoilet.
1: Ja, toch? Want,
2: ben jij een hurker of een zitter?
4: Een zitter.
1: Zitter, ja.
2: Ik heb natuurlijk
1: dat hoor je niet vaak.
3: Nee.
4: De meeste vrouwen hurken.
1: Ja. Maar doe jij wc-papier helemaal rondom neerleggen?
4: Nee, maar ik heb meestal wel iets bij me om het schoon te maken.
1: Oh,
2: voor gin. Om te ontsmetten.
4: Ja, kijk maar. Ik heb het nu ook bij me.
1: Oh ja,
2: de desinfectie.
1: We hebben Danny hebben wij aan de telefoon. Die belde eventjes naar aanleiding van dit onderwerp. Danny, goedemorgen.
5: Hele goedemorgen, 538.
1: Hey, dag Danny. Jij dacht, ik moet hier toch even op reageren.
5: Ja, inderdaad. Maar kijk, ik werk als festival evenementenbouwer al bekant 40 jaar.
1: Ja.
5: En wat ik op festivals tegenkom, nou, de dames die kunnen er wat van, hoor.
1: Maar zijn de dames wc's viezer dan de herentoilet?
2: Nee, toch?
5: 20 keer zo erg.
1: Nee.
5: Letterlijk.
1: Maar dat komt. Waar zit hem dat in dan?
2: Ja.
5: Nou, ik weet niet wat hun denken, maar ja, als je inderdaad maandverband gewoon op de grond flikkert, op festivals heb je het zelfs dat ze slipjes in het toilet gooien, rollen wc-papier in het toilet gooien. Nee. En op festivals heb je natuurlijk die toiletcabines of die toiletunits met een vermalen erbij. Ja, en je wilt niet weten hoe vaak het gebeurt dat ik bijvoorbeeld een probleempje moet gaan oplossen en dat die vermalen gewoon vastzitten met slipjes met weet ik het wat allemaal. Condooms, ja, en het probleem moet natuurlijk opgelost worden.
1: Tampons, condooms?
5: Ja, van alles. Ja, condooms maak je niet zo snel mee. Dat maak je meer in de herenwc. Maar,
1: oh ja, joh.
5: Maar slipjes en alles en de hele rute met het. Ja, er wordt van alles wat erin gegooid. En ik snap het aan de ene kant niet. Want dames zijn over het algemeen, zou je denken, best schoon.
1: Ja, dat denk je, ja.
5: Maar op festivals, ze maken er één grote proef van.
1: Aha, kijk Flo.
4: Daar komt de aap uit de maag.
1: Wij hebben de naam, maar jullie hebben de faam. Dat is wel waar het op neerkomt. Nou Danny, fijn dat je dit eventjes uit de wereld wil helpen, dit misverstand.
5: Ja, geen probleem jongens.
1: Wij dachten misschien dat we toch ook nog eventjes zelf onderzoek kunnen doen. Dus wij hebben nog eventjes... Roel hebben wij opgespoord. Roel, die zou je kunnen kennen, want die ging na Koningsdag viraal als de Dixie Slurper.
2: Oh ja.
1: Die zei van ja, dit is het allerleukste werk ter wereld. Ja. Dit is het mooiste dat je kan doen. Roel, goedemorgen.
6: Hey, een hele goede morgen. We zijn allemaal bij elkaar.
1: Nog steeds zo enthousiast over je werk?
6: Ja, ik zit er lekker in als je het mij vraagt. Ja, dat gaat goed, ja.
1: We hebben net Danny gehoord. Die zegt, ja, die dames, dat zijn als het op wc-bezoek aankomt, zijn dat af en toe net zwijnen. Maar heb jij dezelfde ervaring?
6: Ja, ik hoor het, ja. Ja, ik... de vrouwen die kennen er wat van. Ja, maar de mannen ook wel. Ja. Misschien komt het wel omdat de vrouwen dan misschien een beetje zenuwachtig zijn. Dan kennen ze wat minder goed mikken. Misschien komt het daar ook wel een beetje door. Je weet het niet.
1: Zou dat zijn? Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
6: Wij kennen altijd wel wat beter mikken als man zijn. Hè?
1: Ja.
6: Misschien dat het daar ook wel een beetje mee. Zat ik in één keer even te denken. Dat was even een helder ingeving misschien. Ja, ik weet het ook niet zo goed.
1: Maar jij,
6: de vrouwen die,
1: jij komt best vaak gekke dingen tegen, denk ik, toch, in je werk?
6: Ja, dat gebeurt wel regelmatig, ja. Ja, dat maakt het ook wel een beetje leuk, toch? Ja.
1: Maar
6: ja,
1: wat maak je mee dan?
6: Ja, wat ik op die dicties aantref of zo bedoel je, hoor.
1: Ja, bijvoorbeeld.
6: Ja, hele mensen. Oh nee, gewoon erop slapen of zo, zulke dingetjes.
1: Nee,
6: dat gebeurt wel regelmatig zelfs hoor.
2: Maar jij bent natuurlijk met een soort stofzuigerslang zuig jij die Dixie leeg. Dan heb je ook wel eens natuurlijk dat die ineens dat die slang verstopt zit.
6: Ja, dat gebeurt ook.
2: Jij bent lekker aan het zuigen. Dat je denkt van, wat heb ik nu aan mijn slang zitten?
6: Ja, dat gebeurt wel zo. Ook wel regelmatig
2: maar wat
6: eigenlijk.
2: Wat vis je er dan uit?
3: Ja joh, schat eruit, die viezigheid.
6: Ja, dat is wel viezigheid, ja. Ja, dat, gewoon kleren en laatst had ik
7: had ik zo'n, zo'n man in de stad, die vond het wel leuk om sperps erin te eten, weet je wel. Die dan van niet.
0: Nee.
7: Ja, echt waar, ja. Ach. Ik zat in die botten een beetje verstopt, dus mijn slang. Ja,
0: godverdomme.
7: Ja, het is een behoorlijke bedoeling, hoor.
1: Ja, maar je geniet er wel van als ik het zo hoor.
7: Ja, joh, je houdt erop, joh.
1: Ja, joh. Heerlijk. Nou, Roel, fijn dat je even wilde reageren. En heb een mooie dag vandaag.
7: Ja, doe het rustig aan, hè?
1: Dat doen we uitzending. Sowieso. Nou, Roel, je kent hem wel, de Dixie Slurper. Altijd vrolijk en enthousiast over zijn werk. Maar het is dus niet zo eenvoudig, Flo, dat je kan zeggen... de dames van Letten zijn schoner dan de heren. Dat maakt niet uit. Daar zijn wij voor. Hoor en wederhoor.

0: Prachtig. Stella Lefty. En Boston bij Radio 538. Goedemorgen, het is woensdagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik benieuwd naar. En de app van 538 is de plek waar je doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je daar dan de microfoon in gerukt? Kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag? Ben benieuwd, Dennis.
1: Hey Floris, goedemorgen allemaal. Lekkere woensdag.
0: Hey Dennis, goedemorgen. Johan.
2: Goedemorgen Floris. Hey. Lekker met een vrachtwagen onderweg naar Antwerpen. Een container oppikken, los in Breda. Iedereen een fijne woensdag.
0: Lekker en een veilige reis, Johan. Patrick.
3: Goedemorgen Floris.
0: Ja hoor.
3: Zonnige woensdag.
0: Oh.
3: Tot later.
0: Ja, een beetje een zonnige woensdag is het. Hier en daar wat zon, maar er komen dus ook wat buien vanuit het noordwesten over het land. 17 tot 19 graden is het. Maar ja, geniet van het zonnetje als je hem ziet vandaag. Ronald.
4: Ik voel me keigoed. Ik voel me keigoed. Ik voel me keigoed.
0: Kijk eens even. Goeie bijdrage, Ronald. Dank je wel daarvoor. Martin, kom ook nog binnen.
5: Ja, goedemorgen iedereen. Vele groetjes uit Duitsland, Stade.
0: Hey Martin, goeiemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Editie woensdag. Dancing in September. Nou, dat gaat wel lukken vandaag. Earth, Wind and Fire is hier bij 538.

0: Calvin Harris en Satisfy, Radio 538, woensdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd, nog heel even terug naar gisteren.
1: Tegenwoordig heb ik met de postbezorger een beetje een haat-liefde verhouding. Oh. Ik vind het fantastisch dat hij iedere keer de pakketjes op tijd komt brengen.
2: Maar...
1: Alleen hij heeft tegenwoordig de gewoonte om het pakketje voor de deur neer te leggen en dan zonder aan te bellen weg te lopen.
3: Dat is vervelend.
1: Ofwel aan te bellen.
3: Zeer irritant.
4: En ook weg te lopen.
1: En weg te lopen.
4: Ja.
1: Dus dan wil je via de doorbel, de ringdoorbel, wil je even antwoord geven, maar dan is hij al weg.
3: Ja, ja. Maar die gasten die moeten zo knijterhard werken.
1: Maar ze nu moeten, heb ik dus van het weekend een pakketje gehad. Dat heeft het in de regen gestaan.
3: Ah, die is dus lekker verkloot.
1: Ik wist niet dat het er stond.
3: Nee.
1: Nee.
5: En?
1: Ja, dat is dus mijn vraag. Moet je er mee?
3: Wie nou ja, dan, volgens mij is het... Maar heb jij niet op in je app-instelling... Want je kan natuurlijk op je app instellen dat... Het mag achter de kliko, het mag achter de plantenbak.
2: Nee,
3: mag, en dat krijgt hij natuurlijk wel als melding. Of heb jij gewoon... Er moet altijd aangebeld worden en afgegeven worden.
1: Nee, in principe is het verzoek... Als er niemand is, gooi hem onder de carport.
3: Okay.
1: Maar ze wachten niet eens af of carport. Er iemand
3: is. Nee.
1: Het wordt gewoon voor de deur neergedonderd. En ze zijn weer weg. Dus ik zie dan vaak nog net de rug van de postbezorger zie ik het terrein afscheuren. Maar ja.
5: Maar je had een boek besteld of zo die nu helemaal nat is.
1: Kleding was het.
5: Ja, oh, ja. Dat is irritant.
3: De klote, man.
1: Ja. Nou ja, dus even. En nu?
3: Maar dat, ik zou bij de post aankloppen en zeggen van joh, luister. Als
2: maar een beetje regen kan toch geen kwaad aan die gaan.
3: Nou ja, als daar vlekken in zitten doordat er een doos heeft afgegeven, weet ik veel.
2: Nee,
3: ja, je wilt natuurlijk niet je kleding zo krijgen.
1: Ja, je ziet wel, kijk, je kan het nu in de was gooien en hopen dat het eruit gaat.
2: Nee,
3: maar dat is echt een leverancier. Ja, meneer Kleiner heeft het gedragen.
2: Ja,
3: het is
2: gewassen. Reclameren bij die graaiers van post.
1: Maar ik durf ook geen briefje op te hangen van als er niemand thuis is.
2: Nee.
3: Daar is de app voor.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Ja, en daar staat er gewoon bij, als zij scannen, zien zij jou.
2: Oh ja, kan
3: van, joh, je moet het onder de carport zetten.
1: Maar dan heb je PostNL, maar dan heb je nog DHL. En je hebt
3: DPD, dat is zo'n...
1: Je hebt er een aantal.
2: Maar je hebt het gewoon bij je voordeel. Een postbak neerzetten. Gewoon een zo'n grote...
5: Dat is een goeie.
3: Ik doe steeds vaker het gewoon af laten leveren, toch ergens.
1: Ja, wel.
2: Maar ja, zijn die eerste buurman, die woont ook 7 kilometer. hij woont echt landelijk.
3: Ja. Maar ik doe het zelden meer dat je het naar huis laat sturen. Ook om de reden, ze flikkeren het gewoon neer. En ik snap het. Want die gasten in die busjes
2: knijt te hard, hè?
3: Werkdruk heb ik met jou daar. En dan denk ik, nou ja, ik laat het wel bij de Primera of in zo'n, hoe noem je dat? Waar die bakken met die boksen.
1: Ja. Ah, ja.
3: Dat je het daar laat bezorgen.
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, uit zo'n box iets gehaald.
2: Ja, man, bij mij op de voetbal staan ze.
3: Moet je even opletten, want ook tijdens de feestdagen, je deelt natuurlijk een box met iemand.
1: Hè?
3: Kijk, je krijgt natuurlijk een aantal dagen om je pakketje eruit te halen. En als na 3 dagen, als jouw pakketje er niet uit is, komt als het goed is de bezorger terug. Die haalt het eruit en die doet dan het pakketje van Rick erin. Want er zijn maar een beperkt aantal postvakjes.
2: Ja, voor mij zijn het er 20 bij mij op de voetbal.
3: Oh. Maar zeker rondom die feestdagen is het natuurlijk echt chaotisch.
1: Ja.
3: En dan,
1: maar dan liggen er meerdere pakketjes in.
3: Nee, dan vergeten ze wel eens het pakketje eruit te halen.
2: Ja?
3: Ja, mijn vrouw die heeft wel eens gewoon... volgens mij zat er een... en die dacht dat het een mobiele telefoon was van Odido.
1: Ja?
3: Van dat was al een heel pakket van een andere zat erin.
5: Echt waar? Nou, ik had daar gisteren ook gezeik mee. Want ik had ook dus een pakketje daar laten bezorgen. En er stond, je hebt tot dinsdag, tot vandaag de tijd. Dus ik was daar gisteren, wel de laatste dag, maar het kon nog. En er staat code niet meer geldig.
3: Ja, bizar.
5: En dan wordt het teruggestuurd, geld kwijt.
1: Jullie zeggen eigenlijk maar gewoon zo'n box.
3: Ik zou gewoon de Primera, of bij mij, die echt goed werkt, is de lokale fotowinkel.
1: Ja.
3: Die doet dat ook. Ja. Ja, dat werkt als een trein, man.
1: Okay.
3: Ga ik naar de Albert Heijn boodschappen doe, loop ik daarna even bij die fotowinkel langs. Prima.
1: Oh. We hebben overigens een aanleiding hier van Hendrik aan de telefoon. Die belde even in. Hendrik, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij hebt ook iets dergelijks meegemaakt?
6: Ja, ik verwacht laatst een pakketje van GLS vanuit mijn werk.
3: Oh ja.
6: Ja, ik wist dat ook wel. Ik was ook al thuis. Alleen, ik was op dat moment net in de aanbouw waarschijnlijk, vermoed ik. En daar hoor ik de bel niet.
1: Ja.
6: Dus op een gegeven moment wou ik de deur uit. De tijd was al verstreken. Het was al 2 uur geleden. Ik dacht, nou, dat doe ik mijn ding wel. Hij komt toch niet meer. En toen vond ik ineens een briefje in de bus. Helemaal verbreukeld. En ik lees daar op het briefje staat gewoon... In de boom. Ik dacht, nou, hoezo in de boom? Ja, in de boom. Mooi handschrift
2: in de boom,
6: ook. Hè.
2: Ja, in de boom.
6: Ja, hij had beter dokter kunnen worden met die handschrift. Ja, dat maakt niet uit. Dus op een gegeven moment, ik dacht, welke boom moet er dan zijn? Moet nog klimmen ook. Zeker helemaal geen zin in, joh.
1: Nee.
6: En op een gegeven moment keek ik bij mij voor in de lindenboom, die best wel dicht begroeid is. En inderdaad, 2,5 meter hoog, staat mijn pakketje, of ligt mijn pakketje.
1: Maar die had hij erin gegooid.
2: Ik vind het wel een goede oplossing.
6: Ja, nou, het is een hele goede oplossing. Beter dan gewoon voor op de stoep bij mij. Want ik woon vrij in een drukke weg.
3: Ja.
6: Het is best slim bedacht.
1: Maar wat zat erin?
6: Nou ja, ik had wat spulletjes voor werk nodig. De totale waarde was denk ik 2000 euro of zo. Ja.
2: Met een geldboom.
6: Ja, hij staat er nou nog. Ja.
3: Het is natuurlijk heel grappig dat als het herfst is, dat bij jou die hele boom vol met pakketten. Als die lindeboom uitvalt, dat je denkt, nou, zet daar al die pakketjes.
6: Geldpakketjes. Nee, het was wel bizar. Maar het is wel slim bedacht hoor. Kijk, als je op de stoep lag en het regent, dan had ik gedacht, van, joh, er staat apparatuur in.
1: Gebleven en het is uiteindelijk goed gekomen.
6: Het is droog gebleven, goed gekomen. Ik heb niet in die boom hoeven klimmen, het is allemaal goed gekomen. Dus,
1: fijn.
6: Ja, het was wel bizar. Ik heb het ook naar mijn werk gestuurd. Die heeft het doorgestuurd naar logistiek en die vervolgens weer naar GLS. Dus het was wel om te lachen, ja.
3: De boom. Goeie plek.
1: Hendrik, dankjewel. We hebben Jeremy aan de lijn. Jeremy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Even het verhaal vanaf de andere kant. Want jij bent bezorger bij DHL.
3: Ach, wat moeten jullie hard werken?
4: Dat klopt. Dat wat je collega zegt, wij krijgen in onze scanner krijgen wij een melding.
1: Ja. En wat staat er dan?
4: Ja, leg maar in de kliko wat de klanten aangeven. Ja.
1: En dat doen jullie ook altijd?
4: Ja, dat doen we ook wel. Ik werk zelf in een best wel een rijke buurt.
1: Ja.
4: En ik kan alles overal in de tuinen leggen, in de blauwe bak. Ik heb nooit problemen met mijn klanten.
1: Maar denk jij er wel bij na van, joh, stel dat het... Die mensen zijn misschien een paar dagen weg en als het gaat regenen, dan wordt het nat.
4: Ja. Ik zou eerlijk zeggen, ik stop het dan bij bepaalde klanten. Kom ik echt gewoon 2 keer per dag, 6 dagen in de week.
1: Zo.
2: Nee, joh.
4: En als ik dan zie van, weet je, na 2 dagen, die pakketjes die ik heb gebracht, die liggen er nog, dan ga ik even kijken van, zijn ze op vakantie, vraag ik het aan de buren.
1: Oh.
4: En anders gooi ik ze altijd alsnog naar de buren.
1: Ja, keurig.
4: Maar een pakketje van je collega die voor de deur is gezet, dat mag niet, hè. Officieel mogen wij dat niet doen, hè.
1: Nee, maar het gebeurt dus wel aan de lopende band zelfs.
4: Ja, maar... Dat komt omdat wij het gewoon zo druk hebben. Ik heb zelf ook niet eens tijd om pauze te doen, snap je? Ik kom elke avond om 11 uur 's avonds terug in Amsterdam.
2: Maar hoeveel pakketjes heb jij per dag af te leveren?
4: Nou, ik denk, laten we zeggen 200 stops per dag. En sommigen hebben meerdere pakketten per dag, weet je. Ja.
1: En je kan ook niet eerder stoppen natuurlijk dan dat je ze allemaal gehad hebt.
4: Nee. Maar jouw collega kan wel als je kan gewoon een klacht indienen, hè. Dan wordt het gewoon vergoed. Kijk, weet je wat het is? Kijk, als mensen zo vaak bestellen, jullie zijn steeds niet thuis. Kijk, voor ons is dat ook vervelend. Want wij krijgen niet betaald als wij het niet leveren.
1: Nee.
2: Oh, je krijgt
4: en dan op een gegeven moment, kijk, ik zeg eerlijk, ik gooi het standaard zeg maar in de blauwe bak. En dan als ik de volgende dag bij die mensen kom en zijn ze er, dan zeg ik gewoon, ik heb het in de blauwe bak gedaan. Bent u daar tevreden mee? Ja, helemaal. Prima. Ja, oké.
1: Maar dan moet je niet hebben dat de blauwe bak net geleefd is.
4: Nee, ja, maar ja, kijk, als iemand loopt te zeiken, ja, dan krijg je volgende keer je pakket gewoon naar de postkantoor. Simpel. En mensen zijn gek, maar tegenwoordig. Ja, ik zeg het eerlijk hoor, je maakt dingen mee als chauffeur, dat wil jij niet weten.
2: Maar vertel eens nog een.
1: Wat is het gekste dat jij meemaakte dan?
4: Vorig jaar op mijn verjaardag, in oktober, kreeg ik gewoon een klap om mijn poren. Maar ja, je bent aan het werk, dus je kan niks terug doen, snap je? Want dan ben je je baan kwijt.
2: Maar hoezo kreeg je een klap op je poren?
4: Ja, omdat, weet ik veel, die man, het is zeg maar zo'n een woonwijk hier, of zeg maar woonboten, weet je? Dat is zo'n smal weggetje. Oh.
2: Of moest je bij Johnny van der Beukering
4: opleveren? Nee. Maar ja, weet je, als je wat terug doet, dan ben je weer je baan kwijt, snap je?
1: Precies. Ja. En dat op je verjaardag.
4: Uiteindelijk heb ik ook gezegd, nou ja, kom niet bij mij. Als jullie nu niks doen voor mijn politie, dan kom volgende keer mij ook niet halen, meneer. Ik heb mijn pas stom op een kaart gegeven. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik bel ook even, want ik luister 24/7 jullie. Echt de beste radiozender die er maar is.
1: Nou. Hey.
4: Bezorgd en ik ben ook wel eens in de studio gekomen, ook met dingen, weet je, wat ben je aan het doen en zo, weet je, die onzin. Lekker man,
1: leuk om te horen, Jeremy.
3: Pakketjes rijden,
1: zet hem op. Ja, schiet op.
4: Fijne uitzending.
1: Jeremy. Ja. En we weten dat ze hard werken, die postbode.
2: Ja.
1: Dat was niet...

0: En Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Goedemorgen, je bent op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En vandaag op de woensdag om 9:45... dan komt hij weer eventjes langs uit Amsterdam vanuit de kroeg, Arie. En Arie heeft altijd een verse mop bij zich. Zometeen is ook weer 9:45. En zullen we alvast even in de stemming komen?
1: Wie zit nou? Zo wordt het leuk. Ze zitten thuis op de bank.
2: Oh.
1: En op een gegeven moment zit hij vraag, zussen, wat heb ik weer vergeten? Als ze met naam weet, zussen, wil jij wat halen voor me? Zegt hij, wat dan? Ze zei, heb je tampons vergeten? Ik zeg, god, collega, heb ik dat? Moet ik dat halen? Ze zal ik weer verloren. Ze zegt, nou, zit hij, weet je wat, ik ga wel halen voor je. Die komt na 10 minuten, komt hij terug. Met een keukenrol. En een zak met water en een stukje touw. Ze zegt, wat heb je aan? Hij zegt, precies hetzelfde wat je bij mij van de week flikte. Ze zegt, wat bedoel je? Hij zegt, ik vraag aan je of je sigaretten wil halen, kom je met check terug. En zei, nou kun je ook zelf draaien.
0: Ja hoor, altijd goed met Arie. Later van

0: erbij, want over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow. Ja, ze gaan je weer meenemen met een lach op je gezicht deze nieuwe woensdag in. Nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt dodelijk simpel eigenlijk. Je pakt je telefoon, je drukt in het nummer 0909 30538. Je drukt op bellen en dan maak je kans om zometeen de eerste luisteraar te zijn. De ochtendshow te openen vandaag en dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Ja, dat is een gelijke ruil, hè? Het collectors item komt dan je kant op. Kan dus voor jou zijn, heel simpel. Bellen maar 0909 30538. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt dat het een nieuwe sabotageactie was. Gisteren waren er meerdere sabotages op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pisslink over de branden langs de snelweg gisteren en hij laat aangifte doen, dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. En in Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. Gaan we naar het weer. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan eens kijken of er nu al files staan. Rick weet dat.
3: Staan geen files.
0: Staan geen files, kijk. Wel stevige buien die over het land trekken, dus doe een beetje voorzichtig. Dan gaan wij op zoek naar de eerste luisteraar. Dat doen we via 0909 30538. Dus 0909 30538. Als jij vandaag onze radioshow zou willen openen. Dit is de uitnodiging. Er ligt een t-shirt klaar voor de eerste luisteraar. Dus ja, ik zou het wel weten. Bel maar en open de show.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiplumpia.
8: Lekker.
9: Kippie.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Meld je nu aan. Druk

0: of Confusion, bezongen door Genesis. En de allereerste klanken vanochtend op deze woensdagmorgen in de ochtendshow voor 16 september.
1: Was toch een gekke dag gisteren, hè?
0: Was het een gekke dag?
1: Ja, even met het overlijden van die Ben Saunders.
0: Oh ja, dat heeft jou aangegrepen, denk ik.
1: Nou ja, aangegrepen. Ik bedoel, ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb voor mij ook niet ooit ontmoet. Of misschien één of twee.
0: Wel, hij is wel eens in de studio geweest.
1: Ja. Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Maar, nou, het deed me zeker wel wat.
0: Ja, dat blijkt.
1: Ja,
0: want
1: je niet?
0: Nou ja, jawel, maar ja.
2: Ja, een jonge man natuurlijk.
0: Meer dat, ja. Van, joh, wat zou daar gebeurd zijn? En volgens mij had hij een redelijk ellendig leven aan het eind van de rit.
1: Van de rit, ja.
2: Maar hij was toch ook onlangs getrouwd? Echt heel kort.
1: Ja, maar voor mij had hij onwijs veel lichamelijke klachten.
0: Ja, een dubbele hernia geloof ik, door het voorover zitten als tatoeëerder.
1: Dag en
0: geen gelukkig einde in ieder geval. En nou ja, gisteren dus het nieuws dat hij er niet meer is. 43 is hij geloof ik geworden.
1: Ja, dat is niet oud.
0: Dat is niet oud, nee. Winnaar van de allereerste Voice of Holland. Hij was natuurlijk de man die een grote opzien baarde met het liedje van Kings of Leon, You Somebody, dat hij zong. 7 over 6. Nou, daar zijn we dan voor deze woensdagmorgen, zoals ik al zei. Zo, hebben we genoten van Prinsjesdag?
3: Ja, was toch een mooie dag. Het zonnetje scheen.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen dat ik het mee vond vallen hoe iedereen zich uitgedost had.
0: Ja, dat viel heel erg mee.
3: Is natuurlijk ook het verhaal was natuurlijk niet heel positief. En ik denk toch altijd dat ze dan misschien even een memo rondsturen van... jongens, luister, we staan er met het land niet heel goed voor.
0: Niet te uitbundig.
3: Ja, wellicht moeten we toch even ingetogen.
0: Ja.
2: Ik vond trouwens dat Willem-Alexander het goed deed.
0: Ja, hij deed het heel goed.
2: Hij praatte vlotter dan normaal.
0: Zou hij goed.
3: En die prinsessen inmiddels zagen er prachtig uit.
2: Ja.
3: Het is toch leuk dat zij met z'n drieën... Zij zitten natuurlijk ook... of twee zitten er samen in de koets. Samen met, hoe heet zij?
1: Alexia.
3: Nee, met die broer van Willem-Alexander. Dat is Constantijn.
2: En
3: zijn vrouw.
2: Ja.
3: Zij zitten met z'n vier in die koets. Zij hebben de Kate-koets, laat maar zeggen.
0: Ja.
2: Haar oorspronkelijke naam is Petra, dat weet ik wel. Ooit geboren als Petra.
0: Maar daar worden natuurlijk hele flauwe grappen gemaakt. Dat weet je gewoon.
3: Tuurlijk.
0: Zachtjes zo binnensmonds.
3: Nee, ja.
0: Mijn hemel, staan ze allemaal weer. Moet je kijken. Oh mijn god, nou doe even zwaaien. Ja, doe even zwaaien. Durf jij je middelvinger op te steken? Dat durf je niet.
3: Zij zitten toch ook gewoon te snappen tijdens die...
2: Nee. Ja, dat is toch zo. Die meiden zien er alle drie zo verschillend uit. Je zou niet denken dat het zussen zijn.
0: Nee.
2: Prachtig waren ze.
0: Nou ja, het was een onrustige Prinsjesdag op de weg en op het spoor. Want langs meerdere snelwegen staken boerenactivisten onder meer hooibalen in brand. En op het spoor zorgden voorwerpen voor tientallen storingen. Premier Jette die reageerde gisteravond op de acties.
4: Nou, het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage, maar het duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Juist ook op de dag van de democratie, op Prinsjesdag. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
0: Ja, hoor je nu wat van?
3: ProRail heeft al gezegd van het is heel moeilijk om te achterhalen wie het gedaan hebben, want we hebben veel te weinig camera's en het spoor valt niet te beveiligen.
0: Ja, ja.
3: En gisteravond later hebben ze natuurlijk al bij Teugen ook alweer een buis gevonden. En ik zal mij niks verbazen of vanochtend weer hetzelfde liedje krijgen.
0: Dat ze doorgaan.
3: Ja, tuurlijk. Die boeren, ze gaan ervan uit dat het acties zijn van de boeren.
0: Ja, ze hebben het niet opgeëist.
3: Duidelijk is dat de boeren heel boos zijn.
0: Ja, nee, dat zal. Maar op het moment dat jij acties, dan moet je het ook opeisen, toch? Dan heb je dan weet je van, dat komt daar vandaan. Ik begrijp dat de AIVD er zelfs opgedoken was nu. Die maakte zich toch wat zorgen. Dus we nemen het wel hoog op.
3: Ja, dat ongetwijfeld.
0: We gaan naar Jeffrey. Jeffrey komt uit Waspik. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen zeg. Oh,
5: goedemorgen.
0: Hallo.
3: Blijft een gekke naam voor een dorp of een stad. Waspik.
5: Ja. Ik zeg ook vaak als ik ergens ben, waar kom je vandaan? Ja, Waalwijk.
0: Dat is nog erger.
3: Loopt daar het riviertje de Waspik? Of,
5: Voor de rest heet alles, de apotheek en dergelijke heet Waasbeek. Alleen het dorp zelf, Waspik.
0: Oh ja.
5: Dus ja, dat is altijd... Moet je alles weer uitleggen, waar komt er vandaan en dan krijg je die moppen weer en dan...
0: Welke moppen? Ja, doe er eens even één.
5: Ik ken hem toevallig niet, maar... nee, dan zeggen ze altijd van, ken je die moppen van Roermond? Ik zeg, ja, of bedoel je die van Waspik?
0: Oh.
3: Roermond, nou, het grappige is, Waspik komt van het woord waas, dat betekent moerassig.
0: Ja.
3: En dit herkennen we allemaal, pik, wat een vooruitstekend stuk land betekent.
0: Hé! Hey.
3: Jullie hebben een moerassig, vooruitstekend land.
0: Maar dat noemde je vroeger een pik dus?
3: Ja, vroeger was dat een pik. Ja.
0: Maar wat was er eerder?
3: Stuk land.
0: Dat vooruitstekend stuk land? Of zeg maar de bijnaam voor het mannelijk geslachtdeel?
1: Ik denk het land.
0: Ja. Wat leuk.
5: Ja, hartstikke leuk.
0: Jeetje, nou ja, ze zijn er toch wat wijzer geworden op deze vroege ochtend. Hé, wat ga je doen vandaag, je vriend?
5: Ik ben onderweg naar Groningen. Ik ga daar training geven aan een bedrijf die werken met onze grootformaat printers.
0: Oh, je zit in de printmachines?
5: Ja. Ik doe de installaties, onderhoud en reparatie, maar ook trainingen.
0: Maar jij zegt grootformaat printers, dat is niet om een A4'tje af te drukken dan?
3: Nee, zijn van die bouwprinters, bouwprojecten en zo.
5: Ja, je moet eigenlijk zo zien, alles wat je om je heen ziet wat bedrukt is, kunnen wij machines voor leveren, printers.
0: Ja. Maar de reclameposters bijvoorbeeld in de bushokjes, die printen ze tegenwoordig?
5: Ja, zeker. Het is allemaal digitaal.
0: Dat wordt niet meer gedrukt?
5: Nee, niet meer zoals vroeger. Dat is, je kunt nu gewoon heel makkelijk met een druk op de knop één printje aanzetten, of 100.000.
0: Ja.
5: Dus dat werkt makkelijk en snel.
0: Ja, wat goed, man. Hey, en wat doet zo'n printertje als je er een aan wil schaffen voor thuis? Om een beetje bushokjes...
3: Voor thuis?
0: Stel dat wij denken van, we gaan die bushokjes posten, die gaan we gewoon zelf
3: printen. Wij willen ook wel een keer hangen. We gaan zelf...
5: Laten we het zo zeggen dat we ze hebben. In de range vanaf 10.000 tot aan, laat zeggen, 150.000. Maar... Je hebt nog veel duurder, hoor, laat ik het zo zeggen.
3: Okay. Grappig is bijvoorbeeld, als wij Koningsdag maken in Breda, komt een deel van het podium, laten we zeggen, komt ook uit een printer.
0: Echt waar?
3: Ja, dat zijn gewoon
5: eigenlijk alles wat jullie weggeven eigenlijk.
3: Dat wordt uiteindelijk worden die doekies, dat zijn oppervlakte, van heb ik met jou daar, maar er wordt gewoon uiteindelijk een printer aangezet.
0: Dat is iemand die dan op een gegeven moment er komt een moment dat je zegt, nou, afdrukken. Ja.
3: En heel snel in dit geval dat je de oranje cartridge moet vervangen.
5: Die zal heel veel vervangen moeten worden.
0: Ja.
5: Dus dat ga ik doen.
0: Nou, leuk, man.
5: Zometeen. Ja, zeker.
0: Hey, en dan hebben wij nog een mooi nieuwtje voor jou op deze vroege morgen.
3: Zo.
0: Jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
0: Ja!
5: Yay! Eindelijk!
1: Hoe lang heb je het al geprobeerd?
5: Ja, vaak, man. Ik zit zoveel in de auto, dus ik bel eigenlijk overal voor eigenlijk.
0: Oh, je bent zo'n beroepswinnaar?
5: Nee. Ja, man, tuurlijk.
3: Heerlijk, man.
0: Oh, nee, toch?
5: Ja, toch?
1: Maar alleen bij ons, toch?
5: Ja, alleen bij jullie, zeker.
1: Oh, oké.
5: Ik moet eerlijk bekennen, mijn vriendin die verandert als de radiozender.
1: Je moet van vriendin veranderen.
5: Ja, tegenwoordig is het blauwe make-up.
1: Ja.
5: Maar dat is altijd een discussiepuntje. Blijf nou eens van dat ding af. Gewoon laten staan.
1: Juist.
5: Dus als ik nou in haar auto rijd, dan zet ik hem gewoon lekker weer op jullie zender.
0: Hartstikke goed. En blijf dat doen, Jeffrey. Hey, wij sturen het shirtje naar je toe. Dat is ook geprint. En er staat heel goed op dat je de eerste luisteraar was.
5: Nou, top, man. Die printers leveren wij ook.
0: Nou, kijk,
5: dankjewel, hè. Hey.

0: Gaga, samen met Bruno Mars en Die With A Smile hier in de ochtendshow.
1: Weet je wat, ik reed vanochtend Hilversum in en toen dacht ik, hey, er staat een man op de kruising met een oranje hesje aan. Ja. En het was donker natuurlijk, want je komt vanaf de A27 en heb je die eerste kruising in Hilversum. Maar dat was gewoon, had ik nog nooit gezien, iemand de stoplichten aan het wassen, de verkeerslichten.
0: Oh.
1: Dus je hebt dus in Nederland, ja, die met zo'n...
2: Borden, dat ze de borden langs de snelweg...
1: Dat verbaasde mij ook, dat ik dacht van, die was echt waar die buizen, waar die verkeerslichten aanhangen, die stond dat te schrobben met zo'n... Ja. Dat ik dacht, je hebt dus in Nederland, alle verkeerslichten zullen dus wel gewassen worden in Nederland.
0: Maar er zit toch zo'n afdakje boven die lampen?
1: Ja, maar het ging, die was ook gewoon de ophangbuis aan het...
0: Oh, dat was hij aan het doen.
1: Dat ik dacht van, ja, je staat midden op zo'n kruising. In
2: pikkendonker. Sta je een stoplicht
1: van
2: te maken.
1: Dat ik dacht van, ja.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook niet overdag, heel makkelijk.
1: Nee, maar je denkt eigenlijk van, joh, dat met de regen, dat joh, wel, dat, ja. Dat zal wel schoon gaan.
2: Iedere dag heel veel algen en zo, weet je, van een beetje dat groenige...
0: Nou, ik ben blij dat ze het schoonmaken.
2: Dat is wel je stem, jongen.
0: Ja, een beetje een ochtend...
1: Een randje. Maar zou dat een fulltime job zijn?
2: Nou,
1: lijkt me
2: wel.
1: Een stoplichtenwasser.
2: Nou, af en toe wel. En dan af en toe.
1: Als het groen is.
2: Als het groen is, mag die wassen.
1: Ja. En als die rood is, moet hij weer stoppen. Dan die denkt wel, oh, verdomme, het is weer rood. Het is grappig dat...
3: Nee, je wist helemaal niet dat het beroepen stond.
1: Nee, dat is het. Een hoop opvallende beroepen waarvan je totaal geen weet hebt. En waarschijnlijk voor de stoplichtenwasser zelf. Die denkt, ik ben stoplichtenwasser. Ja, dat is mijn passie, mijn hobby.
0: Zo heb je bij de supermarkt heb je van die karretjeswassers. Die komen dan eens in dezelfde tijd komen ze met zo'n soort mobiele wasstraat. Al die karretjes gaan erdoor.
2: En dan gaat er een wasstraat. Ja, dan gaat één keer.
1: Maar dan komt er een vrachtwagen voorrijden.
2: Ja, een soort vrachtwagen. Ja.
0: Dat is echt een soort mobiele wasstraat. En dan worden al die karretjes.
2: Gaan er 50 per keer weer in.
1: Oh, wat grappig.
0: En die rijden alle supermarkten in Nederland.
3: Ik dacht, dat doet zo'n supermarkt.
1: Ja, in de coronatijd natuurlijk met dat busje wat je zelf hebt. Oh
3: ja.
0: Ik heb wel eens iemand gesproken op de radio die vertelde: ja, mijn werk is het schoonmaken van de balletjes in de ballenbakken bij IKEA bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Want die zijn heel vies.
3: Er
1: zit natuurlijk allemaal pis en weet ik veel.
0: Kinderen die als ze erin gaan, denken ze dat ze in het water zitten. Dus die laten nog wel eens wat lopen. Dus dat moet eens in de zoveel tijd moet dat gereinigd worden. Dus zijn werk is balletjes bakken reinigen.
1: Maar denk jij bijvoorbeeld dat de mandjes schoongemaakt worden in de supermarkt? Die pak je natuurlijk ook allemaal lekker met je hand.
0: Ja, zeker. Die worden schoongemaakt.
1: Ja.
0: Dat zie je wel eens. Ja, door de medewerkers, dat zie je wel eens gebeuren.
2: Nee, niet door de medewerkers. Ik denk toch gewoon.
1: Een wandjesmasser?
2: Ja.
1: Dat bestaat, een fulltime mandjesmasser.
2: Ja, 100%.
0: Nee, dat moet wel, want ze zijn echt smerig af en toe, hoor, die dingen.
1: Ik heb ook zo'n hekel aan als iemand zijn bonnetje of de aanbieding folder in de mand laat liggen. Ja. Pak je toch een ander mandje?
2: Ja, ik ook.
1: Wissel ik hem om.
0: Ja, ik heb het al zo'n boodschappenlijstje van iemand in.
1: Ja, ik ruim je mandje.
2: Ik ben weer gewoon met de verkeerde boodschappen thuis gekomen. Ik zeg, ja hoor, hier heb ik het lijstje. Ja,
3: hoe vaak gebeurt het wel niet dat je met een ander karretje verder gaat in de winkel?
0: Nooit?
1: Nee, dat heb ik nog nooit gehad.
0: Heb ik nooit.
3: Echt niet?
1: Nee,
3: nog nooit. Dat heb ik best wel vaak.
0: Dat verbaast me helemaal niks.
3: Dit heb ik helemaal niet gepakt.
2: Maar jij bent zo'n... jij laat gewoon je karretje staan en dan ga je een boodschapje pakken.
1: Ja, dat is toch handig?
3: Nee, ja, als ik iets handig. Vergeten ben, laat ik hem even staan en dan ga ik even dat ophalen. En dan loop je dus best wel vaak met de andere karretje verder. Dat hebben jullie toch wel eens gehad?
2: Nee, nog nooit.
3: Nou, wat raar.
0: Nee.
2: Nee.
3: Ja,
2: jij bent raar.
3: Nou ja.
0: Ja, dat zijn zo van die kleine dingen die je tegen kan komen in de supermarkt. We gaan trouwens zo meteen weer het spel Stemmenjacht spelen. En ik zie hier, er is een nieuwe koffer opengeklapt.
2: Oh.
0: Inmiddels zit er €4.000 in.
1: Dan gaan we lekker omhoog.
0: We gaan hoor.
2: Ik weet niet wie die
1: het rassenschreden.
2: Ja, het gaat veel te hard.
0: Ik zat gisteren naar onze minister van Financiën te kijken. Toen dacht ik, hey, die heeft eens van onze koffertjes heeft die daar te pakken. Ik wilde ook weten welke stem erin zat. Maar gisteren ging je eruit, koffer 2. Heb je het gehoord of niet? Dat kan natuurlijk, was bij Lindo.
4: Laten we even gaan luisteren naar die stem van koffer 2. Goed.
0: Kort maar krachtig. Wie is dit, Angela?
5: Ik hoop dat het Yves Berendsen is.
0: Zanger Yves Berendsen. Is dit zanger Yves Berendsen? We gaan het nu checken.
6: Het antwoord is... Goed. Oh.
0: Ja, het is goed.
5: Nee, dat is leuk.
0: Dat is erg leuk, Angela. Jij wint €2.000.
5: Oh.
0: Hier is het bewijs, dat het Yves Berendsen is.
7: Hallo, Ik ben Yves Berendsen.
8: Ja. Goed. Ja, lekker. Ik ben op vakantie geweest.
0: Ja, dat was duidelijk.
1: Grappig dat ik dacht dat Yves in het eerste koffertje zat.
0: Ja, maar hij zat in het tweede.
1: Hij zat in koffertje 2.
0: Maar had jij per ongeluk gehoord dat Yves in een van
1: de... Nee, helemaal niet. Nee.
0: Want zo kan dat dan werken. Nee, ja, dan ga je hem koppelen aan de stem. Maar het was dus Yves Berendsen. En wij zijn dus inmiddels aan het spelen met koffer 3 voor €4.000. Het gaat echt lekker snel. En wil je meespelen met Stemmenjacht? Je kan je heel makkelijk opgeven via de app of via de site van 538. En dan speel je dus mee voor €4.000. Als je...

0: Ongeveer om 6:30 in de 538-show. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Evelien. Die zegt, mijn dochter die werkt bij de FOMAR supermarkt. En die moet vaak zelf de mandjes schoonmaken als ze een avondkassadienst heeft.
1: Oh.
0: Dus er worden wel...
2: Ja, bij de kassa heb je natuurlijk niet meer zo heel druk. Want iedereen gaat naar de zelfscan.
0: Ja, dat is wel
2: leuk. Ze, ga maar een beetje mandjes poetsen.
0: Nou, en Yvonne die zegt, en daar heeft ze ook wel een punt. Ze zegt, jullie hebben het over die mandjes. Maar heb je er wel eens over nagedacht hoe vies de handscanners zijn?
2: Oh. Daar moet je niet over nadenken. Nee.
3: Want jij hebt smetvrees.
0: Nou, nee, ik heb geen smetvrees. Maar ik hou wel van beetje proper. Ja.
3: Nou, jij hebt gewoon smetvrees. Ja.
4: Ja, maar dat is ook volgens mij een kenmerk van mensen met smetvrees. Dat ze ontkennen. Dat
0: nee,
4: smetvrees. Ja,
0: nee. Oh, nee, dat nee, nee. Weet je wie echt smetvrees heeft?
2: Bas Smit.
0: Die heeft echt smetvrees.
4: Echt,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar echt op een...
2: Die geeft ook niet heel graag... Valt je niet op, hij wil het liefst geen handen geven.
3: Hij geeft geen hand.
4: Oh.
0: Nee, hij vindt dat vreselijk.
2: Ja.
0: Hij vindt het al, als hij aan tafel moet zitten bij ons om te vergaderen. En dan ziet hij dat er een vlekje op zit. Dat vindt hij echt het ergste dat er is.
2: En u weet wel, als Bas Smit komt, maken we een extra...
3: Ja, huppatee.
0: Dan kloppen we even de stofzuigerzak. Kloppen we leeg boven de vergadertafel.
2: Nee, maar het is...
0: Ja, dat is vervelend hoor, als je dat hebt.
4: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is zo erg heb ik het echt niet.
4: Ik heb het wel eens gehad op vakantie... dat er een vrouw het zwembad bij het hotel ging schoonmaken.
2: Oh, wat fijn.
4: Ja. Maar dat ik gewoon ook een toerist, hè, gewoon die daar ook op vakantie was.
0: Die ging zelf
4: schoonmaken. Die ging zelf dat zwembad schoonmaken.
2: Mee, en het wel.
4: Die zwembad schoonmaken. Met een spons ging ze dat hele bad af.
2: Ideaal.
3: Het zwembad...
4: Het zwembad. Serieus.
2: Even ontalligen.
4: Ja,
2: ze natuurlijk overal aanslag van de zonnebrand en weet ik veel wat allemaal. Even het randje schoonmaken.
3: Maar ze werkte dan niet?
4: Nee, ze was ook gewoon op vakantie met haar familie, met haar gezin.
3: Oh, nee,
4: zonder, nee, echt serieus, zit hier geen grap te maken.
0: Maar dan heb je gewoon een tik, toch, als je dat gaat doen.
4: Ben je behoorlijk,
2: ja. Obsessed.
0: Ja. 6:30 is het. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor het nieuws dadelijk. Flo, wat zit erin zo?
4: Ja, welke maatregelen wil het kabinet Jetten nou eigenlijk gaan nemen? Dat vertel ik zo.
0: We hebben lekker naar de wekker voor je klaarstaan. 2 liedjes en de vraag aan jou, welke is het leukste? Als je met ons meedenkt via de app van 538... maak je kans op een gratis ochtendshowbadjas in de kleuren groen of paars.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar Kruidvat.
0: Ons langzaam maar zeker opmaken voor het nieuws dadelijk. Flo, wat zit erin zo?
4: Ja, welke maatregelen wil het kabinet Jetten nou eigenlijk gaan nemen? Dat vertel ik zo.
0: We hebben lekker naar de wekker voor je klaarstaan. 2 liedjes en de vraag aan jou, welke is het leukste? Als je met ons meedenkt via de app van 538... maak je kans op een gratis ochtendshowbadjas in de kleuren groen of paars.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical.

0: Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: 18+, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000,
12: godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
20: Deze week...

0: extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Ja, goedemorgen, dit is 538 de ochtendshow voor de woensdag. Het weer voor vandaag, regelmatig buien, tussendoor ook wat zon. Vooral aan de kust een stevige wind en het wordt 19 graden vandaag. En waar de files staan, ja, dat gaat Rickje vertellen.
2: Goedemorgen, begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, 32 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 14. En de laatste is de A50, Apeldoorn Arnhem bij Waterberg, de vertraging 11 minuten.
1: 6 minuten over 6:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denk ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor. Verkeersminister Karremans is echt heel boos op de boeren die gisteren langs allerlei snelwegen hooibalen in brand staken uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij gaat aangifte doen, dat zei hij in de talkshow Pauw en de Wit. En Dien Sonders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden en het blijkt dus te gaan om Ben Sonders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice won. Hij is 43 geworden.
1: Ja, hij schrijft, mijn kleine broertje is overleden. Ja. Ik heb nog nooit zoveel pijn gevoeld als nu.
3: Ja, hij heeft ook een mooie foto van de twee gepost toen ze heel klein waren. Ja, verdrietig. Deze week wil Jette tijdens de algemene politieke beschouwingen een ultieme poging doen om de oppositie tot medewerking te bewegen. Ja, volgens hem zijn de problemen van Nederland zo groot dat de oplossing van bijvoorbeeld de woningnood, stikstof, migratie jaren gaat duren. Ik heb even de belangrijkste en de meest opvallende maatregelen op een rij gezet. We gaan in ieder geval meer eigen risico in de zorg betalen. Dat gaat van €385 naar €400. Dat was al bekend. Werkenden houden iets meer over, tenzij ze meer dan €78.000 per jaar verdienen.
1: Ja.
3: Dan moeten ze dus meer betalen. Er wordt veel geïnvesteerd in defensie, onze veiligheid, onderwijs en dan vooral in begrijpend lezen, opknappen van gebouwen, gratis schoolfruit. Ook amateursport krijgt een boost. We gaan meer betalen voor bier en wijn. Er gaat veel geld naar volkshuisvesting, vooral voor starters. En mensen met een laag inkomen die worden geholpen met de energierekening. AOW wordt niet versneld omhoog gegaan, was wel aangekondigd. En de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten worden niet verlaagd.
1: Okay.
3: Dit zijn ze een beetje globaal.
1: Ja, wat er nu wordt gezegd is...
3: Maar goed,
1: nu
3: wordt daar dus...
1: Dit is zeg maar een voorzet en dan mag er nu op geschoten gaan worden.
4: Ja, vandaag en morgen toch?
1: Nu begint het grote onderhandelen begint.
4: Ja, misschien zegt de oppositie natuurlijk. Van we kunnen ons er helemaal niet in vinden.
1: Nee. Ja. Ja, zowel links als rechts roepen, we zijn hier niet blij mee. Ja. Nee.
4: Maar ik heb het idee dat ze op een gegeven moment zeggen, joh, we zetten gewoon wat op papier.
1: Ja.
4: Dan hebben we wat, dan kan die koning wat voorlezen. Ja. En dan zien we na de hand wel hoe we het gaan oplossen.
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk hoe het altijd werkt.
3: Ja.
1: En gisteren zei ook de minister van Financiën, die zegt, ja, weet je, vroeg of laat, we komen er altijd wel uit. Dan gaan we tot diep in de nacht zitten onderhandelen. Ja. Maar we komen er uiteindelijk toch alweer een keer uit.
4: En dan gaat de wegenbelasting omhoog. En dan weet ik wat. Want uiteindelijk is de boetes die gaan gigantisch volgens mij omhoog.
1: Ja. Alweer omhoog?
4: Ja, ze moeten ergens het geld vandaan halen.
2: Ja, maar ik vind de boetes omhoog, dat is echt gewoon diefstal.
1: Nou, je hebt af en toe wel dat je een bekeuring... Ik kreeg van de week een rem binnen. Had ik 4 kilometer te hard gereden. En dan moet je €50 betalen. En dan heb je echt het idee...
2: Maar
1: 4 kilometer te hard, wat is dat nou, jongens?
4: Ja, gecorrigeerd. Dus het is eigenlijk 10.
1: Volgens mij gaat het 2 kilometer.
3: Maar dan moet je even inhalen. Eigenlijk ook voor de veiligheid. En dan 4 kilometer.
1: Ik heb dan niet het idee van... God, wat heb ik het verkeer ernstig in?
2: Stel, je mag ergens 50 kilometer rijden. Bij welke snelheid moet je dan wel een bekeuring krijgen?
1: Dit was zelfs op een 100 kilometer weg. Dus ik reed 104.
2: Dat is gewoon...
4: Kijk, in een, laat maar zeggen, in een woonwijk of hoe noem je dat zo?
1: Dan vind je het alweer een ander verhaal.
4: Precies.
1: Ja.
3: Nou ja,
2: wat
3: leukers. Tim Hofman, ze beginnen trouwens om 10:15 de algemene beschouwing. En dan gaan ze los.
1: Nou, ik zet het tv aan.
3: Ja. Tim Hofman, Jan Verstegen en Thomas van Groningen zijn dit jaar genomineerd voor een televisiering presentator. Ja, deze ring is een van de 7 prijzen die op het gala wordt uitgereikt. Het is 8 oktober, het grote feest. En ben benieuwd eigenlijk.
4: Het is toch een beetje het faillissement van deze categorie. Deze
1: is dat zo, ja?
4: Vind ik wel.
1: Want?
4: Nou, ik vind los van dat Thomas van Groningen zijn allemaal... maar het is niet iconisch.
2: Het is geen...
4: Jeroen Pauw. Je mist toch een statuur van Matthijs van Nieuwkerk. André van Duin. Met alle respect, Jan Verstegen. Die doet natuurlijk Bondgenoten. Bondgenoten is een groot succes. Ja. Maar is dat door Jan Verstegen?
2: Nee,
4: of had wie daar ook gestaan had, was Bondgenoten een groot succes geweest?
1: Maar er is op hem gestemd, toch? Ik bedoel, dat is
4: uiteindelijk... Dat is het dus. Ik bedoel... Als je maar oproept op de sociale media, weet ik veel wat, dan kom je er vanzelf wel.
1: Wat hebben zij opgeroepen allemaal?
4: Natuurlijk. Thomas van Groningen heeft natuurlijk de kracht van VI achter. Dit zijn dus volgens... Dit zijn de drie beste presentatoren die we in huis hebben.
1: Nou, die dit jaar kans maken op een televisie.
4: Ja, waarvan we vinden, dit zijn de drie beste.
1: Die hebben zich dit jaar in de kijker gespeeld.
3: Ja, dat ja ook... en Hofman heeft hem al drie keer gewonnen.
4: Ja, maar goed, dat is...
3: En Versteeg heeft al een keer aanstormend talent gewonnen.
4: Ik vind bijvoorbeeld Carrie ten Apel, weet je wel. Dat vind ik een onwijs goede tv-presentatrice. Ja. Het is een smaakding, maar het is, ja, ik vind het niet een heel sterk rijtje.
1: Nee, nee. Nou, we hebben Thomas van Groningen verderop in het programma even aan de telefoon. Dus dan kun je het even aan hem voorleggen dat jij niet tevreden bent met de nominatie.
4: Nee, ja, het volk spreekt uiteindelijk. Maar ja, dit geeft ook wel misschien een beetje aan van ja, dat die tv aan het indutten is en...
2: Ik kan me bijna niet herinneren dat ik een hele avond op tv heb gekeken.
3: Ah, of het zijn ook bepaalde mensen die wel gaan stemmen.
1: Dat
3: zijn
1: vaak
3: dan misschien net niet de mensen die, weet ik veel, naar Matthijs van Nieuwkerk kijken. Of Thomas heeft Pauw in de Wit.
1: Die heeft er een hoop aan als in VI. Ja, natuurlijk. Stem even op Thomas, dat is leuk.
4: Ja.
1: Maar, nogmaals, we spreken hem later vanochtend eventjes ook over wat er allemaal in Den Haag gaat gebeuren. Dus dan kunnen we het even tegenaan houden. Ja, dat is sowieso een goede presentator. Flo, dankjewel voor dit moment. Zometeen hier kans op de badjas. Want lekker naar de wekker komt eraan. Oh.

0: van Lost Frequencies bij 58 om 16 minuten voor 7 uur. Het is een mooi moment om eens eventjes de democratie te laten spreken.
1: Lekker na de wekker.
0: Nou, eens even zien wat wij vandaag voor je klaar hebben staan. En het mooie is dat je zelf mee mag denken over wat de leukste plaat is. Wij hebben vandaag de verjaardag te vieren van Flo Rida. Die is 47 geworden alweer vandaag.
2: Oh.

0: Maar door. We gaan even naar Hazerswoude. Daar hebben wij Wendy Noordam wonen. Goedemorgen, Wendy.
1: Een hele goede morgen.
0: Hallo, hallo. En welkom hallo. In de ochtendshow.
2: Maar zijn wij de boer? Daar woon jij toch?
0: Nee, iets komt uit de Hazerswoude.
2: Oh, Hazerswoude.
1: Hazerswoude, ja.
0: Ja, Hazerswoude Rijndijk, toch, moet je erachter zeggen.
1: Nee, dorp dit geval.
0: Oh.
1: Ja, je hebt Rijndijk en je hebt dorp. En dat zijn twee aparte dorpen,
0: ja. Ik ken het eigenlijk voornamelijk van de verkeersinformatie namelijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar jij komt dus uit Hazerswoude dorp.
1: Ja.
0: Is dat leuk, Wendy?
1: Ja, ik heb het naar mijn zin. Jazeker. Oh, ik mag lekker naar mijn werk. Ik ben op de fiets.
0: Oh, dan werk je vlakbij tenminste. Daar ga ik vanuit.
1: Ja, ik werk in Alphen vandaag.
0: Oh ja.
3: Is het droog? Want voor mij hebben we een vrij natte dag vandaag.
1: Nou, hier is het nog droog.
3: Oh, wat
1: fijn. Ja. Zeker.
0: Nou, een beetje doortrappen en dan kom je met een beetje geluk om de rood over. Ja, je wil niet met een natte broek de hele dag op je werk zitten.
3: Mee beginnen.
0: Oh, dat is zo vervelend.
1: Ja, maar dat hoef ik niet, want ik werk in het ziekenhuis. Ik mag een mooi pakje aan van mijn werk.
3: Maar heb je nog een pakje, dat heb je niet thuis? Dat doe je elke dag in het ziekenhuis?
1: Ja.
3: Hou je dat schoon op of zo?
1: Nee, ja, dat is ideaal. Ik heb straks mijn pas en dan heb ik elke ochtend een schoon setje kleren.
0: Heerlijk.
3: Maar dan heb je een eigen lokkertje of zo, dat hangt daarin? Of is er een kledingafdeling?
1: Nee, er is een kledingafdeling. Dus ik hou mijn pas erdoor en dan krijg je gewoon net een soort van die banden. En dan krijg je je eigen schone goedje krijg je weer terug.
3: Oh, ja. Ik zou daar elke dag gewoon mijn was afgeven. Dan
1: ik heb het al. Ja, dat
3: heb je het al eens gedaan?
1: Lekker weten. Nee, natuurlijk niet. Nee.
3: Ik dacht, jij gaat zeggen, dat heb ik wel eens gedaan. Maar dat valt automatisch, ploft dat pakketje ergens dan op jouw naam?
1: Nee, dat komt met hangertjes een hele baan. Er komt echt zo'n lang schuiven en dan komt dat naar je toe.
0: Oh, ja. Goed. Maar heb je dan elke dag wat anders aan of is het wel je eigen setje? Dat
1: ik verwacht niet dat het iedere keer het eigen setje is, maar het wordt daar gewassen en dan elke dag heb je schone kleren, ja.
0: En ze weten gewoon van Wendy, die heeft die
1: maat en dat komt dan zo naar voren, ja.
0: Wat goed, ik heb nooit bij stilgestaan eigenlijk, dat zo werkt in het ziekenhuis. Ik denk inderdaad, dat neem je gewoon mee naar huis.
3: Ja, dan gooi je in de witte was en
0: een keer een rode sokken bij.
3: Even wat van je.
1: Dat is waarschijnlijk de reden waarvoor ze dat gewoon daar wassen. Ja.
0: Verstandig. Welk ziekenhuis werk je, Wendy?
1: Ik heb Al Rijn ziekenhuis.
0: Oh ja. Dat is een streekziekenhuis, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hebben dan bij de dorp in Alphen werk ik en vandaag mag ik naar Alphen.
0: Oké. En wat is jouw functie in het ziekenhuis?
1: Ik ben dokterassistent bij de dermatologie.
0: Kijk.
1: Leukste werk wat er is.
0: Ja, en wat maakt dat zo leuk dan?
1: Heel afwisselend. Je bent met mensen bezig, patiënten bezig. Ook een heel leuk team. We hebben echt hele leuke artsen. Helemaal geen... echt iedereen is heel toegankelijk. Ja, heel gezellig team.
0: Ja, nou, goed om te horen, Wendy. Een tevreden medewerker daar. En jij hebt ons even laten weten welke plaat jij vanochtend graag zou willen horen. We hebben dan Flowrider met Whistle. En we hebben Als de Morgen is gekomen van Jan Smit.
1: Ja. En ik had nummer 2. Ja, gewoon omdat het gezellig is. En ik de fiets en denk, daar heb ik zin in.
0: En je klinkt ook gezellig. Dat is,
1: dankjewel.
0: Ik begrijp onmiddellijk de link met Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. Nou, je was niet de enige hoor, want de meeste stemmen waren voor Jan vanochtend. Wij kunnen jou een badjas toesturen.
1: Ja.
0: Die moet je wel zelf wassen, denk ik, Wendy.
1: Ja. Die zal ik niet... dat zal ik zeker zelf doen. Ik wil heel graag de paarse.
0: Dan gaan wij zorgen dat hij jouw kant op komt.
1: Ja, nou hartstikke lief, dankjewel.
0: Hey, werk ze vandaag.
1: Ja, oké, jullie ook.
0: En iedereen de groeten daar in het ziekenhuis.
1: Ja.

0: En de meeste stemmen waren vanochtend voor dit liedje in Lekker naar de Wekker. Straks in deel 2 van de ochtendshow bellen we eventjes met Thomas van Groningen over de politieke beschouwing in Den Haag die gaan starten vandaag. Rond 9:45 gaan ze los daar. En natuurlijk zijn nominatie voor beste presentator van Nederland. Hij maakt kans op een van die televisieprijzen.
1: En terecht.
0: Ja, denk wel. We hebben ook zometeen nog een nieuwe ronde in Stemmenjacht. Er staat €4.000 hier in de koffer die opengeklapt is in de studio. Dus daar spelen we zometeen nog verder. Koffer 3 inmiddels in dat spel. En meespelen met Stemmenjacht kan dan weer via de app van 538.

0: week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
23: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
26: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teugen tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. En het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften... waardoor de bouw van woningen vertraagt, dat heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen... door procedures eenvoudiger te maken. Maar het afhandelen van AI-bezwaren kost heel veel tijd... onder meer omdat ze zo lang zijn. En er werd al voor gevreesd, en nu heeft zijn familie het bevestigd... zanger Ben Saunders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie... werd gisteren zijn lichaam gevonden bij een plas in Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf... Saunders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43 jaar. Gaan we naar het weer. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. En het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, dan naar de files. Rick, waar staan ze? Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 12 minuten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 18. En de laatste staan 50, Apeldoorn-Arnhem bij Waterberg, 26 minuten.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
27: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: My body isn't ready, kan je wel eens voelen als de wekker gaat ook natuurlijk.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Dat je zo een beetje buiten of een beetje buiten het bed steekt en dat je al voelt van dit gaat te zwaar worden. Weet je wat ook lekker is? Als je naar bed gaat, je wordt wakker en je denkt bij jezelf, het is al 3 uur, 4 uur 's nachts en dan heb je pas een uurtje geslapen.
3: Oh ja.
0: Dat je denkt, oh, ik kan nog 4, 5, 6 uurtjes pakken.
3: Ik heb nog de hele nacht voor
0: de
3: me.
0: De hele nacht.
3: Ja, dat zijn inderdaad van die geluksmomentjes die je dan diep in de nacht kan beleven.
0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow nieuws voor vandaag. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gaat aangifte doen van brandstichting als het gaat om de mensen die gisteren langs de snelweg hebben geprotesteerd door hooibaan in de brand te steken.
4: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja, en een vrachtwagen die afremt, niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
5: We gaan aangifte doen als, tegen mensen die dit hebben
4: deze
5: gedaan.
4: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
0: Dit pik ik niet.
6: Ik vind het wel goed.
0: Ja, nee,
6: dat hij zelf wel leer trekt.
0: Hij slaat even met zijn vuist op tafel.
6: Kijk, ik snap ook dat de boeren boos zijn, maar dit is gewoon echt onnodig mensen in gevaar brengen. Dat moet je niet doen.
0: Zanger Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een recreatieplas bij Arnhem. Een misdrijf wordt uitgesloten. Angela de Jong die reageerde bij Renze op het heftige nieuws.
7: Het is echt heel triest.
8: Drama.
7: En ik geloof ook dat de laatste jaren dat hij best wel gekwakkeld heeft met een hoop dingen. En zijn leven was ook bepaald niet vlekkeloos. Maar ik was hem eigenlijk een beetje uit het oog verloren, moet ik je zeggen. Ik denk heel veel mensen de afgelopen jaren. Maar ik vond dit wel dat The Voice zo'n ontzettend succes kon worden wereldwijd, dat kwam wel door hem.
0: Ja, dat kwam door hem. Dat is natuurlijk de auditie die hij deed en waarmee eigenlijk iedereen meteen door had van dit wordt wel echt, hier gaan we nog een hoop van
6: ik
0: horen.
6: Ik weet Edwin Evers, die begeleider met zijn band, die auditie hebben ik, die zei, we hadden het dan natuurlijk over, die opnames waren natuurlijk al geweest. Ja. Hij zegt, er gaat straks iets gebeuren. Hij zegt, dat hebben we in Nederland nog nooit.
0: Er zit er één tussen.
6: Sensationeel.
0: Die valt zo op, het was deze auditie. I was roaming around, always looking down. Iedereen draait om. Ja, Jeroen van der Boom die twijfelt er nog een beetje.
6: Ja, maar ja, dat hebben wij ook bij Jeroen altijd.
0: Daar twijfelen we nog steeds over. En in de troonrede heeft koning Willem-Alexander laten zien dat hij eigenlijk best aardig kan voorlezen. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed, toch gisteren? We hebben hem helemaal uitgeplozen. We kwamen één verspreking. Viel eigenlijk best mee.
9: Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen, in welke kinderen groeien wij kinderen en kleinkinderen op?
0: Nou, dat was eigenlijk het enige waarvan wij dachten.
10: Ja, dat moet zijn in welke maatschappij of zo, moet het denk ik zijn. Ja,
11: welke wereld.
0: Het is op een gegeven moment ook, ik weet, als je lang aan het lezen bent.
6: Moeilijk, man.
0: Op een gegeven moment ga je toch ook je gedachten dwalen af. Oh, ja, of je denkt op een gegeven moment, dat is ook altijd gevaarlijk, dat je denkt, nou, het gaat eigenlijk best aardig.
6: Ik weet ook niet hoe groot lettertype hij heeft. Want het is denk ik een paginaatje of 30 of zo, wat hij in zijn handen heeft.
0: Het was geen, ik denk als je korps 12, dan was je met 3, 4 A4'tjes was je er wel geweest.
6: Ja, maar
0: dus het is vrij groot wat hij heeft.
6: Doet hij Comic Sans of niet? Of Arial Black.
0: En alles in hoofdletters. Goed, 12.

Even snel een blik op de weg, Rick. 6 files en de file met de meeste vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Arnhem Centrum. De vertraging 30 minuten. Vandaag regelmatig buien, af en toe stevige, maar tussendoor ook de zon. Er staat aan de kust een vrij harde wind en de temperatuur vandaag een stukje lager dan gisteren. Hoor. Je moet het doen met 19 graden. Dit is

0: Jawel, Jamaican Bam Bam bij 58 in de ochtendshow. 18 over 7 op deze woensdagmorgen.
1: We tellen de dagen.
0: Wat zeg jij?
1: We tellen de dagen.
0: Ja, jij bedoelt op weg naar het huwelijk.
1: Het huwelijk der huwelijken. Vroeger werd er nog wel eens een huwelijk een beetje op SBS uitgezonden. Weet je wel, we hadden toch een Frans Bauer werd live
2: van de Vaart.
1: Rafael van de Vaart.
2: En de Traan.
1: Hebben die nog een... Ja, de Traan, dat was Magiba.
2: Nou, liet ze voor mij ook niet een traan.
1: Wat is ook een traan?
0: Sylvia had wel een traan, ja.
1: Oh, okay. Ik heb nog meer van die live huwelijken gehad. En die van de meiden achter iets of zo.
0: Nee, ik denk...
1: We hebben het geleden wel een beetje af.
0: Voor mijn gevoel waren Sylvia en Rafael, dat was wel echt... ik kan me dat nog goed herinneren ook. Ik was daarbij zelfs. Ik stond
1: daarbij.
3: Ja, dit is ook, ik kwam maar tegen.
1: Daar volgt Sylvie mij zo. Nou,
0: de lokale omroep waar ik ooit heb gewerkt in Heemskerk... dat is echt recht tegenover de kerk waar zij trouwden.
1: Oh.
0: En op de een of andere manier was daar het idee ontstaan... van laten we met z'n allen daar gaan kijken.
1: Ja, tuurlijk, snap je ook wel.
0: En toen hebben we daar hebben we een beetje gade geslagen wie er allemaal waren. Heel veel voetballers met name.
2: Eerlijk is eerlijk, die Sylvie Meijs ziet er voor de leeftijd.
0: Ja, ze ziet er fantastisch uit.
2: En waarschijnlijk heeft ze maar heeft ze best wel wat laten doen.
3: Nou, dat
2: maar
3: kun je niet zien.
2: Maar je ziet het bijna niet, toch?
1: Nee. Maar heb jij ook voor, want we hebben het natuurlijk over Flo gaat zaterdag trouwen.
0: Ja.
1: Heb jij ook een videograaf-achtig iets om alles vast te leggen?
3: Nee, maar we hebben wel een fotograaf.
1: Oh, oké. Okay.
0: Toch
3: dus,
0: wel.
3: Ja, en zij komt er ook gewoon bij zitten. Ken haar ook. Dus,
0: Die is ook uitgenodigd.
3: En zeker.
0: De tafel wordt steeds voller.
1: Ja, wordt steeds voller.
3: Ik kan niet tegen haar zeggen van je mag niet mee eten.
1: Maar hoe kan zij dan foto's maken? Want dan komt het hoofdgerecht. En dan...
3: Ja, dat is een beetje onhandig voor haar. Maar goed, ja.
1: Vaak doet volgens mij een fotograaf even voor eten. En daarna dan...
3: Ja, nou ja, maar wij vinden haar ook een hele leuke meid. Dus ze mag er gewoon lekker bij zitten.
1: Okay. Oh.
2: Maar kunnen we eventjes de presentatielijst doornemen? Wie komen er allemaal?
3: Nou, wie komen er? Wij hebben samen 6 kinderen.
2: Ja.
3: 4
2: ja.
3: daarvan hebben een partner, dus die komen ook mee. Er zijn er 10. Ik heb een broer met een gezin, dat zijn er 4. En Emiel heeft een zus met een gezin, dat zijn er 5.
2: Dus
3: en mijn ouders.
2: Dus
1: en de fotograaf.
2: Dus 22 man.
3: 24 man.
0: Ik mis er 2. Oh, jullie natuurlijk.
3: Ja, wij.
1: Oh ja, ja.
3: We zitten met 24 aan tafel. We zijn gisteren nog even wezen kijken op de locatie. Want we moesten nog een beetje kiezen waar gaan we nou uiteindelijk
1: dat
3: eten.
1: Dat is natuurlijk het ruiterhuis van Ruiterhuisman.
2: Ruiterhuisman hebben wij voor je geregeld.
3: Ja. En het wordt buiten, dat wel. Dus
1: maar het goed weer zaterdag.
2: Ja, wat prachtig weer.
3: We gaan moeten nog even heaters huren. Maar dat is wel het mooiste stukje van mooier huren. Dan binnen.
2: Het is woensdag, je moet al een lange heater hebben.
1: Nee, joh, je belt toch naar Bols en dan zeg je kom 6 eaters brengen.
0: Ja, dat komt toch goed.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Dus, maar het is helemaal geregeld.
1: Jeetje.
3: We zijn helemaal klaar
1: voor. De ringen zijn
3: er. Ik heb een ring. Ja, hij is nog wel te groot, maar dat geeft niet. Dat kan later wel.
1: Ja. Jurk.
3: De jurk is helemaal klaar. Ja.
0: Nou, ga langzaam maar zeker.
1: Maar ga je echt in een bruidsjurk of is het meer een...
3: Het is wel een hippe bruidsjurk. Ja. Nou, nee, het is niet echt een bruidsjurk.
1: Maar heb je hem
3: wel
1: bij een bruidswinkel gekocht? Of bij een kledingzaak?
3: Ja.
1: Okay.
3: Nee, ik heb hem niet bij een bruid. Nee, ik hou. Weet je, het is voor mij de tweede keer. Ik ga niet in het wit. Ik hou niet van zo'n traditionele jurk.
1: Okay.
3: Dus ik heb een beetje een.
1: En worden jullie opgehaald met een auto? Of heeft Emiel iets geregeld?
3: Ja, we hebben zelf een mooie auto. Dus wij rijden gewoon zelf er naartoe.
1: Maar dan kan Emiel niet drinken.
3: Dat moeten we nog even bedenken. Daar
1: hebben we niet over
2: nagedacht. Je gaat toch met een taxi? Je gaat toch niet met zelf rijden?
0: Dat wil je toch niet?
2: Dat is toch
3: armoede? Maar we gaan daarna nog wel naar de kroeg.
1: Oh ja.
2: Ja, ja.
1: En de vraag is natuurlijk... jullie hebben natuurlijk sinds kort een babytje met z'n tweeën.
3: Ja.
1: Die Billy heet. En zo'n hond krijgt dan ineens alle rollen binnen de... Die heeft hij ook een pakje aan? Is hij erbij? Ligt hij er op een kussen naast?
3: Wat Billy
1: is,
3: mag er niet bij zijn.
1: Oh.
0: Ik denk geen honden bij het ruiterhuis. Of,
3: Nee, dat mag wel. Oh, wel. Hij is er heel even bij. Misschien voor de foto even. Maar,
2: voor de foto. Schijnlijk.
3: Gaat toch foto's maken?
0: Ja, maar hij kan ook de ringen brengen, het hondje.
1: Ja, ja.
3: Nou, Billy is nog niet heel goed opgevoed. Dus dat gaat Billy niet lukken.
0: Lintjes op zijn rug.
3: Maar hij wordt opgehaald en dan
1: slaapt hij nachtje elders.
3: Ja.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nou, leuk.
3: Zo ziet het er een beetje uit.
1: Ja. Is er nog muzikale omlijsting?
3: Nee, dat hebben we niet. Mijn ouders zijn een beetje doof. En vinden ze vervelend als er dan allemaal geluiden. Dus
1: Jeetje, nou, te veel. Je kan wel.
3: Maar ja, die mensen zijn 85.
2: Ja, ja. Ja, dat,
1: vaak is met die oude mensen dan, als er muziek is, kunnen ze het gesprek niet volgen.
3: Nee, dat
1: is het, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: En het is al heel druk, zo'n tafel met allemaal mensen die redelijk wel...
0: En oude mensen hebben er altijd een neusje voor om... die pakken altijd de stoelen dichtst bij de speaker. Dat je denkt, dan kan je overal gaan zitten, ga je naast de luidspreker
3: Ik heb een tafelindeling, hoor.
0: Oh, die heb je gemaakt?
3: Ja, zeker.
1: En wie heeft die gemaakt?
3: Ikke.
1: Oké, en hoe zit iedereen?
3: Nou, ja, ik weet niet of iedereen er heel blij... maar ik wil wel dat er een beetje gekletst wordt en een beetje geïntegreerd wordt.
1: Maar is het een idee, want dat zie je vaak tegenwoordig... dat er per gerecht doorgedraaid
2: dat
1: wordt.
2: Dat is veel beter.
3: Ik heb wel dan... gezegd, ik ga erbij, dat is een goeie... ga erbij zeggen van dit is voor het voorgerecht... en daarna mag iedereen zitten.
0: Ah, oké, dus dan eindig je toch weer naast je eigen partner waarschijnlijk.
3: Ja.
0: Ja, zo gaat dat. Ik werd gisteren nog iemand, door iemand aangesproken in de supermarkt... die woonde me toe en zei, mag ik even wat zeggen? Ik zei, ja, tuurlijk, dat huwelijk van Florentien... daar heeft, zij heeft er toch helemaal geen zin in?
3: Nee, ja,
0: dat had zo, ja, ik hoor dat elke dag op de radio. En zei, ik heb het idee dat ze het helemaal niet wil.
3: Nee, ik heb er hartstikke veel zin in.
0: Ja?
3: Ja, natuurlijk.
1: En vragen ze, slaap jij natuurlijk vrijdag op zaterdag thuis bij je ouders?
3: Nee.
2: Of gewoon in het verzorgingshuis?
3: Nee, Rick, niet nee. In het verzorgingshuis.
1: Ja, je hoort toch een soort van gehaald te worden door je...
3: Is dat niet voor...
2: Nee, dat is juist.
3: Voor maagden die...
1: Nee, maar luister, als je trouwen is tradities... Ja, dat is de thee van trouwen en traditie.
3: Ja, als ik iets niet ben, dan is het van de tradities. Okay. Dus dat doorbreek ik dan heen.
0: Het wordt gewoon allemaal net even anders.
2: Ik vind het wel echt heel leuk.
0: Ja, het is, ik ben heel blij dat we deelgenoot zijn van het. De reis daarnaartoe. Helaas haken wij af natuurlijk op vrijdagochtend.
3: Ooit komt er nog wel een feestje. En dan
1: ja, maar dat is toch anders.
2: Nee, mosterd en maaltijd.
3: Dan is de drukte voor mij ook af.
0: Ja. Oh ja.
3: Ik vind dat...
1: Het is toch alsof het voor een dichte deur staat.
0: Ja, zo voel ik wel, ja.
1: Zeker nu ik hoor dat die fotografen gewoon aan het diner zit.
2: Nee, nou... Niet te geloven. Dat is gek, hè?
0: Ja, en het mooie is dat Henny aan de telefoon toen hij zei... nou, je kan hier altijd een feestje vieren. Kom je dan ook nog even langs, Henny? Dus die is er ook bij.
1: Ja, de hond mag er gewoon zijn. Ja,
0: de hond is er bij, maar wij zijn er niet bij, nee. Zullen we de smulschrijf even doen? Ja. Van Bent is hij.

0: parachute. De Smul schrijft deze week hier in deze radioshow. De 538 ochtendshow voor de woensdag. Met zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. 4000 euro in de koffer die we spelen. Dat is de derde koffer al. Florentien die zit in de starthouding met het laatste nieuws.
1: Ja, starthouding. Poepen tijdens een sportwedstrijd. Ja, dat is gebeurd. En dat heeft veel haak en ogen.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te raden.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Is echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
11: Met de MKB brandstofpas en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online.

0: Dat is pas handig.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Morgen voor vandaag een regenachtige start van de dag. Af en toe buien, maar ook de zon die er later tussendoor komt. Vooral aan de kust staat er een stevige wind. 19 graden wordt het. En dan een overzicht van de files waarvan Rick precies weet waar ze staan.
14: Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld. 18 minuten vertraging. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht Oost 14. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. De vertraging 24 minuten.
13: 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Florentine.
15: Goedemorgen. 3 doden bij een crash van een NBC-nieuwshelikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash. En nog een buis gisteravond op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden.

0: organisatie van Hyrox gaat haar procedures aanpassen na de commotie rondom de Australische atlete Joanne Wietschik. Ja, dat is een wereldkampioen en ze werkte zaterdag in Peking haar wedstrijd af, nadat ze tijdens die race dus haar behoefte had gedaan.
1: Ja, ze had een diarreeaanval.
2: Oei.
1: En je moet natuurlijk best wel je inspanning leveren bij de Hyrox. Ja. Dus
2: wat is Hyrox exact?
0: Ja, dat is eigenlijk een parcours die je af moet werken. Heel zwaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, je moet klimmen, je moet klauteren, je moet rennen.
1: Ik denk dat in Nederland Mr. Hyrox Erben Wennemars wel is. Die doet dat geloof ik in 52 minuten of zo. En dat is sterker nog, voor mij doet hij het zelfs twee rondes achter elkaar.
2: Maar is het een parcours van...
1: Nou, je loopt een beetje hard en vervolgens
2: moet je... Ja, maar
1: over
2: een parcours.
1: Nee, in een hal, in de Rai of de jaarbeurs of weet ik veel wat. En dan loop je een stukje hard en dan moet je vervolgens je 600 keer opdrukken.
0: Ja.
2: Oké. Jamie dan van Direct doet het ook.
1: Wie?
2: Jamie van Direct.
1: Echt waar?
2: De drummer. Ja,
0: die dan
1: moet je gewoon binnen een bepaalde... Ja, degene die het snelste parcoursje heeft afgelegd, die wint.
2: Ja.
1: Maar het ding is, je mag wel gewoon naar de wc gaan, maar die zijn allemaal bij de start en de finish. Maar dan laten ze de tijd doorlopen. Zij is natuurlijk wereldkampioen.
2: Ja.
1: En zij kan wel gaan kakken, maar dan loopt de klok loopt gewoon door. Je kan niet even de klok stilzetten.
0: Nee. Ze heeft in dit geval dus ook gewonnen. Maar goed, weet je wat het is? Het liep echt langs haar benen.
2: Maar ook
0: op die toestellen natuurlijk.
2: Nee joh.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar die hebben ze schoongemaakt. Nadat zij geweest is, iedere keer werd wel even dat...
2: Het hele idee is wel heel ranzig.
0: Er was dus ook heel veel kritiek op. Doe dat even niet. Maar goed, als je wil winnen, dan moet je dit dus doen.
1: Ja.
0: Ajax en Willem II, die moesten nog een wedstrijd inhalen. En dat hebben ze dus gisteravond gedaan.
1: Zo.
0: In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu vierde, 3 punten minder dan koploper PSV.
1: Dat was even een lesje voetbal voor Willem II gisteravond, zeg. Ajax was goed.
0: Ja, en Davy Klaassen die maakte de openingsgoal. Hartstikke knap.
2: Die reageerde nog even na afloop van de wedstrijd.
3: Ja, ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd. Dat je het gevoel hebt van, dit wordt gewoon onze dag. En dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
2: Nou, ik denk dat het wel aardig loopt, toch? Inmiddels
1: Het loopt als een trein.
2: Ja, ik denk dat dit jaar een heel spannend seizoen wordt. Want bij Feyenoord loopt het lekker, bij Ajax loopt het nu goed.
4: PSV is prima, maar niet top.
2: Nou, dat zeg jij.
4: Nee, maar het is niet zoals een paar jaar geleden.
2: Ho.
4: Nee, ik denk dat PSV wel kampioen wordt, maar het wordt wel heel spannend.
2: Ja, en dat werd wel een keer tijd, toch? Ja. Florentien, dank je wel even voor dit moment.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: We gaan spelen, Stemmenjacht, voor 4.000 euro.
4: Het spannendste spel van de Nederlandse radio, hè?
2: Dat zeggen ze wel eens. Kiona uit Zaandam, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Hallo. Kiona, hoe is het vanochtend?
6: Ja. Nou, gaat lekker met jullie.
2: Ja, hier gaat het goed.
4: Uitstekend.
2: Maar wij zijn natuurlijk benieuwd of je gespannen bent.
6: Nou ja, lichtelijk.
2: 4.000 euro zit er in koffer 3.
1: Lekker hoor.
6: Ja, nou, ik ben benieuwd.
2: En je hebt hem gisteren al een aantal keer voorbij horen komen, de stem in deze koffer.
6: Ja.
2: Heb je een beetje voor jezelf een goed idee van, nou, dat moet hem of haar zijn?
6: Nou, ik ben bijna overtuigd.
2: Bijna overtuigd. We luisteren nog even één keer naar de stem in koffer 3.
6: Helemaal goed.
0: Best wel goed.
2: Dan hoop ik dat je nu helemaal overtuigd bent.
6: Nou, nu twijfel ik weer, maar we gaan voor het antwoord.
2: Wie ga jij noemen? Wie zit er in koffer 3?
6: Ik hoop Nicolette van Dam.
2: Nicolette van Dam. Is zij de stem in koffer 3 voor 4.000 euro?
5: Het antwoord is... fout.
2: Ja, dat is jammer.
6: Dat is jammer.
2: Nou, je weet dat je sowieso een troostprijs ontvangt. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij.
6: Nou, ben ik ook blij mee.
2: En de rest van onze luisteraars die meespelen met Stemmenjacht, die kunnen verder gaan puzzelen en die weten dus nu... het is niet Nicolette.
6: Nee, inderdaad.
2: Kiona, heb een mooie dag vandaag.
6: Hetzelfde.
2: Hoi.
5: De 538 Stemmenjacht.

0: Shadows Blue en Edge of Desire. Bij 58 in de ochtendshow waar het inmiddels 14 minuten voor 8 is geworden.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan.
0: Zo.
1: De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Wat staat er in de krant vandaag?
0: Ja, het gaat natuurlijk in de krant veel over de dag van gisteren. Want gisteren was het Prinsjesdag. En zowel op het Algemeen Dagblad als de Telegraaf ziet eigenlijk dezelfde foto, de voorpagina. Dat is een foto van de koninklijke familie die al zwaaiend op het bordes staan. En er wordt teruggeblikt op die dag dat Politiek Den Haag in de ban is van onder andere de troonrede. De miljoenennota, maar wat betekenen de plannen nou concreet? En krijgt dit minderheidskabinet ze eigenlijk wel door de Kamer? Dat vragen we even aan politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En we gaan je toch eerst even feliciteren met de nominatie voor de televisiering.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dat is wat.
0: Ja, dat is zeker wat.
2: Ongelooflijk.
0: Er zijn drie presentatoren die nu nog kans maken op de televisiering. En jij bent er één van.
2: Ja, ja, dus dat is dan een illustre rijtje waar ik in sta. Jan Versteeg, Tim Hofman en ik.
3: Ja, ben je niet, Thomas, los van dat jij van de drie degene bent die het meest verdient natuurlijk. Maar er missen een beetje hele grote namen. Heb je ook niet dat idee?
2: Nou ja, als ik heel eerlijk ben, is het belachelijk. Bijvoorbeeld een André van Duin, hè, die stond ook op die longlist. Dat die er niet tussen zit.
3: Ja, of Eva Jinek.
2: Helene Hendricks, Wilfred Gené. Ja, ik bedoel, ik vind het een grote eer hoor. Maar ja, ik had ook wel een beetje zoiets. Ik dacht, nou ja.
3: Dit voelt meer als het soort talentenrij. Met alle respect, hè, maar dit is meer de categorie talent of zo. Of jong talent. Of jong, aanstormend. Ja. Ik weet niet hoe we het moeten noemen. Maar...
0: Nou, laten we nou even niets afdoen aan, aan de nominatie van Thomas.
3: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar...
2: Nee, maar ik had dat gevoel van ongemak ook wel een beetje. Ik bedoel, ik vind het een groot compliment, een grote eer. Maar is dit nou de drie beste presentatoren van Nederland?
3: Zeker niet.
0: Nou ja, misschien is het een...
2: Ik hoopte dat je zou zeggen, tuurlijk. Ja.
0: Misschien is dit gewoon een nieuwe generatie die er een beetje aan zit te komen.
3: Dat zou ook kunnen. Ja. Dat is ook, nee. Maar ik vind wel, als er één van de drie het verdient... dan ben jij dat Thomas daar absoluut met kop en schouder bovenuit steekt.
0: In principe is hij gewoon in de pocket, Thomas.
2: Nou, daar gaan we allemaal niet voor uit.
4: Heb je al een speech?
2: Nee. Ik moet ook even kijken of die smoking nog past. Dat is ook wel een ding. Ik had vorig jaar natuurlijk schaamteloos campagne gevoerd voor die televisieren talent. Ik dacht, was een beetje in de slipstream mee van vandaag in Slijt die natuurlijk campagne voerde voor de echte ring. En dus ik dacht, nou ja, dan ga ik een beetje mee. Maar ik denk, ga dat dit jaar niet doen. Maar de redactie had vorig jaar best wel een leuk feestje gehad met de Gouden Televisiering. Dus die hadden zoiets van, nou, doe het nou nog een keer. Want dan kunnen we weer zo'n feestje organiseren. Ja. Dus ik had ook letterlijk in de oproep gezegd van, stem niet omdat je op mij wil stemmen. Maar stem dan, zodat we met de redactie van Nieuws van de Dag op kosten van de NPO een bitterbal kunnen gaan eten. Ik denk dat de doorslag heeft gegeven. Maar nu moeten we dus wel daadwerkelijk met die redactie daar naartoe. Dus we moeten aan van het post nog even overtuigen dat ik al die mensen mee mag nemen.
0: Nou, superleuk man. In ieder geval. Laten we even naar gisteren gaan. Prinsjesdag, wat was wat jou betreft het meest opvallende moment gisteren?
2: Nou, kijk, er zat natuurlijk in de troonrede, zat er heel duidelijk wel wat oproepen richting de oppositie. Hè. We zijn een minderheidskabinet, we hebben jullie nodig. Hè. Er werd ook gesproken over dat er natuurlijk een liefdesbrief gestuurd was. Wat mij het meeste opviel in de toon, de hele dag door, en dat eindigde eigenlijk gisteravond in de talkshows met Hans Velbrief, gisteravond laat nog bij Paul en Wit, is eigenlijk dat dit kabinet ook een beetje, voor mijn gevoel, een soort belerend vingertje opstak naar de oppositie. Van, het land heeft jullie ook wel nodig. Waarvan ik eigenlijk dacht van, ik had verwacht dat het een soort van liefdespalingsdans zou worden deze Prinsjesdag. Ja. Vond ik het eigenlijk best wel een beetje belerend. Als jullie ons niet helpen, dan komt de democratie in gevaar. Dat is eigenlijk ongeveer wat er min of meer in de tekst van de troonrede stond. Ja. En daarvan dacht ik wel, ik weet niet of dit nou de manier is om iemand binnen te halen. Ik heb in mijn leven wel zo'n vrouw op binnen te versieren. Dat werkt meestal niet met, als je niet met me mee naar huis gaat, dan. En dat gevoel kreeg ik gisteren wel een beetje.
0: Dus jij zegt, het worden een pittige twee dagen om die begroting te verdedigen.
2: Ja, vandaag die debatten. Ik merkte wel, ik zat een beetje te appen met wat oppositiepartijen. En daar zit gewoon chagrijn. Ja. En ik denk, nou, als je nou één dag eigenlijk kan voorkomen dat het chagrijn is, is het dan een Prinsjesdag. Je kan toch juist met pracht en praal en een beetje mooie woorden, kan je er wat van maken. En ik vond het gisteren wat beetje negatief. Ja. Soms een beetje belerend van toon. Dat ik dacht van, ja, is dit nou de manier om andere mensen in te pakken voor je plannen? Volgens mij niet.
0: Nee, want ze hebben ze hard nodig. Zoals je zegt, het is een minderheidskabinet, dus er moet steun gezocht worden bij de oppositie. Voor welke plannen gaan de handen op elkaar en waar krijgen ze heel lastig mee?
2: Nou, kijk, er zit, en dat is onder de streep, we krijgen altijd rondom Prinsjesdag krijgen van het Centraal Planbureau, wordt dan berekend wat de koopkracht wordt. En dat is een heel pijnlijk iets, dat we zien dat in deze plannen, hoe het er nu uitziet, gaan werkenden, gewoon mensen die gewoon een normale baan hebben, die gaan er 0,2% in koopkracht op achteruit. Dat is tientjes werk, kan je zeggen, waar gaat het over? Maar het is wel de zoveelste keer dat het er op achteruit gaat. En de belasting, gewoon op arbeid, als jij gewoon werkt, gaat weer omhoog. We gaan met z'n allen weer wat meer belasting betalen. Daar zit ontzettend veel chagrijn. En ik kan mij voorstellen dat links en rechts moeite hebben om dat te steunen. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, ja, als jij gaat, de gemiddelde Nederlander, die moet maar even meer gaan lappen voor defensie. En hoewel we allemaal heel erg belangrijk vinden dat we veilig blijven, en natuurlijk is wat aan de hand op ons continent, de meest bloedige oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog, nou, op een uurtje vliegen afstand, daar moeten we iets mee. Ja. Alleen dat iedereen er op achteruit gaat, weer.
3: Mag jij even pareren? Niet iedereen gaat erop achteruit. En dat irriteerde mij maatloos. Want er gaat één iemand op vooruit. En een ton volgens mij. Dat is de koning.
4: Oh, ja, maar zoals van elk jaar is
3: ja,
4: dat.
3: Maar die zou ook wel een keer kunnen zeggen, ik ga er 0,2% op achteruit. Dat is voor hem niks, hè?
2: Nee, dat is een keer minder naar het lampje.
3: Ik vind het echt raar dat hij er wel, iedereen levert in en hij krijgt erbij.
4: Ja, hij heeft al sowieso alles bouwt aan iedereen.
2: Ja, maar je zegt dat eigenlijk een verkeerd signaal. Ja, daar heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht. Maar dat zou wel een geste zijn. Hè, want het werd ooit de vrijheidsbijdrage genoemd, hè, door Henry Bontebal. Oh, ja, die is dat formeel geschrapt. Maar ja, als iedereen een bijdrage moet doen voor de vrijheid van ons land, dan zou je zeggen, laat de koning dat dan ook doen. Dat kan ik best voorstellen.
3: Die betaalt maar geen belasting, hè? Laten we dat ook even vooropstellen.
4: Ik dacht het wel.
3: Ja, inmiddels wel trouwens. Voor mij,
2: ja. Maar goed, ze hebben ook een zware taak. Gisteren zitten we in het pak papier, dat zou ik hem ook niet graag nadoen.
0: Nee, dat moet je ook maar net zin in hebben. Maar waar moeten we op gaan letten vandaag? Want gaat er uiteindelijk een akkoord uitkomen? Komen ze nader tot elkaar? Of wordt het weer echt tot diep in de nacht onderhandelen?
2: Nee, ik denk niet van vandaag of morgen. Vandaag of morgen wordt gewoon een heel pittig debat. Waarbij, we hebben natuurlijk die coalitie van D66, CDA en VVD. Die zijn onderling al een beetje met elkaar. Het is natuurlijk heel moeilijk geweest om überhaupt tot dit te komen. Dus wat ik verwacht vandaag is dat natuurlijk al die partijen gaan schieten op die verhouding tussen die drie. En het wordt echt een test. En wat ik denk dat interessant kan zijn, is als er met name aan de rechterkant voorstellen worden gedaan om aan deze begroting te vertimmeren. In hoeverre durft de VVD dan te zeggen, hé, wij gaan hier achter staan. En daarmee dus eigenlijk gedoe te krijgen in de coalitie. Ik weet bijvoorbeeld dat JA21 vandaag voorstellen gaat doen om strengere asielmaatregelen in te voeren. Nou, als Ruben Brekelmans vandaag daar staat in de Tweede Kamer en zegt, nou ja, misschien gaan wij als VVD daar wel in mee. Ja, dan hebben ze gelijk ruzie met D66. Ja. Nou, dat soort dingen, daar moeten we vandaag heel erg op letten. Waar wordt er tussen die drie, en met name tussen aan de ene kant CDA en D66 en aan de andere kant VVD, waar ontstaat daar ruimte? Want als daar ruimte ontstaat, ja, dan kunnen we ons opmaken voor verkiezingen bijna.
0: Oké, dus jij zegt het wordt nog spannend eigenlijk.
2: Maar de kans dat het valt tijdens de algemene politieke beschouwingen lijkt me niet zo groot. Maar je kan daar wel de eerste scheuren zien ontstaan. Dus daar moeten we vandaag en morgen op letten. En het wordt echt wel voor politieke junkies vandaag echt een vuurwerkdebat. Wordt keihard. Ja, met Jesse Klaver zometeen.
0: Is dit genieten voor jou deze dagen?
2: Ja, nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat altijd dit soort debatten altijd wel genieten vind. Maar dat ik nu ook wel een beetje zit, misschien ook een dagje ouder wordt of zo, dat ik denk, het land moet ook bestuurd worden. Ja. Dus misschien even wat minder popcorn en even wat meer oplossingen vragen.
0: Ja. Laat dat wel goed advies zijn. Thomas, mogen we jou hartelijk danken voor jouw beschouwing op de algemene beschouwingen. En ik zou zeggen, we spreken je snel weer. En succes, je gaat denk ik campagne voeren, toch? Voor je,
2: nee, dat is al bepaald, toch? Dat kan niet meer gestemd worden.
3: Dit was het. Ik ga lekker achterover en die ringen ontvangst nemen.
4: Gewoon in ontvangst nemen.
2: Ik ga een speech geven.
0: Ja, heel goed. Mooie dag vandaag, Thomas. Hoi, hoi.
2: Mannen bedankt. Hoi.
0: Ja, wij dachten, misschien is het wel, we hadden het net even over die troonrede, weet je wel, de koning die het allemaal vol moet lezen. Misschien is het wel een idee om dat volgend jaar iets anders te doen.
4: Wat moderner of zo.
0: Ja, wat moderner, dat je het, zeg maar, de wat jongere kijkers, dat je die ook meeneemt in het proces. Ja,
3: Gen Z.
0: En dat het wat sneller voorbij gaat. En dat het voor de koning ook leuker is om te doen. Dus we hebben even een opzetje gemaakt hoe het dan eventueel volgend jaar zou kunnen klinken.
5: Pops voor de Prinsjesdag, mensen. En de was gebeurd. En luister, mensen.

0: Kensington. Living for. In een ochtendshow voor deze woensdag. Wel leuk, er gaat later vandaag gaat er iets heel spectaculairs gebeuren in Engeland. Max Verstappen die speelt daarbij een hoofdrol. Hij gaat racen tegen 100 anderen en er doen een aantal prominente Nederlanders aan mee. Wat er precies gaat gebeuren, hoor je zo meteen.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
18: Milner.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
19: Lekker bezig.
21: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
22: Ja, zeker.
21: Trommel je hele familie en al je je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
27: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 8 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden. Gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. En een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Gaan we naar het weer. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook wat buien. Het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
31: Dankjewel Flo. Dan files. Waar staan ze, Rick?
32: Op de weg. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 31 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 18. En de laatste is de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Heerlen de vertraging 31 minuten.
33: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
34: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
35: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
34: Phew, we kunnen weer.
35: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
36: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
37: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
36: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
38: Oh. Goedemorgen allemaal.
39: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
40: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
41: Meld je nu.

0: De Black Eyed Peas. I got a feeling.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor deze woensdagmorgen, hartelijk welkom. Even wat nieuws van vandaag. Bij Nieuwsuur reageerde ProRail bestuursvoorzitter Mirjam van Veldhuizen op de sabotages op het spoor van gisteren.
3: Het is ontzettend gevaarlijk wat mensen vandaag gedaan hebben. En ik wil ze ook oproepen, doe dat niet. Je raakt er jezelf mee, want het is echt gevaarlijk. En je raakt er de mensen mee die je niet kan voorstellen dat je wil raken. En wat lost het op? Dus niet doen.
0: Niet doen.
4: Maar dan had dus bijvoorbeeld een trein kunnen ontsporen.
0: Volgens mij zo erg niet, want het zat, dacht ik, tussen de rails en het lag niet op de rails.
5: Maar het is die seinen gaan op rood.
0: Op dus het moment dat jij natuurlijk dat aanbrengt, ben je jezelf al in levensgevaar aan het brengen.
4: Ja. Nou, je hoort wel een trein aankomen natuurlijk.
0: Nou ja, dat zeg jij.
4: Natuurlijk wel.
0: Maar er zitten onwijs veel risico's aan. Plus dat je natuurlijk heel veel mensen dupeert die het volgens mij helemaal niet wil duperen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, want er wordt nu een onderzoek ingesteld naar wie dit dan gedaan hebben. Er is nog geen organisatie die het heeft opgeheist.
4: Ik vind het wel lafbakken.
0: Je zou denken, als je punt wil maken, is het wel handig dat je ook een afzender erbij zet, toch? In de podcast van Helene Hendricks, Noah Falen en Merel Ek vertelde Noah dat ze regelmatig DM's krijgt van mannelijke volgers. En zij gaf een voorbeeld van hoe zo'n DM dan ongeveer klinkt.
6: Nou, het begint leuk. Ja. Hoi Noah. Ik vind je een super aantrekkelijke, sympathieke meid.
7: Ja, dat vinden wij ook.
6: Nou, dat is lief. Dat is een leuk begin.
7: Heel mooi.
6: Leuk begin. Ik ben een nuchtere Twentse jongen.
7: Bas Nijhuis.
6: Ja, het is van Bas
7: Nijhuis.
6: Ja, dat hadden we niet mogen zeggen, maar hij is van Bas. Daar komt hij. Ik ben een nuchtere Twentse jongen met een goede dosis humor.
7: Leuk.
6: Tussen haakjes.
7: Bas.
6: En een grote pik.
7: Oh, dat is Bas.
6: Wat? Zou je het leuk vinden om een keer een drankje met mij te doen?
7: Wat?
6: En toen dacht jij, tuurlijk, dacht ik. Nou, wanneer?
0: Maar wat bezielt iemand om dat dan...
5: Treurig.
0: En dit, ze zegt van ja, ik krijg dit dus heel vaak, dit soort berichten.
5: Zeker, ja. Zij zei ook voor mij vaak als ze net op tv verslag heeft gedaan of langs het veld heeft staan. Dan krijgen ze al die DM'tjes in.
4: Heb jij wel eens zoiets gehad, Florentine?
8: Nou, ik krijg wel vaak berichten van mannen die dan koffie willen drinken. Maar niet ranzig of zo.
0: Nooit ranzig?
8: Weinig.
4: Maar je hebt nog nooit een dikpik gehad, of wel?
8: Nee. Maar ook wel vaak mensen die vertellen van ja, ik ben jarig, die aandacht willen.
0: Ja, ja.
8: Ik ben jarig of die een foto sturen of
0: maar het is
8: hun
0: nooit,
8: leven willen delen.
0: Nooit of, dubieus of seksueel.
8: Weinig.
5: Mooi flow, zullen we koffie drinken? Ik heb een harde pik.
8: Nee.
0: Oké, okay. Jou niet van koffie. Nou ja. Mis je het? Heb je het zo uit beeld?

0: I'm gonna be there in de ochtendshow, waar het inmiddels 8:55 is geworden.
1: Weet je wat mij opvalt? Nou. Misschien heel kort eventjes. Voor mij heeft Rick hele nieuwe spiffy schoentjes.
2: Ik heb een natte...
1: Zijn nog zo wit, daar moet je echt nog een bril bij opzetten.
2: Ja, ik heb een nieuwe...
3: Laat eens even zien.
1: Nou, ja, zolen zitten daaronder dan.
2: Nou, moet je even... Zo kom ik niet meer
1: bij mijn
2: Het is, hoe heet het?
1: Skechers.
2: Skechers.
0: Oh, ik zie het. Ja, het zijn inderdaad het hele echte schoenen, Rick.
1: Maar wat een...
2: Maar passen ze bij mij of zeggen van, nou Rick...
0: Ja, misschien is het ook even wennen. Dat heb je
1: ze zelf uitgekozen?
2: Nou...
3: Nee, hè?
2: Nee, ja, ik heb niet zo'n goede smaak qua mode.
1: Oh, wie heeft dit dan uitgekozen?
2: Mijn vriendin, maar die is vrij slechtziend. Maar
1: het is een wonder van de achternaam. Nee.
2: Mevrouw Wonder. Maar mevrouw Wonder, die zei, dit zijn mooie schoenen.
1: Maar het zijn flinke zolen, jongen. Ja, ik denk dat jij 4 centimeter gegroeid bent.
2: Ja, 4 centimeter, ja, ik ben nu 1,70.
1: Die Skechers lopen wel. Ik heb
2: fantastische schoenen. Het
1: zijn lekkere schoentjes, hè?
2: Ik heb nog nooit... Maar we hebben ook, weet je, dan trek ze aan... En ik hou ze ook gelijk aan. Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen loop ik de winkel
1: uit. Ja, hou de doos maar.
2: Ja, hou de doos maar.
1: Dus je bent zonder je vriendin die winkel uit. Nee.
2: Hou die oude doos maar.
1: Nou, hip man.
2: Ja.
1: Jezus, echt een soort metamorfose.
2: Ja. Maar dat heb je altijd als je natuurlijk weer een nieuwe partner krijgt. Weet je, die ga je alles een beetje restylen.
0: Ja, die ga je aankleden.
2: Dan krijg je weer nieuwe onderbroekjes. Je krijgt een paar sokken voor €15. En, nou, en ook weet je, een nieuw shirtje en een nieuw dingetje. Dus, ja.
0: Ja, het staat je goed hoor. Ik vind het wel leuk.
2: Ja.
0: Maar je bent ook inderdaad ietsje langer daardoor.
2: Ja.
0: Maar was dat haar opzet? Of zei ze gewoon van, ik vind het leuke schoenen?
2: Nou, zij is 0,5 centimeter langer dan ik.
1: Oh.
0: Ah,
2: en ik vind het totaal geen probleem. Maar zij vindt het Nee, ja, maar nou, ik heb hiervoor ooit een keer een relatie gehad met een vrouw. Die was 1,80 meter.
0: Oh ja, dat weet ik nog wel, ja.
2: En dat was, nou ja, goed, iedereen heeft zo'n jeugdzondes. Maar, en dat is dan wel vervelend. Weet je wat dan, je loopt dan niet graag hand in hand. Want denk ik, er komt die smurf met een veel groter... Nee, ja, dat vond ik echt. En zij had er ook wel problemen mee. Dus dan, ja, zij droeg dan altijd van die platte schoentjes. En ik van, ja...
0: En deed haar hakken.
1: Een hakje.
2: Ja, een hakje. Maar ja, vroeger had je van die laarzen, die kwamen uit Italië. Ik weet niet meer de naam. Maar als je die aantrok, werd je 8 centimeter langer.
1: Nee!
2: Ja, 8 centimeter.
0: Sowieso. En die...
2: Toch ik dag en nacht, ook s'nacht. Voor in bed. Kok er net bij.
0: Ja. Maar ze vallen op, maar ze staan, het past wel hoor, Rick.
2: Het zijn heerlijke
1: schoenen.
2: Het zijn
1: leuke schoentjes.
0: Ja. Dat maakt je meteen jonger ook.
2: En wat mij opviel trouwens, nou. Ik vind schoenen... Weet je, ik ben over het algemeen ben ik wel een klager over...
1: Een krent.
2: Nou, geen krent, maar ik vind dingen vaak snel te duur.
1: Ja, een krent.
2: Maar ik vind schoenen, niet... Ik vind schoenen over het algemeen... Deze waren €60.
1: Zo?
0: Huh?
1: En zei dit ook, want Skechers staat voor mij onbekend. En dat is, ja,
2: oh god, daar gaan we weer. Nou, wat is het
1: makkelijk
2: nou
1: voor wat oudere mensen. Ja. Dan zitten ze er zo'n soort standaard schoenlepel in de hiel, toch? Dat je er makkelijk in glijdt.
2: Nou, je het zegt.
0: Ja. Flo, wat zit er in het nieuws zo meteen?
3: Nou, het is een speciale dag vandaag voor bepaalde verzamelaars.
0: Oh. En een kans op €4000 zo meteen. Een nieuwe ronde stemmenjas.
4: Even bellen hoor.
5: Yo, Fleming.
4: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
5: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
6: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
4: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10%.

0: Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wowdeals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Ja, goedemorgen. Vandaag regelmatig buien. Tussendoor ook wat zon. Vooral aan de kust staat een stevige wind en het wordt 19 graden. En waar het op dit moment nog vast staat, dat hoor je van Rick.
10: We beginnen op de A2 Utrecht Den Bosch bij Empelbrug. 12 minuten vertraging. A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug 21. En de laatste is de A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond. Door een ongeval de vertraging 20 minuten.
9: Het is 9:04. De hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
11: Goedemorgen. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers die gaan extra controleren. Alles in de gaten houden, dat lukt niet, dat zegt de topvrouw van ProRail. Er is inmiddels 10.000 euro opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Het streefbedrag staat op 13.000 euro. En er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol, want de vakbond en de luchthaven zijn het volgens de FNV eens geworden over maatregelen tegen onder meer de hoge werkdruk. Nou, het is een speciale dag voor Pokémon-verzamelaars, want vandaag verschijnt een speciale set kaarten ter ere van het 30-jarige jubileum van Pokémon. Nou, er worden hele lange rijen verwacht, honderden bestellingen, winkels zetten extra personeel ook in. Ja, en in die nieuwe set worden heel veel van die iconische kaarten uit de geschiedenis opnieuw uitgebracht. Maar ja, ook een paar nieuwe exemplaren. En ook verwachten ze dat er een set speciale Pikachu-kaarten in zitten. Want okay, die is het populairste.
10: Kennen jullie iemand die kaarten verzamelt?
12: Ja, wij hebben thuis een hele bak liggen. Die kinderen die op de basisschool...
9: Is het nog steeds populair?
12: Ja, ik moet zeggen, we hebben een bakkie en daar kijkt nooit iemand naar. Het is een bepaalde leeftijd of zo. En dan word je er of door gegrepen of niet.
10: Of niet.
12: Ja. En die kaarten hebben een aantal damage of zo met punten. En,
9: in mijn tijdlijn krijg ik wel eens van die beurzen. Dan komt er weer iemand langs met een kaart. En dan zie ik zo'n eigenaar van zo'n stand. En die zegt, dat is die kaart is 5700 euro waard. Ik denk, ik had misschien ook nog wat moeten bewaren uit die tijd.
12: Ja, het is... Dus en het jagen natuurlijk, hè, met die...
9: Ja, dat is met
12: je telefoon. Ja.
9: Dat schijnt ook nog steeds te bestaan.
12: Nou, dat schijnt nu ook weer helemaal door, met name dat het dat 30-jarige jubileum, is dat jagen weer helemaal terug.
10: Ja, dus op een gegeven moment liep ze op Kijkduin, weet je, dat stond ze gewoon...
12: Dat was de Capital.
10: Wat zeg je?
12: De Capital.
10: Dat was de Capital.
12: Dat was de Capital van Pokémon.
10: Een paar honderd man stonden daar in de duinen.
9: Nou ja, ze waren wel buiten die kids. Dat was wel fijn natuurlijk.
12: Ja,
9: dat was de manier om ze op een gegeven moment dan op zondag mee te krijgen. Ja. Een stukje door het bos wandelen. Maar ja, dat zijn Pokémon's.
12: Oh, stil. Als je dan in de auto zit, dan mijn zoon ook. Stil zitten. Zit er één op je schouder. Doe even normaal, man.
11: Ja. Zanger Ed Sheeran dan. Die heeft ineens geen voorprogramma meer.

0: meer bij zijn tour. Meerdere artiesten die hebben zich namelijk teruggetrokken. Het begon ermee dat één van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken.
1: Ja.
0: En uit solidariteit volgen nu ook al die andere artiesten.
1: Hij dus, had Free Palestine had hij geroepen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Ed Sheeran zegt wel van ja, het is niet mijn beslissing. Maar goed, ondertussen zit hij dus zonder voorprogramma.
1: Ja, er was heel veel druk uitgeoefend door die zaaleigenaar.
0: Ja.
1: En zeg maar, de locaties waar ze optraden. Van ja, als hij erbij is, dan moeten we het afgelasten. Dus toen hebben ze hem eruit gegooid. En nu zeggen al die andere artiesten ook.
0: Ja,
2: maar vind jij dat Sheeran dan. Het is natuurlijk ook ergens een beetje makkelijk om te roepen. Ja, het is niet mijn keuze. Het is ook zijn keuze niet. Maar je komt op zo'n punt van joh, je bent samen met elkaar op tour. Moet je dan partij kiezen? Of inderdaad denken van nou, weet je. Ik leg het bij een ander. En
1: geen idee
2: Porsche aan Vicky maar.
1: Ik had bij Ed Sheeran het idee dat hij politiek... dat hij zich nergens mee wil bemoeien. Dat hij neutraal wil blijven.
0: Ja.
1: Dat hij denkt van, joh, ik brand mijn vingers daar niet aan. Ik vind er wel
2: maar
1: iets
2: zou
1: van...
2: zo'n Ed Sheeran iets vinden van een voorprogramma? Of zou gewoon zijn management zeggen, joh... Het ging om Macklemore, toch?
1: Ja.
2: Joh, Macklemore zei dat jouw voorprogramma. Dat is Ed Sheeran. Zou denken, joh, hey, boeien. Al staat Corrie Konings, vind ik het ook prima.
3: Dat is een gentleman.
1: Nou, ja, best wel vaak dat artiesten geen idee hebben wie een voorprogramma
2: voor. Ja, dat is een beetje dat ik denk, van, zou hij zelf heel erg betrokken zijn bij dat voorprogramma?
3: Ja.
2: Of zou hij inderdaad denken van, joh, zet er iemand neer. En,
1: als het maar muziek is.
2: Ik kom om 9:15 en dan doe ik mijn ding.
1: Ja, geen idee hoe dat werkt. Je ziet ze wel op een gegeven moment in beelden samen op het podium staan. Dus dan je hebt wel het idee dat er iets is met die twee. Ja. Dat ze wel dat ze elkaar mogen.
2: Overigens staat Corrie Konings gisteren bij de troonrede.
1: Staat Corrie Konings bij de troonrede?
2: Ja, en André van Duin ook.
3: Oh ja, goedemorgen!
0: Corrie Konings?
2: Nee, waren allebei los. Volgens mij dacht ik, was André van Duin niet mee met Gerdy Verbeet of zo? Of zo iemand dat ze dachten. En Corrie Konings die zat
1: daar. Oh!
2: Corrie Konings die zat daar.
0: Had ze
1: dat zeiden ze ook. Leven Corrie Konings! Hoezé!
4: De 538 Stemmenjacht.
1: Henk de Jonge uit Nunspeet.
3: Corrie Konings, ja.
1: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja.
1: Henk, hoe is het? Er staat hier een koffer in de studio van 4000 euro.
2: Oh.
5: Ja, dat is toch spannend, hè? Dan ga je toch hopen dat je hem goed hebt.
1: Ja, dat snap ik. Want jij gaf je op in Stemmenjacht met het idee van, nou, die bellen nooit. Maar nu ben je op de radio en nu kan het zomaar gaan gebeuren.
5: Ja, precies. Het komt ineens wel dichtbij.
1: Ja, heel dichtbij. Sterker nog, je bent een paar seconden verwijderd van misschien wel dat geldbedrag. Het enige dat jij hoeft te doen is ons te vertellen van wie deze stem is.
0: Best wel goed.
1: Een kort fragment, een hoge stem. Maar wie hebben we daar gehoord?
5: Ja, ik denk zelf dat het Femke Bol is.
1: Femke Bol?
2: Ja, dat na een race.
3: Omdat jij natuurlijk zegt hoge stem.
1: Ja, nou, ik hoor een hele hoge stem.
3: Best wel goed.
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Is het Femke Bol?
4: Het antwoord is... fout.
1: Zij heet geen Femke Bol meer, toch? Tenminste, ze
2: Broedersbol.
1: Sorry,
2: Broedersbol.
1: Ja.
2: Broederbol, zoiets.
3: Ja.
1: We hadden Femke Bol, als het er was, hadden we dat natuurlijk goed gerekend. Maar het is dus niet Femke Bol, Henk.
5: Helaas.
1: Zonde.
5: Kan er eentje doorgestreven worden.
1: Ja. Hey, er is voor jou wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Ah, kijk, dat is superleuk.
1: Als een kleine pleister op de wonden, dus veel plezier daarmee. En blijf het proberen.
5: Ja, dat doen we. Dankjewel.
3: Mag ik wat vragen? Hoe geef je in hemelsnaam op voor Stemmenjacht?
1: Nou, dat is zo makkelijk. Dat is gewoon via de app van 538. Er staat zo'n tegel, die kan je indrukken. En dan heb je je in principe al opgegeven. Of even via de site van 538, 538.nl. En ja, wie weet ben jij dan de volgende kandidaat in de strijd om dat geldbedrag van 4000 euro voor koffer 3.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: De ochtendshow. Goedemorgen, woensdag vandaag. Hey, even racen tegen Max Verstappen.
1: Ja, dat doet Lando Norris.
0: Ja, nee, nee, dat is niet waar. Voor een hoop mensen gaat vandaag een droom uitkomen. Namelijk 99, of eigenlijk 100 in totaal. Maar één van die 100 hebben wij aan de telefoon. Die gaat vandaag in Engeland het opnemen tegen de viervoudige wereldkampioen Formule 1. Op Silverstone, vanavond daar op het parcours. Vresia van ESPN, die het opneemt tegen Max Verstappen. Vresia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit klinkt als een als iets dat eigenlijk niet waar is. Of misschien op de computer plaats gaat vinden. Maar het gebeurt echt op het circuit daar in Silverstone. En jij bent echt een van die 100 die tegen Max gaat racen.
2: Ja, het is erg onwerkelijk. En als je het allemaal zo opzond, dan denk ik, ja, gaat het wel echt gebeuren vandaag? Maar ik ben hier, we hebben gisteren alleen maar geoefend. Dus nee, het gaat vandaag echt gebeuren. Ik ga racen tegen Max Verstappen.
0: Max versus 100. Wat is het exacte idee van wat daar gaat plaatsvinden?
2: Ja, dus we gaan allemaal in kart. Dat is natuurlijk waar het ooit is begonnen voor Max vroeger. En wij zijn met 100 tegenstanders. Nou had ik al heel veel mensen die reageerden van, ja, als je allemaal amateurs, want ik heb echt amper ervaring, los van een paar rondjes karten. Ja. Maar er zijn ook echt veel content creators die wel allemaal hebben geraced, of in een andere disciplines of motorcoureurs zijn of whatever, die echt goed kunnen racen. Dus het wordt sowieso spannend. Max Verstappen begint achteraan, wij met 100 daarvoor. En hij heeft 30 rondes om ons in te halen.
0: Nee. Wow. maar mogen jullie dan een half uur eerder starten? Of,
2: Nou ja, ik ben nog aan het proberen dat ik inderdaad misschien een snellere kart kan hebben. Of dat Max misschien met zijn ogen dicht moet draaien. Maar vooralsnog gaan ze daar niet mee akkoord. Nee, ja, ik ben blij als ik het een rondje volhoud. We hebben gisteren geoefend, ook met een chaser. Dus iemand die achter ons aanrijdt.
0: Oh, ja.
2: En het is echt zo verrekte moeilijk. Je kijkt op een gegeven moment naar die andere kart, denk je, nou, volgens mij is die kart gewoon sneller gemaakt, weet je wel? Of zitten bij mij de remblokjes er nog op? Of, goed, nee, ja, het schijnt allemaal eerlijk te zijn. Mijn kart is ook zwaarder gemaakt, want ik ben 1,60 meter en ik weeg 53 kilo. Ja. Maar ik heb allemaal gewicht in mijn kart, zodat ik net zo zwaar ben als de rest. Dus dat voordeel vervalt helaas.
0: Ja, en even, je bent af op het moment dat je door Max wordt ingehaald.
2: Ja, dus als Max je inhaalt. En gisteren bij het oefenen was het ook met die chaser. Nou, was het voor mij na de derde bocht wel klaar. Toen crashte voor mij, crashten gewoon 4 mensen crashten op elkaar. Ik knalde daar recht in en iemand knalde nog achter op mij.
0: Oh, dus, dat is helemaal gevaarlijk.
2: Ja, nou, ik dacht wel van, ik heb zondag wel gewoon Goedemorgen Eredivisie. Het zou wel fijn zijn als ik dat gewoon met voortandjes doe.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja, want even
2: maar goed,
0: 99 karts
2: op zo'n... Dus prima.
0: Want of de 101 karts eigenlijk in totaal. Want ja. Max is nummer 100 tegenstanders. Dat is best druk op zo'n circuit.
2: Ja, het is een soort knooppunt everdingen als je mij vraagt. Maar goed, moet allemaal wel goed komen uiteindelijk. Maar mijn tactiek voor vandaag wordt gewoon... Ik ging gisteren ook echt zo'n soort van de ideale lijn rijden voor die eerste bocht. Maar je moet helemaal niet de ideale lijn rijden. Je moet gewoon zorgen dat je rijdt waar de rest niet rijdt. En als dat gewoon met 30 km per uur als een omaatje aan de binnenkant is. En that is what it takes. Dan ga ik dat gewoon lekker doen.
3: Maar eens even, wat heb je ook moeten kwalificeren voor een startpositie? Of is het zo, jullie krijgen eerst één hele ronde voorsprong en dan start Max pas?
2: Nee. Dat is het vervelende. Dus, tenminste... het zou fijn zijn als we al rijdend dat Max zich toevoegt, maar het is gewoon echt een start. Maar we hebben wel een kwalificatie. We hebben een deel van de punten al gekregen gisteren. Dat was dus die race waar ik in ben gecrashed.
0: Ja.
2: Dus ik hoef jullie niet uit te leggen dat dat niet heel positief voor mij is geweest. Maar vandaag hebben we ook nog een deelkwalificatie. Dus ik ga daar gewoon volle bak op inzetten.
0: Oké, want er doen maar 2 Nederlanders mee uiteindelijk, hè?
2: Nou, dat lijkt zo op de lijst. QC en ik doe mee. Ja. Max Verstappen doet trouwens ook mee, die is ook Nederland.
0: Ja,
2: maar,
0: ja.
2: Maar je hebt ook Jackie Martens uit Limburg. Die doet ook mee. Dat is een podcastmaker van de Formule 1. Die heeft vroeger ook gekart. En die was echt de allerbeste gisteren. Hij heeft de beste tijd neergezet.
0: Ja.
2: Ik durf wel te stellen dat hij het Max echt heel moeilijk kan maken. Misschien blijft hij hem zelfs wel voor.
0: Wauw, maar dat zou wat zijn. Dat kan Max niet hebben, toch, als hij verliest daar?
2: Nee, misschien wordt het na afloop dan een beetje ongezellig. Trekt hij ergens de stekker eruit en kunnen jullie thuis niet meer meekijken. Dat zou zeker kunnen, maar... Jackie Martens, jongen. Dus als je die voorbij ziet komen, kun je lekker chauvinistisch met je Nederlandse vlaggetje gaan wapperen op de bank.
0: Ja.
2: Want ja, dat wordt natuurlijk wel episch als dat hem lukt.
0: Want wat is het idee van deze race? Is dit een eenmalig dingetje of gaat dit ieder jaar terugkomen?
2: Nou, volgens mij heeft Max best wel druk met andere dingen. Dus nee, dit is gewoon een eenmalig idee. Ook gewoon vanuit Disney. Die willen gewoon... Kijk, sport is entertainment, hè?
0: Ja.
2: En ja, kijk, als je mij vraagt... is het ook een ontzettend serieuze en de belangrijkste bijzaak in het leven natuurlijk. En aan heel veel mensen als je dat vraagt. Alleen ja, sport is wel entertainment. En ja, dit is gewoon een event waar de lol van afspat. En ja, voor Max ook leuk, want het is ooit met karten begonnen. En iedereen op de bank die kan natuurlijk altijd roepen... ja, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Maar ja, ga maar in zo'n kart zitten, je wordt voor de eerste bocht ingehaald. Ja. Dat is geen leuk om verhaal te vertellen op een verjaardag, hoor.
0: Nee, want hoe zijn ze bij jou terechtgekomen uiteindelijk?
2: Ja, ik werk natuurlijk bij ESPN. En ESPN hoort bij Disney. Wij zijn één familie, dus ja.
0: En ze dit is echt wat voor vrees, ja.
2: Ja, nou, ze gingen natuurlijk... ze willen allemaal verschillende content creators. En er zijn hier echt allemaal influencers met miljoenen volgers. Nou, dat heb ik gelukkig niet. Iedereen loopt hier echt een soort van vergroeid met zijn telefoon in zijn hand en camera's om zich heen. Nou, ik loop hier gewoon rond als een blij kind op schoolreisje.
0: Ja.
2: Maar ja, toen zeiden ze, ja, volgens mij is die presentatrice van ESPN in Nederland wel fanatiek. En die heeft wel een paar volgers, dus misschien kan zij wel meedoen.
0: Leuk.
2: Nou ja, dat is zo geschieden.
0: Wat leuk zeg.
3: Is het op televisie ook vanmiddag, of niet?
2: Het komt op Disney Plus.
3: Ah, kijk.
0: Oké, super. Vanaf 6 uur vanavond is het te zien.
2: Ja, en dan, ja, ja,
0: dan kun je de race een beetje in de gaten houden. Ja, het zou fantastisch zijn, Vreesje. Als, als je het in ieder geval een ronde vol weet te houden, toch?
2: Je moet dus echt vroeg klaar zitten, jongens. Want het zou kunnen dat het voor mij 10 seconden duurt. Dus please, zit gewoon goed klaar. Niet denken, ik kan nog even mijn borstje pranken en mijn drinken pakken. Nee, je moet stipt klaar zitten, want anders ben ik klaar.
0: Misschien ben jij straks wel de verrassing. Dat zou zomaar kunnen. Daar gaan we gewoon voor.
2: Ik schat
0: op
2: dat je dat zegt, dankjewel.
0: Ja, Vreesia vanavond dus te zien. Max versus 100, dat is vanaf 6 uur op Disney Plus te bekijken. Heel veel succes en heel veel plezier, Vreesia.
2: Dankjewel, komt goed.
0: Zet hem op.
2: Hoi.
0: Leuk, Vreesia van ESPN dus. Die daar in actie gaat komen in Engeland op Silverstone.
3: Tof, man.
0: Ik vind dit wel een leuk evenement.
3: Ja, absoluut.
0: Dit zijn grappige dingen.
3: Ja, heel leuk.
0: Ja. 6 voor 9 is het in de ochtendshow met muziek van de Backstreet Boys.

0: Let even op de laatste noot. Ja. We've got it going on in Ochtendshow. Met zo dadelijk hier nog kans op kaarten voor de streamers. Die gaan we weggeven. En het leuke is, als je vandaag wint, zit je zaterdag in de Ziggo Dome bij de streamers. We hebben een koffertje opengeklapt staan in de studio. Dat is 4000 euro waard. En Arie komt langs.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevende kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Boeing.no. Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Hallo,

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 538 Nieuws. 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agraxi weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar helemaal niks aan, dat zegt Agraxi. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Ze hebben een streefbedrag van 13.000 euro. En de werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag. En dat is ook goed nieuws voor reizigers, want die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de beveiligingscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. Gaan we naar het weer. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, dan heeft Rick de files.
5: Ja, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Dinteloord, Antwerpen bij Zoomland, 26 minuten. En de laatste is de A12 Den Haag, Utrecht bij Woerden, de vertraging 12 minuten.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
9: Kippie.
2: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk

0: dadelijk hier naar INXS. Meet you tonight. Radio
1: 538. Ik vond het... Het teamwork, daar ben ik het meest blij mee. Heel goed samen uitgevoerd. Met heel veel passie en inzet. En dat was geweldig om te zien.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: live om 12 over 9. Bijzonder goedemorgen. Dit is de 25 ochtendshow met straks stemmenjacht. We gaan weer eventjes spelen om koffer 3 die inmiddels opengeklapt is. 4000 euro zit daarin, dus het geldbedrag loopt heel snel op nu. We hebben Arie natuurlijk die bij ons langskomt. Dat doen we rond 9:15. Dan heeft hij weer een gloednieuw mop uit het café. Dus ook. Ja, Arie.
1: Ja, het is weer Arie-dag.
2: Ja, dan weten ze dat thuis ook.
0: Ik moet wel zeggen, Arie, als hij binnenkomt, hij duikt altijd bovenop je. Hij is altijd heel blij om je te zien.
2: Die is zo verliefd op jou.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik denk als ik een beetje mijn best doe, dan...
2: Nou, dat hoef je niet eens te doen.
0: En wij hebben het vanochtend al even gehad over de troonrede. Dat is natuurlijk normaal gesproken is dat een klein beetje...
2: aan je kost.
0: Een beetje dit, weet je wel.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven... In ieder van ons.
0: Ja, en dat is allemaal met de beste bedoelingen. Maar wij dachten, misschien is het als we dan toch iets mogen veranderen... dat we het volgend jaar dat we het iets hipper maken... dat we het een beetje bijvoorbeeld op muziek zetten... dan blijft het ook wat beter hangen. Dus wij hadden een klein voorzetje gedaan.
4: Pops voor de Prinsjesdag, mensen, en de was gebeurd.

0: Charles Barkley. En je kunt je afvragen of wij dat ook niet een klein beetje zijn, maar het gaat gewoon door.
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
0: Hoppakee, kaarten voor de streamers voor aanstaande zaterdag. Dus nu winnen is zaterdag de show meemaken in de Ziggo Dome. 0909-30538. Dat kun je bellen als je het neemt. 0909-30538 voor twee tickets voor de streamers. In my head.

0: Dat is VJ toch ook bij MTV, deze King?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Absoluut.
0: Maar was hij eerst VJ en toen scoorde hij een hit? Of scoorde hij de hit?
2: Andersom volgens mij.
0: Oh, okay.
2: Hit en toen VJ.
0: Toen dachten ze, ga jij maar eventjes op tv. Ja, voor de mensen die denken VJ.
2: Hij was een beetje extravagant toch ook.
3: Ja, hij was een langharige...
2: Stekels, een soort hanenkam.
1: Ja. Nee, lang haar.
3: Oh, lang haar had hij toch?
0: Matje, ja. En een van de gezichten die de jaren 80 hebben
1: gedaan. En Nederland ook, op een gegeven moment TMF, zat natuurlijk ook een paar goede VJ's.
0: Zeker, ja.
2: Nou, je had bij MTV natuurlijk ook nog, dit is echt de opa's vertellen. Je had natuurlijk die Ray Cox had je nog.
1: Oh ja.
2: Die was natuurlijk echt gestoord op televisie.
0: Ja.
2: Kan je dat nog herinneren?
0: Ja.
2: Een mooi vent. En die ging dan ook altijd heel dicht met zijn hoofd in de camera. Dat was een beetje zijn idee. Zo van bijna met je hoofd in de lens.
0: Ja, signature.
2: Ja.
0: Oké, nou, tot zover eventjes deze herinneringen die we ophalen aan iets dat al lang niet meer bestaat. Het vak
2: televisie.
0: Van visie.
2: Ja. Oh!
0: Naar de streamers. Tenminste, jij gaat naar de streamers. Aanstaande zaterdagavond. Waanzinnige show in de Ziggo Dome. Met een geweldige line-up. En ik kan me zomaar voorstellen dat Ron daar graag bij zou willen zijn.
4: Ja, dat lijkt mij helemaal geweldig.
0: Ja, dat snap ik ook wel. En is er dan één iemand uit het gezelschap waarvan je zegt van nou, ik vind ze allemaal leuk, maar dat is helemaal te gek dat ik die dan live ga zien?
4: Nee, ik vind op zich alles prima. Ik hou er wel van, een beetje Hollandse hits ook en zo.
2: Ja, leuk.
0: En die samenwerking is dan altijd wel grappig, toch?
4: Ja, precies dat.
0: Ja. Hey, had je plannen al voor aanstaande zaterdag? Moet je mensen af gaan bellen, stel dat je de kaarten wint?
4: Ik had nog niks, dus kom mooi uit.
0: Niet een of andere verjaardag in de vriendenkring of...
4: Ik geloof het niet.
0: Nee.
4: Niet dat ik weet.
0: Nou ja, dan kom jij in ieder geval niet, want je gaat naar de Ziggo Dome!
4: Top.
0: Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Twee kaarten voor de avondshow van de streamers op zaterdag 19 september. Kortom, aanstaande zaterdag ben jij erbij.
4: Helemaal top. Ik heb er zin in.
0: Veel plezier, man.
4: Dankjewel.
0: Hey, Ron gaat naar de streamers. En vandaag nog de hele dag en morgen en overmorgen volop kans op kaarten voor de streamers. Want die blijven we weggeven. En hier is er dadelijk bij ons in de ochtendshow. Want het is woensdag, dus dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Arie met de nieuwe mop.
5: Luister naar Radio 538.
6: Kan je heel veel geld opleveren.
5: En je hoeft alleen maar...
6: de juiste stem te halen.
5: De 538. Stemmenjacht.
6: 8 koffers. 8 stemmen.
5: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
6: Doe mee en meld je nu aan.
5: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 15.000. Potverdikke me.
12: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer...
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
18: Yes!
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.
10: Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
18: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
27: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
28: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
29: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
31: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
32: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
33: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
34: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Ja, en dat weerbericht dat vertelt ons dat we vandaag regenbuien krijgen, maar ook de zon. Vooral aan de kust staat een stevige wind en het wordt 19 graden vandaag. En waar nu de files staan, dat weet Rick.
1: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 11 minuten vertraging. A4 Dinteloord Antwerpen bij Zoomland 12. En de laatste is de A12 Utrecht Den Haag bij het Malieveld, de vertraging 15 minuten.
0: 2:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goeie.nl.
34: 1, 2, 3 geregeld.
0: Ja, en dat weerbericht dat vertelt ons dat we vandaag regenbuien krijgen, maar ook de zon. Vooral aan de kust staat een stevige wind en het wordt 19 graden vandaag. En waar nu de files staan, dat weet Rick.
1: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 11 minuten vertraging. A4 Dinteloord Antwerpen bij Zoomland 12. En de laatste is de A12 Utrecht Den Haag.

0: fractie een dag na de troonrede. In de Kamer gaat het er straks over tijdens de algemene beschouwingen. Cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens online gezet van Nederlandse klanten van online bank Revolut, dat meldt BNR. Revolut trapte kort geleden in een phishingval en zegt dat ze intussen alle slachtoffers hebben benaderd. En Schiphol is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk van beveiligers. Die hoeven daarom namelijk niet meer te staken. En dat is dus ook goed nieuws voor reizigers.
1: Dankjewel. De 538 Stemmenjacht.
2: Het licht is alweer gedimd in de studio, waardoor het toch een stukje spannender aanvoelt. Anne uit Arnhem hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hey. Jij gaat wellicht zo dadelijk hier te horen krijgen dat je gewoon heel veel geld hebt gewonnen.
3: Ja, dat hopen we, hè.
2: 4000 euro, daar kun je zo verschrikkelijk veel leuke dingen mee doen.
3: Ja, en wat ruimer leven. Ja, dat zou heel fijn zijn.
2: Ja. Dagje minder werken.
3: Nou, ik heb net nieuw werk, dus ik denk dat ze daar niet zo blij mee zouden zijn. Oh, maar,
2: wat ben je gaan doen?
3: Ik ben werkvoorbereider binnen verkeerstechniek. Dus, verkeerstechniek, hekken, borden, et cetera, omleidingen.
2: Ja. Oh, wat grappig. Vanochtend vroeg hebben we het gehad over iemand die Niels tegen was gekomen vanochtend hier in Hilversum. Die was bezig met de
4: stoplichtenwasser.
2: Ja.
3: Sorry, wat zei je?
4: Een stoplichtenwasser. Hebben jullie ook een bordenwasser?
3: Maar die hebben wij niet. Nee.
2: Oh, dat gaat niet bij jullie gebeurt dat.
3: Nee,
2: nee. Hey Anne, wij gaan jou de stem nog een keer laten horen. Kom jij met een goede antwoord, dan pak je 4000 euro.
3: Helder.
2: Dit is de stem in koffer 3.
0: Best wel goed.
2: Heb jij het ook best wel goed? Want wie hebben we daar gehoord?
3: Ik hoop dat het Nicky de Jager, Nicky Tutorials is.
2: Nicky de Jager?
3: Ja, dat denk ik.
2: Nicky Tutorials. We gaan het voorleggen aan de jury.
1: Het antwoord is... fout.
3: Ja, nou... Lekker doorwerken dus.
2: Ja.
3: Daarom wordt ook weer terug.
2: Spijtig, maar je zei het zelf al, je bent net begonnen aan een nieuwe baan.
3: Ja, daarom.
2: Ja. Hoe, maar wat is net begonnen afgelopen maandag of zo?
3: Nee, in september.
2: Oh. En dat bevalt tot op heden?
3: Ze luisteren mee, dus ik zal jou moeten werken.
2: Dat weten wij genoeg.
3: Ja. En jij krijgt... Nee, hartstikke leuk.
2: Omdat je meespeelde van onze reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Ja. Ja.
2: Veel succes dan, een mooie dag.
3: Dank je wel.
1: Hoi. 538 Stemmenjacht.

0: Calvin Harris, Satisfy hier bij 58 in de ochtendshow. Heftig nieuws dat hier vanochtend, of nu net binnenkomt eigenlijk. Dat is dat Bertina Koeman, ja, de vrouw van Ronald Koeman, op 65-jarige leeftijd is overleden.
1: Ach man.
0: Helemaal even...
1: Ja.
0: Heftig.
2: Verschrikkelijke week dit.
0: Ja.
2: Ja, verschrikkelijke week.
0: Komt nu net binnen het nieuws, dus toch even met je gedeeld. Het is 11:30. Dit is de 58 ochtendshow met muziek van Terrence Trent D'Arby.

Terrence van Derby, Dance Little Sister. En daarmee kwart voor tien geworden. Nou, je weet, op woensdag dan komt er altijd iemand binnen hier uit het Amsterdamse. Onze eigen Arie. Ja. En hij is kakeltje vers, hè? Hij is juist.

0: is het wel.
1: Hé, Arie. Hey, en lachen doen we zeker, hè?
2: Ja, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Nou, we hadden het wedstrijdje van gisteren. We zijn gisteren in de arena geweest.
2: Was je daar, hè?
3: Ja, ik was daar al. En ik ga je vertellen, ik ben er nooit zo nerveus geweest voor een wedstrijd.
2: Wat dan?
3: Zweet onder mijn oksels.
1: Oh, god.
3: Want ik was dus uitgenodigd door de mannen die altijd bij mij in het café komen. Ga nou een keertje mee. En dan beloof ik op 3 armen, nooit getuid. Maar ja, dinsdagavond, dus ik er mee. En we staan daar. Nou, ja, ik ken het natuurlijk. Hey, Harry dit, hey, Harry dat. Allemaal leuk, lalala. Staan voor de poortje. Heeft hij geen bereik? Kunnen we die arena komen we niet in.
2: Nee, oh, nee.
3: Dus al die mensen, ken je die mop voor die gozer die naar de arena gaat? Dus dat was mijn ding. En, we zitten er eindelijk. En, maar ja, ik ben heel lang geleden ben ik er hier geweest. En er zit een man die zit er naast me. Ik zeg, god, ik zeg, hoe is het dit en dat? Ik zeg, je vrouw er niet bij? Hij zegt, nee, zegt hij. Hij zegt, die is overleden. Ik zeg, oh, sorry, dat wist ik niet. Ik zeg, heb je niemand anders dan die met je mee wil? Hij zei, nee, die is allemaal naar de begrafenis. Maar ja, eventjes tijd voor de mop.
2: Ja, laten we de mop
3: doen. Ja, laten we even serieus doen.
2: Ja.
3: Maar ja, wat is er nou? Er gaat een gozer, die gaat lekker op stap in de kroeg.
2: Ja.
3: En op een gegeven moment, die gaat naar de wc toe. En heb je 3 van die urinoirs naast elkaar.
2: Ja.
3: Ja, half keilop, je kent het allemaal wel. En op een gegeven moment had er een gozer naast hem. En die zat zo met zijn handen zo. Hij zei, wat is er? Hij zei, kun jij even mijn gulp openmaken? En nou, kerel stond op elkaar. Maak die jongen zijn gulp even open. Dus die maakt die gulp open. En die gozer zat weer. Hij zei, wat moet je nou? Hij zei, kun je hem dan niet even uithalen? Ja. Ja, kerel stond op elkaar, hè. Laat dat. En die doet, hup, en die gaat met zijn hand erin. En die haalt hem eruit. Zit hij helemaal onder de sfeer en onder de pus. Hij zegt, gadverdamme man. Hij zegt, wat is dat man? Hij zegt, dan moet je mee naar de dokter hoor. Hij zegt, daar ben ik geweest. Hij zegt, wat zei die dokter? Hij zegt, niet met je handen aan.
2: Arie, tot volgende week.

0: En dat om, even kijken, dat is 8:08. Dat betekent dat wij naar onze service desk gaan. Jeetje.
1: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Voor wat vragen die zijn binnengekomen.
2: Ja, mag altijd, hè?
0: Tijdens,
2: maar kan je die heen sturen, Tim?
0: Nou, gewoon via de app van 5.
2: Oh, ja, dat is makkelijk. Dus
0: makkelijk even
2: ja, maar als je misschien wat meer tekst hebt en je wil mail sturen.
0: Ja, je kan ook een mail sturen. Ik denk 538ochtendshow@538.nl.
3: Ja, of een briefkaart.
0: info@538.nl kan ook.
2: Hebben wij nog een fax? Bestaat de fax überhaupt?
3: Ja, natuurlijk bestaat
0: de fax. Ik denk dat wij hier nog wel ergens een fax hebben.
2: Zouden we nog een fax hebben?
0: Ja,
2: dat is toch altijd gezellig.
0: Ja, dat heeft wel iets, hè?
2: Dat op een gegeven moment ging die band rollen.
3: Ja.
0: Maar er zijn bepaalde beroepsgroepen waar de fax nog tot heel laat dat die actief werd gebruikt.
2: Ja?
0: Ja, dat er dan dagelijks een fax van een bepaalde leverancier of zo binnenkwam. Even kijken.
2: Oh, ja.
0: Iemand zegt goedemorgen. Flo, ik kan je helpen met heaters voor je bruiloft. Groeten van Rob.
4: Ja, en we hebben al even gekeken op de site. Alleen, zij doen echt bedrijfsevenementen. Dus hele grote heaters.
2: Ja?
3: Ja.
4: En niet kleine voor een kleine gezelschap.
2: Maar dan zet je toch in plaats van 5-1 hier?
4: Ja, nee, ja, maar dit is echt voor binnen, volgens mij. Volgens mij zijn ze niet echt geschikt voor aan tafel bij een diner.
0: Ja, maar ik denk Rob zit te luisteren. Die hoort een beetje de setting.
4: Rob, als het wel zo is,
2: en
4: laat
2: het gratis.
4: Weten.
3: Gratis, hè?
2: Dat is vooral.
4: Ik weet niet of het gratis is.
3: Jawel.
2: Je betaalt niet, liever niet, toch?
3: Nee.
4: Ah, een kleine korting.
0: Ja, waarom ook niet, hè?
2: Hè?
0: Even kijken, dan zegt hier iemand... waarom stoppen jullie altijd zo vroeg met uitzenden? Ja. Vaak al om 9:55, dat vind ik jammer. Groetjes van Mitchell. Nou, Mitchell, dat kan ik uitleggen. We hebben namelijk ook iemand die na ons komt. En dat is Dennis Ruijer. En die wil ook gewoon graag...
2: Het nieuws moet om 10:00.
0: Ook. En die wil graag zijn programma maken ook. Dit is een beetje lullig als wij iedere keer tegen Dennis zeggen... ja, sorry, je begint pas om 9:50.
2: Ja.
0: Dat is leuk. Daar komt hij niet voor hier naartoe.
2: Nee.
0: En ja, Dennis heeft ook onwijs veel leuke platen heeft hij uitgezocht. Die wil hij allemaal draaien. Dus ik snap wel... Dat wordt niet gewaardeerd. Dus ook een stukje collegialiteit. Maar je kan in principe... want misschien heb je niet alles gehoord van het programma... je kan ons altijd 24 uur per dag terugluisteren.
2: Ja.
0: Sterker, er is een eigen 538 ochtendshow kanaal.
3: Echt waar, joh?
0: Ja, dan hoor je gewoon onze uitzendingen in de herhaling de hele tijd voorbij komen. Dus dat zou een optie kunnen zijn.
2: Vermoeiend.
3: We zijn wel heel erg blij met onszelf.
0: Ja, ik heb hem de hele dag opstaan. Zometeen, veel plezier met Dennis. Wij zijn er morgen weer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.

0: 18PLUS, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000. Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18PLUS, speel bewust.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes!
15: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via streamers.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter €1,95 kost nu bijna €2,78. Ja, vorige week was het vorige record. Het komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. En Martina Koeman, de vrouw van de Nederlandse oud-bondscoach Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Dat bevestigt de familie vanochtend. Gaan we naar het weer. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. En het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Zuil. De hoogte van Herwijnen, hectometerpaal is 108,3.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, goedemorgen.
7: Dennis Rijer.
0: De vijf van het bedrijf. De 538 werkdag start met de muziek van huisartsenpost Veenkruid. In de vijf van het bedrijf.
7: Radio 538.
5: De vijf van het bedrijf.
6: 538.
0: En Benson Boone. Beautiful.

0: Post Veenkruid. En Marije is een van de twee huisartsen daar. Marije, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het al een drukte van je welst op de praktijk?
1: Nou, ik moet zeggen, vandaag is het goed te doen.
0: Nou,
1: dat is
0: goed.
1: Wat erg. Het is hier hol of stilstaan.
0: Ja, precies. Ja, dat is altijd keihard werken in de huisartsenwereld.
1: Ja.
0: Ja, en dat gaat maar door. Met wie run je de praktijk?
1: Samen met mijn collega Adita Knipscheer. Wij zijn met twee huisartsen en we hebben 10 man personeel in dienst. Van assistenten tot praktijkondersteuners.
0: Ja, precies. Ja, voor het wratte spreekuur, dat soort dingen natuurlijk.
1: Onder andere, maar mij dan de telefoon. En voor de geestelijke kwaaltjes en ondersteuning hebben we wat. Dus,
0: fantastisch. De helden van de zorg, gezellig de gast. Voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen?
1: Nou, we zijn op het moment, denk ik, als we er allemaal zijn, met 13. Want we hebben ook 14. We hebben een co-assistent en een verpleegkundig specialist in opleiding.
0: Doen we voor de zekerheid even 15, hè? We willen natuurlijk niet tekort.
1: Dat is altijd goed.
0: Ja, dat doen we.
1: Als er iemand met grote honger.
0: Ja, precies, zo is het. En zeker als je 's morgens het ontbijt overslaat, dan kun je het ook wat beter aan jezelf verkopen, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat staat altijd goed.
0: Ja, precies.
1: En allemaal vrouwen hier, hè? Dus dat wil wel.
0: Oh, dat wil wel. Ja, dat wil. We doen voor 16. Ja. Ik hoor net voor 16 vrouwen. Komt goed. Marije, werkt ze daar. En de groeten aan al je collega's.
1: Ja, dat doen we zeker. Dankjewel, hè.
0: Hoi, groetjes.
1: Hey, hoi. Mooi dag.
0: Huisartsenpost Veenkruid, Marije en haar collega's. Vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. Met Bruce Springsteen.

Martin Garrix en Jackson Told You So in de vijf van het bedrijf. We spraken net Marije van de huisartsenpost Veenkruid. De helden van de zorg vandaag bij ons te gast in die vijf van het bedrijf. En er zitten alleen maar dames daar. We sturen daarvoor 16 vrouwen taart in. Ik kreeg net een bericht van de bakkers die deze taart bakken. Het zijn de bakkers van Multifly. Dat ze speciaal voor de dames van de huisartsenpost even extra hun best gaan doen. Bedankt Multifly ervoor, dat komt helemaal goed. Denk je, hey Dennis, leuk. Ik wil ook taart voor de hele afdeling. En gratis en wel geregeld de 58 en 5 liedjes insturen. Doe dan nu mee met de vijf van het bedrijf. De 58 app staat geheel tot uw beschikking. Stuur even 5 liedjes door met de 58-app. De naam van het bedrijf erbij en dan bellen we je terug. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Voor de 5 van het bedrijf op 538. De Haagse helden uit de rock'n'roll jungle. Direct Soldier On.

0: voor de woensdag. Goedemorgen.
1: Ruiertje, ruiertje, jongetje, wat doe je daar?
0: Nou, ik ben een beetje aan het tellen. Ik kwam tot 100.000. Dat is namelijk de totale prijzenpot voor de 50 stemmenjacht. Een ton, bizar. Ja, ik kreeg ook veel appjes, zoals van Caroline. Dennis, hoe kan ik me aanmelden voor de 50 stemmenjacht? Ik denk dat ik de stem weet. In de koffer van 4.000 euro, koffer nummer 3. Ja, aanmelden heel simpel met de 50-app. Er is een button, daar klik je op, vul je het formulier in, bellen wij je terug, speel je mee met de 50 stemmenjacht. Zometeen spelen we een nieuwe ronde voor die 4.000 euro in de stemmenjacht op 50. En ook hoor je Flemming en Meteor, niet nodig.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Is ja. Echt serieus?
5: 7,
4: wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
15: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
16: De maaltijden van Kippie, zoals kip in cashewsaus. Lekker!
17: Kippie!
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Binnen
5: één minuut.
17: Meer muziek.
5: Tijdens de 538 werkdag.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Dennis Ruijer.
0: Ja, appjes sturen met AI? Dat is niet nodig. Flemming en Meet

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent een van die helden die gewoon altijd alles oplost. Alles wat te maken heeft met de wereld van de loodgieters, dat doe jij.
1: Ah, een klein beetje, hè?
0: Ja, mooi
1: met z'n allen.
0: Hey, je woont in Zwolle?
1: Zeker.
0: En heb je een beetje hulp bij de stem van de koffer of doe je het gewoon solo?
1: Ja, ik doe het solo. Ik heb gisteren nog even geprobeerd met de vrouw, maar daar schoon ik niet veel mee op.
0: Nee, werd dat een discussie?
1: Nee, die had geen flauw idee. Die zegt, die zoekt er maar uit.
0: Je zoekt het eruit, heel goed. Maar dan is het ook zo, als je het geld wint, is het ook jouw geld, hè?
1: Ja, dat denk je zelf.
0: Nee, ik moet natuurlijk door midden. Door een soort Prinsjesdag format, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, Mitchell, luister goed. Hier komt nog één keer de stem.
2: Best wel goed.
0: Ja, voor 4.000 euro. Vertel, wie zoeken we?
1: Ja, ik ga toch gokken op Britt Dekker.
0: Britt Dekker, de charmante presentatrice, paardenmeisje, alles tegelijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Jury, is het Britt Dekker?
3: Het antwoord is... fout.
0: Ah. Nou ja, hey, in ieder geval geen ruzie thuis.
1: Geen ruzie thuis, zeker niet.
0: Is ook wat waard. Helaas man, we zetten hem op de site. We zetten hem op de site bij de fout genoemde antwoorden. Het is niet Britt Dekker. Je krijgt wel de reiskoffer van de postcode loterij. En ik hoop je nog een keer te spreken, man.
1: Yes, yo.
0: Mazzel, oi.
3: De 538 stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Temper City is hier. Self-aware.

gezelligste hond in het muziekfirmament met Kesha en Timber op 538. Of je nou met de bakkie in de kantoortuin zit te chillen vandaag of met de handen uit de mouwen op bouwmaterialen moet tillen, je werkt het lekkerste met de 538 werkdag. Dankzij je favoriete hits. Op naam van onder andere Bente, die hoor je zometeen na Shania Twain. En deze banger, net aangevraagd door Ricardo, die is op dit moment aan het afrijden, jongens, in de omgeving van Zwolle. Moeders, houdt uw dochters binnen. En vooral een belangrijke tip, drive safe.

Dus jij denkt dat je Elvis bent? As the snow falls. Zoiets. Shania Twain, that don't impress me much. Kaarten voor de streamers deze week te winnen bij 58. En we spelen die stemmenjacht koffer 3 voor 4.000 euro. Met in het volgende uur een nieuwe ronde. Maar eerst Bente, die telt af 3, 2, 1.

0: zorgen dat je bellennummer 20 wordt voor de kaarten voor The Streamers in Concert. Esther en het nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons zometeen?
1: Ja, wij maken er elke dag gebruik van, maar het kan binnenkort wel eens verboden worden.
0: Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
4: Alle info 538.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Yes. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De Beter Pickabillies.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
22: 538 nieuws.
23: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Europa krijgt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. Vanaf 15 jaar zouden jongeren zelf een account mogen maken. En tussen de 13 en 15 zijn alleen speciale mini-accounts toegestaan onder toezicht van ouders. Ook moeten sociale media voor jongeren veiliger en minder verslavend worden. Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Dat maakte de oude bondscoach bekend op Instagram. Bartina leed aan chronische borstkanker. In 2010 kreeg ze de ziekte en herstelde daar in eerste instantie van. Maar in 2018 keerde de borstkanker terug. Vorig jaar bleek het te zijn uitgezaaid. Bartina Koeman is 65 jaar geworden. In de Tweede Kamer zijn de algemene beschouwingen begonnen. Alle partijen doen hun zegje over de plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Jesse Klaver van Pro mocht als eerst en vergelijkt de huidige politiek met de Haringvlietbrug.
24: Er zitten scheuren in. Regelmatig moet die dicht. Krijgen we weer berichten dat we niet harder dan 50 km per uur kunnen rijden. Er is sprake van metaalmoeheid. En die metaalmoeheid staat volgens mij symbool voor hoe het momenteel in de politiek gaat.
23: Ja, het minderheidskabinet kan niet zonder de steun van andere partijen in de Kamer. Die willen vandaag proberen allerlei plannen naar hun wensen te veranderen. En in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, die half juni explodeerde, daar lagen niet alleen explosieven, maar ook een wapenarsenaal. Dat zegt de officier van justitie op de eerste zitting in de zaak. Door de explosie onder een sportschool raakten 7 mensen gewond. Ook de verdachten. Ze waren volgens justitie bezig om explosieven klaar te maken voor plofkraken. Ik heb het weer ook nog voor je. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien. En die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stuk frisser dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot zover het 538-nieuws.
1: Ja, Es, dankjewel. Dan 538-verkeer. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. Kwartier vertraging in de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 12. A67 Venlo-Turnhout, randweg N2 Zuid, 51 minuten. Pardon, 31, 10 kilometer langzaam rijden. Dat komt door een eerder ongeluk. A1 Apeldoorn-Deventer, daar staat Omagent te flitsen bij Wilp bij 96,8. En

0: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
7: Ja, goedemorgen.
8: Dennis Ruijen.
7: Ja, het verzoek voor de 538 koffiegong komt net binnen van Michael. En Michael, dat ga ik bij deze meteen voor je regelen.
8: Radio 538.
7: En Alexis Jordan ook. Happiness.

0: thuis een apparaat staan, dan zeg ik: hey Google, speel Radio 58. En dan gebeurt het. Een soort Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: De 58 werkdag.
0: Tijdens je 58 werkdag. Rob is bezig in de bouw, Dennis op de bouwplaats. Beetje toezicht houden en de mannen aansturen vandaag. Lekker genieten met de 58 werkdag op de bouwplaats. Lekker man. De groet uit Alblasserdam. Alblasserdam Live. Leuk om te zien waar je luistert. Ik heb een Dance Match Classic voor je in de aanbieding. En de inspiratie voor deze tune kwam Daniel Bedingfield aanwaaien op de Tower Bridge in Londen. Hij zat met zijn hoofd bij Gina. Hij was een beetje verliefd op een roodharige Amerikaanse danseres die heel ver weg woonde. En die afstand zorgde ervoor dat Daniel en zijn droomdanseres de liefde niet zouden vinden met elkaar. Dat is wel sad. En die frustratie uit hij in de Dance Smash Classic van vandaag. Daniel Bedingfield hoor je nu bij 58. Gotta get through this.

0: Iedere hitmachine van eigen bodem vind je dit weekend op dezelfde plek. De streamers in de Ziggo. Irma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, zeg goedemorgen, Irma. Jij bent met het goede been naar bed gestapt.
1: Jazeker.
0: Wat goed. Je komt op Mail Noord-Brabant. Je bent onderweg naar je laatste scholingsdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dat denk ik ook als ik even in mijn kristallen bol kijk als Brabander. Moet jij heel goed gaan op Guus Meeuwis bij de streamers.
1: Ja, precies. Daarom bel ik.
0: Nou, wat goed. Heb je ook foto's van Guus boven je bed?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, daar stopt het fan zijn wel, zeg maar. Ja, dat snap ik. Hey, ja, ik zeg, daar stopt het fan zijn wel in de slaapkamer. Hé, hey, maar lieve Irma, ik heb goed nieuws voor je. Je bent Bella 20 en jij gaat naar de streamers.
1: Yes.
0: 2 tickets voor de avondshow van de streamers. Aanstaande zaterdag. Leuk, hè?
1: Leuk.
0: Ja,
1: heel leuk. Ja,
0: wie neem je mee?
1: Ik neem Jasper mee.
0: Nou, wat gezellig. Is dat je verkering?
1: Verkering.
0: Ja, noem het maar verkering. Blijft een speels woord, hè, verkering. Nou, wat leuk. Irma,
1: gefeliciteerd.
0: Nee, precies. Veel plezier bij de streamers daar en geniet ervan. Stuur een fotootje als je er bent.
1: Oké, dankjewel.
0: Mooie dag. Hoi, groetjes.
1: Doei.

0: Take me back. Even bellen hoor.
1: Yo, Fleming.
0: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
1: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
2: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
0: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: De Beter Pick-a-Bully's.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
13: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: body isn't ready. Oh jongens, ik ben wel klaar voor de return van Oasis in concert ook. Dat gaat ook nog gebeuren volgend jaar. Je hoorde My Body Isn't Ready, Summer op 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Patrick Bouwman, hij zit in de decoraties. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent gewoon de hele zomer op bezig, dan ook met de kerst bijvoorbeeld.
2: Zeker, zeker.
0: Oh, wat leuk man. Ja. Ja, heb je dan als de kerst eraan komt ook nog wel zin in de kerstvibe?
2: Nou, daar heb ik niet zoveel mee.
0: Nee, dus dan denk je nou jongens, het werk is weer gedaan, op naar de zomer.
2: Ja.
0: Lekker man. Je woont in Almere?
2: Klopt.
0: Wat zou je doen met 4000 euro als je wint?
2: Ik denk de belastingdienst een beetje terugbetalen.
0: Oh ja.
2: En lekker met mijn zoon even een keertje op vakantie.
0: Nou, lekker man. Hartstikke goed. We gaan dan kijken of jij het gaat redden. Ja, de opdracht, de stem, daar komt hij. Luister goed.
3: Best wel goed.
0: Hele vrolijke, best wel goed. Ik ben benieuwd, wie denk jij wie we zoeken?
2: Ja, ik dacht al aan de altijd vrolijke Noah Falen.
0: Noah Falen met haar stralende personality. Dat zou zomaar kunnen. Jury, is dit het juiste antwoord?
1: Het antwoord is... fout.
0: Jammer. Helaas. We schrijven weer een naam bij op de website. Noah Falen is het niet.
2: Jammer.
0: Maar jawel, mocht je op reis gaan, de reiskoffer van de Postcode Loterij, die sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, leuk man. Meld je nog een keer aan, Patrick.
2: Gaan we doen.
0: Later man.
2: Dankjewel,
1: de 538 Stemmenjacht.
0: En Jennifer Lopez, tijdens je 538 werkdag, If You Had My Love.

Origineel van de rockers van de band The Who, Limp Bizkit en Behind the Blue Eyes. Ogen toch vaak spiegel van de ziel. En zo rond volle maan, ik weet niet hoe ik bij jou zit, dan is mijn Insta-algoritme altijd een beetje verkloot door al die spirituele influencers die dan tot mij komen. Dan zie ik bijvoorbeeld een dame die een soort van spirituele reis aanbiedt, waarbij je de kruinchakra kan verbinden met je yoni of je lingam en met elkaar kan opstijgen tot de hogere hoogtes. Met nog een sessie met het gif van een of andere kikker. Maar vaak zit er ook zo'n zweverig muziekje onder die video's, weet je wel. Dus dan kom je op Insta en dan zie je iemand zo heel mooi bewegen met het golden hour van de zon. Een, meestal zo'n hut. Zo'n jurt heet dat dan, geloof ik. En het zou zomaar kunnen dat je gewoon op Insta in zo'n reel dan deze DJ bent tegengekomen als soundtrack bij zo'n spiritueel videootje. Het is namelijk DJ Goya en Michiko. Even meedansen dan.

0: Toeval, ook bij hem weer. Nieuwe ronde stemmenjacht. En kans op kaarten voor de streamers. Esther met het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, er verandert nogal wat in de Formule 1 volgend jaar. Wat het is, dat hoor je zo.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
14: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
18: kippie.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Thuisbatterij.
22: Einde salderingsregeling.
23: Terugleverkosten.
18: zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij een bedrijf in Asten, bij Eindhoven, is een bijtend gas ontsnapt. De veiligheidsregio zegt dat er een fout is gemaakt bij de productie. Het gas stroomt langzaam het gebouw uit en omdat het een bijtende stof is, wordt een deel van de omgeving ontruimd. Voor de gaswolk in Asten is ook een NL-alert gegeven. In het Kamerdebat over de Prinsjesdagplannen heeft de regeringspartij D66 de oproep gedaan aan Jesse Klaver van het linkse PRO om samen met het rechtse Ja 21 om tafel te gaan. Klaver is verbaasd en blijft erbij dat hij wel wil praten, maar dat het kabinet moet kiezen.
29: Ja, als het kabinet ons uitnodigt om met z'n allen te komen praten, dan geef ik u op een briefje. Dan komt iedereen opdagen, maar dan geef ik u ook op een briefje. Dan komt er niks uit.
28: Ja, het minderheidskabinet van D66 heeft de steun van andere partijen nodig om zijn plannen erdoor te krijgen. Die gaan vandaag proberen om van alles naar hun hand te krijgen. De vrouw van Ronald Koeman is overleden. Bartina had borstkanker en was 65. Op social media leven veel spelers en oudspelers van Oranje mee met hun oud-bondscoach. Zo wensen Jurrien Timber, Denzel Dumfries en Luc de Jong de familie veel sterkte. En de Formule 1 krijgt volgend jaar 10 sprintracers. 4 meer dan dit seizoen. Opvallend is dat er ook een sprint komt in Monaco, waar inhalen lastig is. Ook de laatste 2 races in Qatar en Abu Dhabi krijgen een sprintrace. De kalender telt opnieuw 24 races. Portugal en Turkije keren terug en Zandvoort die verdwijnt. Het weer, af en toe zon aan de kust, buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser dan gisteren, zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droger en het koelt af naar een graad of 13. En tot zover het 538 Nieuws.
30: Akkoord, dus even kijken naar de weg. 2 dingen die even opvallen, de A50 Os-Arnhem voor de Takitusbrug. 21 minuten nog, daar was een botsing de oorzaak. En de A67, misschien heb je het al gemerkt, ga je van Venlo richting Eindhoven tussen Zomeren en Knoopend de Hocht, zo'n 34 minuten vertraging. Je moet even de randweg op daar, dus allemaal even aansluiten. Ze zijn daar een auto aan het bergen. Dan de controles. A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, 39,9. A7 vanuit Duitsland naar Groningen, 245,2. A13 Rotterdam-Rijswijk bij 12,6. Dan de A15 Delft-Gorkum, 103,6. A16 België-Breda, 71,0. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6,7. A28 Assen-Hogeveen, 157,4. A35 Enschede-Hengelo, 69,0. A50 Apeldoorn-Zwolle, 213,2. En de A67 Eindhoven-Venlo, 61,9.
31: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
32: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
33: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
32: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
34: De prijs

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Lindo de Vos. Lindo, daar zijn we weer.
3: Ach, wat gezellig. Jij bent er ook bij. Ja, lekker

Kensington. 11-4 bij 538. Een groen paars, een lekkere Kensington knaller. Die week even lekker in twee brengt. Ja, zover zijn we alweer. Zaagmans is het langs geweest. We gaan er dan 16 september, jongen. Gaat dit te snel of niet? Het gaat ook veel te snel. En het gaat zelfs zo snel dat ik dit weekend overwogen heb om de kerstboom op te zetten. Ik vond niet eens een raar idee. Vind je niet? Ik vond niet eens een gek idee. Want dat ga je anders weer uitstellen. En voor je het weet denk je 3 januari. Oh ja, we hadden hem eigenlijk nog op moeten zetten. Toch? Ja. Lingo is de naam. Goedemiddag. Koffer 3. In de stemmenjacht staat wagenwijd open. 4000 euro ligt er op jou te wachten als je de stemmen haalt. En nu een classic van de meiden van Armfolk. Don't Let Go.

0: And the Kingdom of Fear. Hey, wat doe jij om na een lange werkdag tot rust te komen? Ik vraag dit voor een vriendje. Ik heb namelijk nooit een lange werkdag. Ik wil weten wat jij dan doet. Ga je naar de sportschool? Of de hond uitlaten? Of een biertje even? Of allemaal tegelijk? Dat kan ook natuurlijk. Hè? Dus met je hond aan de sportschool, dat dier op de loopband en jij aan de sletterbrouw of zo. Ja, Lady Gaga die trekt dan gewoon even een chardonnaytje open, zegt ze.
1: I have a glass of wine and cry.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. Nu even niet, hè? Ze is net mama geworden. Dan kan je even niet aan de. Dan is het chardonnay. Lady Gaga, Just Dance nu.

0: verblijven. Op je 50 werkdag, ja, zo meteen. Tunes in Texas, prachtig liedje van Ella Langley. En natuurlijk een nieuwe ronde in de 538 stemmen, ja.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld!
7: 15.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De Beter Pickabillies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleid.
1: 538
24: Lindo Duval,
0: Ella Langley en Tunes in Texas hoor je nu.

0: Precies, Hugh.
1: Ja. Maar ja, het moet nog kerst worden, dus ik kan nog, hè, dat Mariah daar nog een keer overheen klopt, wie weet. Grote hit. Tijd voor een rondje van de...
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, Daisy, hallo.
3: Hallo.
1: Taxichauffeur in en om Eindhoven.
3: Ja, klopt.
1: Is woensdag een beetje een goede dag om te taxiën?
3: Lekker druk.
1: Ja, wat voor mensen heb je dan allemaal in de auto?
3: Voornamelijk kinderen met een beperking.
1: Oh ja, ja, ja, die moeten natuurlijk ook van en naar school op woensdagmiddag.
3: Ja, zeker.
1: Ja, snap ik. Heb je dan wel een hele even tijd om de stemmenjacht te spelen?
3: Ja, ik heb mijn bus aan de kant.
1: Oké. Okay. Dan gaan we nu luisteren, één keer luisteren, naar de stem van koffer 3. Daar komt hij.
4: Best wel goed.
1: Ja, er zijn al bolnamen al genoemd.
3: Ja, klopt.
1: Maar jij
3: hebt... Ja, ik heb... Sorry?
1: Zeg het maar, ja, zeg maar wat je wil zeggen. Jij hebt...
3: Ja, ik heb de afgelopen 2 uur met een vriendin van mij goed lopen speculeren, maar wij komen iedere keer op 1 naam uit.
1: Oh, ben benieuwd. Wie denk je dat het is?
3: Onze eigen Florentien van der Meulen.
1: Florentien van der Meulen van de ochtendshow?
3: Ja.
1: Ja, we gaan het nu checken. Is dit Florentien?
2: Het antwoord is... Fout.
1: Nee.
3: Helaas.
1: Ja, jammer.
3: Ja,
1: dankjewel dat je er was, Daisy. Jij krijgt wel als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens je een goede rit met de taxibus.
3: Dankjewel, jullie ook voor jouw tijd.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: En zo gaat er weer een bordje omhoog. Kandidaat gezocht voor de Stemmenjacht. Geef je op via de 538-app. En nu, Anouk.

Murray bij 58, daarvoor Ella Langley. Zij gaat een record breken met die hit Tunes in Texas. Het liedje staat in de Amerikaanse hitlijst al 22 weken op nummer 1. En daarmee evenaart ze een record dat in handen is van Mariah Carey met All I Want for Christmas.

Lucas en Steve. Ik hou ze nooit uit elkaar. Ik weet nooit wie wie is. Dus ik zeg altijd tegen allebei gewoon... Hey, Lucas en Steve. Tegen Jan. Hey, Lucas en Steve. Gaat nooit fout gaan. Totdat je er maar een keer eentje tegenkomt hier in het pand, weet je.

0: Carol G en Bruno Mars samen in Stil bij 538. Zometeen tickets voor de streamers die je gaat winnen. Natuurlijk een nieuwe ronde van de stemmenjacht van heel veel lekkere hits. En Esther heeft het nieuws met, ja, iets wat mij wel aangaat. Een achtbanen nieuwtje.
1: Jazeker, ja, de top 5 beste achtbanen van de wereld is bekendgemaakt. En eentje is heel dichtbij.
0: Oh. Ik weet niet waarom ik naar achterom kijk.
1: Naar buiten, niet hier maar in de tuin. Nee, nee, nee. Okay. Je hoort het zo.
2: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
4: Alle info 538.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op kijk.
23: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker.
0: Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
24: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
19: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
24: Maar die prachtige kleding dan?
19: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
27: Zeg het!
26: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: 538 Nieuws.
28: 1 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het gaat lukken om de spoorsaboteurs te pakken. Daar is justitieminister Van Wiel van overtuigd. Of het boeren waren, weet hij nog niet, dat zegt de minister tegen Hart van Nederland.
30: Dit is gewoon sabotage, of nog erger, gewoon terrorisme. En we zullen daar dus ook heel hard tegen optreden. Als dit iemand was die een punt probeert te maken, dan heeft hij de plan compleet misgeslagen.
29: Gisteren werd het spoor op tientallen plekken gesaboteerd. Het lijkt er vooralsnog niet op dat een ander land zoals Rusland erachter zit. De bendeleden die 2 weken terug zwaar bewapend door het Gelderse dorpje over Assel trokken, blijven vastzitten. De eerste 14 zijn voorgeleid en niemand wordt vrijgelaten. Er zitten nog 19 verdachten vast en die komen vandaag en morgen nog voor de rechtbank. Bij het geweld kwam een beveiliger om en raakte 2 agenten gewond. Het kabinet moet de conceptbegroting voor volgend jaar openbaar maken. Het gaat om de eerste versie die D66 en CDA deze zomer eigenlijk terecht vonden. Dat stuk is nu gelekt naar NRC, de krant. Een kamermeerderheid wil die stukken nu ook inzien. Het kabinet was eigenlijk niet van plan om die stukken te delen. En een achtbaan uit België staat opnieuw in de wereldwijde top 5. De Ride to Happiness in Plopsaland staat voor het 2e jaar op rij op plek 5. Op 1 staat de Fury 325 in de Verenigde Staten. En op 2, help me even Lindo, want ik ben nogal een noob, de Velocicoaster.
31: Velocicoaster?
29: De Velocicoaster.
31: Ja, dat is Intamin Launch Coaster. Ja hoor, top.
29: Klinkt meer als flossen. Maar goed, ja, de Velocicoaster. Leuk, ben je er al in geweest?
31: Nee.
29: Maar moet je doen. Ja. Staat op nummer 2 namelijk. Het weer. Het is vandaag een beetje van alles wat. Buien, maar ook tussendoor ruimte voor de zon. Er is ook kans op onweer bij maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het op. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 12. En dat was het nieuws op Radio 538.
31: Oké. Nou, even gaan we even kijken waar ik in de file sta. Daarna in de Velocicoaster. De A1 voor de grens met Duitsland. 10 minuten extra. A6, ongeluk gebeurd bij de Ketelbrug. En dan richting het noorden. Dus Lelystad Emmeloord. Daar een half uur extra. En de A12 ook voor de grens daar een minuut of 10 door die grenscontrole. Dan controle langs de weg. A2 naar Bosch-Eindhoven 125.6. De A12 Maren-Ede 83.2. A13 Rotterdam-Rijswijk 12.6. A15 Delft-Gorkum 103.6. A16 België-Breda 72.2. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. A30 Barneveld-Ede 18.5. En de A59 Den Bosch-Breda 111.9.
32: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
33: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
34: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
35: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
36: Kippie.
4: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
37: Meld je nu aan. Druk op

0: 538. Je weet het. Zaterdagavond spelen de streamers. Zaterdagmiddag ook trouwens. En jij kan erbij zijn. Tickets voor aankomende zaterdag voor de streamers win je deze week hier bij 538. Het enige dat je dan even moet doen is even goed opletten als je de officiële oproep hoort. En bellen met de studio. En het nummer, dat krijg je gewoon nu.
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in Ziggo Dome. Bel nu 0909-3000-538.
0: Ja, dat is het. Bellen 35, zullen we dat afspreken? Bellen 35, dan win je 2 tickets voor de show van zaterdag.

Cat's Eye en Animal bij 58. Laura, goedemiddag. Hallo Laura. Laura heeft opgehangen. Laura heeft opgehangen. Dat is nou jammer zeg. Laura, ik heb zo goed nieuws voor je. Jij bent beller 35 geworden. Dus je gaat... Oh, daar gaat Laura al. Even een poging wagen van Laura. Spannend dit. Geen Laura? Dat is nou vervelend. Ik zorg wel dat je de tickets krijgt, Laura. Je gaat zaterdagavond naar The Streamers in Ziggo

0: Zometeen een nieuwe ronde van de Vijfjacht Stemmenjacht.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland.

loonsalarisstrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Business.
1: Binnen 1 minuut
0: meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Via dansschoenen aan van Calvin Harris en Jazzy. Dit is

0: Shepard. En Die Young. Ik hoop het niet voor je. Ik hoop dat je heel oud bent.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De Stemmenjacht met John. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: John, het blijkt, wij kennen elkaar al heel lang, maar dat wisten we allebei niet.
2: Nee.
0: Want jij werkt voor de Belastingdienst en ik betaal belasting elk jaar, dus dat is wel weer leuk.
2: Ja, nou ja. Dat is fijn inderdaad, we hebben een relatie.
0: Zo is dat. John, we gaan zo de stemmenjacht doen. Heb jij een beetje een tactiek gehad rondom hoe je de stem hebt bedacht die jij zo gaat noemen?
2: Ja, tactiek. Ja, je hoort een hoge stem, dus je zoekt een beetje in de sport, hè. Die hebben natuurlijk vaak na een prestatie een verhoogde stem.
0: Dat vind ik helemaal een goed idee dat je dat zo op die manier redeneert. Laten we dan even luisteren naar de stem waar het om gaat, die van Koffer 3. Daar gaan we.
3: Best wel goed.
0: Ja, jij zegt in de sport. Hebben we al sporters genoemd gekregen? Noah Valen, ja, die zit wel in de sport. Femke Bol is genoemd, Femke Bloedersbol. Die waren het allemaal niet. Wat ga jij noemen, John? Wie is dit?
2: Ja, ik zit in de schaatshoek te denken. En dan denk ik aan Femke Kok.
0: Femke Kok. Schaatsen, lange baan schaatsen. Laten we even checken. Is dit nou Femke Kok?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee, nee.
2: Ja, jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. John, je krijgt wel als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Nou ja, we hebben genoeg vrije dagen in de belasting. Dus die komt goed te pas.
0: Goed. Ik zie je volgende brief alweer verschijnen.

0: fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Dag, hoi, hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, dat kan je doen. Dan ben jij misschien de volgende kandidaat over een uurtje bij Mark voor de stem van Koffer 3. En die is dus 4.000 euro waard.

0: Dit is nieuw bij 538.
1: Direct, my friend.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: weer gedaan. Weer zo'n prachtig liedje. Direct en My Friend. Nieuw bij 50. Deze is even een woensdagmiddag moodboostertje. Even nodig om die week toch even weer de midden te knakken en verder te gaan.
1: Dan gaan we stampen met z'n allen.
0: Nou, dat bedoel ik, dat idee. Dus Timber en Bromance.

0: lekker op de heen te kuchen. Oh ja.
1: Sienna Spyro, Great Expectations. Sorry, dat is niet de bedoeling.
0: Ik zou ook zo iemand zijn die door zo'n klassiek concert... en dan dat ik dan in slaap val, een snurk. Dat zou ik zijn, zo'n type ben ik dan. Ja.
2: Fijn.
1: Ja, Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat over restaurants. Als je naar een restaurant gaat, dan wil je natuurlijk lekker verse producten, lekker vers eten.
2: Zeker, maar het kan ook te vers zijn. Een restaurant kreeg er nu een boete voor omdat hun vis te vers is.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
15: Keukeloods.nl.
14: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
14: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
27: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
28: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
29: 538 Nieuws.
30: 2 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De grote steden zien het aantal daklozen dramatisch snel toenemen. Ook de overlast neemt in een rap tempo toe, zeggen de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ze willen dat het kabinet met concrete plannen tegen de dakloze problematiek komt. De steden denken dat ze 100 miljoen per jaar extra nodig hebben. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi door het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft tot onrust geleid op het Mali-veld. Zijn aanhangers sloegen na de veroordeling aan het rellen. Er is pepperspray gebruikt en ook een waterkanon. De oud-president van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij moet 25 jaar de cel in. Een opmerkelijke diefstal uit een vrachtwagen ergens op een parkeerplaats. Daar zijn gloednieuwe boeken gestolen over het leven van de Britse prinses Diana. De Nederlandstalige versie was op weg van de drukkerij naar een magazijn. En toen de vrachtwagenchauffeur een dutje deed, werden die boeken gestolen. Het boek komt volgende week pas uit. En een Griekse restauranthouder kreeg een boete omdat zijn vis te vers was. Tijdens een controle vonden belastinginspecteurs kilo tandbaars in de koelkast. Volgens de factuur lag de vis er al een week, maar hij zag er veel verser uit. De inspecteurs dachten daarom aan zwart ingekochte vis. Nou, de restauranthouder die ging in beroep en die kreeg gelijk. De te verse vis was geen bewijs voor een boete. En dan hebben we het weer nog voor je. Het is een beetje van alles wat. Buien, tussendoor ook zon. En er is kans op onweer bij maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. En dat was het nieuws op Radio 538.
32: En dan de drie grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten doe je er langer over. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 en de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zwijndrecht file van 5 kilometer. En maar liefst 3 kwartier vertraging. Sterkte daar. En dan de belangrijkste controles. Ze staan te controleren bij de Lutte op de A1 Hengelo naar de grens met Duitsland. 176.0. A2 bij Bokstel, Den Bosch-Eindhoven is dat bij 125.6. A13 Rotterdam-Rijswijk 12.5. Bij Delft is dat. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum bij Ridderkerk 71.8. A16 bij Prinsenbeek, Breda-Dordrecht 59.3. En verderop Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. Dan Roosendaal-Moerdijk, de A17 is dat bij Zevenbergen bij 6.7. A28 Amersfoort naar Zwolle 59.9. A59 Wierde-Hengelo 53.8. A50 Apeldoorn-Arnhem 196.9. En de A73 Venlo-Venray, de laatste 48.5. Alle controles op een rij. Check de app van Flitsmeister.
33: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
34: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
33: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
34: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
33: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
35: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
36: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
7: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
32: Ja, gaat-ie dwars door je werkdag heen. Met zometeen Somnieu en One Republic. En dit is...

538. Wist je, even leuk om te delen, dat mijn vriendin... Ja, we hebben pas net verkering, hè, dan doe je dat nog. Die doet iedere dag een briefje in mijn laptop. En dat zie ik dan als ik hem hier open klap. Willen we hem van vandaag weten? Je hoeft niet altijd alles op te lossen. Je bent geen bruistablet. Ja. Ik ben ook meer paracetamol, dat klopt. Ik maak het gewoon draaglijk, maar ik los het niet op voor je. 538 de hits met kans op 4000 euro. Ja, ik zei het toch. En Last Frequencies. En dit is Somnia.

0: de ene hit na de ander. Dat is de 5-4 werkdag met bijna geen één onderbreking. Dit was Lost Frequencies en Live It All. Sabine Carpenter komt eraan. Ja, en vanmorgen ging het natuurlijk weer in de 5-8 ochtendshow over de bruiloft van Florentien. Dat is komende zaterdag namelijk.
1: En vraag is, slaap jij natuurlijk vrijdag op zaterdag thuis bij je ouders?
2: Nee.
3: Of gewoon in het verzorgingshuis?
0: Goed, morgenochtend weer een nieuwe Tim, Rick, Niels en Florentien, als ze nog bereid is om te komen. Dit is Kensington en Riddles.

0: er gaat zometeen weer een koffer open in de stemmenjacht. Hey, stel nou even dat straks 4000 euro in jouw zak belandt. Ja, dat is gewoon die vakantie, weet je, die steeds te duur was. Of eindelijk even die nieuwe bank kopen zonder eerst maanden over Marktplaats te moeten struinen. Meld jezelf aan in de 538-app, want een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Hoor je over een paar minuten. En verder de hits Meja, Teddy Swims en Bruno Mars zometeen.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Pakken.
19: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: 538. Mark LaBrand.
0: Hey, werk ze en hier hoor je de hits. Miley en Bruno Mars zometeen.

0: Teddy Swims, Bert Weter, Mr. Know-It-All.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: We hebben verbinding met Eersol voor deze ronde van de Stemmenjacht met kans op 4000 euro. Hey Giel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Oh, dat vind ik nou een leuke vraag om dat ooit te stellen aan iemand met jouw beroep. Heb je wel eens stress in jouw beroep?
2: Nee, nooit.
0: Dames en heren, wij hebben aan de lijn een boswachter. Wauw, wat onwijs leuk. Hoe ben je ooit op het idee gekomen, Giel, om dat te gaan doen?
2: Nou ja, ik hou wel van wandelen en zo. Dus ja, zodoende ben ik daar ook mee gaan doen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat.
0: Nou, dat zijn we meer gemeen dan ik in eerste instantie dacht.
2: Want, natuur, dus,
0: ja, we hebben van onze hobby ons werk gemaakt.
2: Precies.
0: Ja, en jouw hobby gaat mij in ieder geval geen 4000 euro opleveren, maar misschien wel omgekeerd. Wil je de stem nog even beluisteren, Giel?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, komt die aan?
3: Best wel goed.
0: Koffer 3, 4000 euro. En dit is de stem, Giel, waarmee je het moet doen. Wat denk je? Wie heb je gehoord?
2: Ik denk dat het Nicky Plessen is.
0: Nicky Plessen. Tweede Nicky van vandaag, want vanmorgen bij Tim in de ochtendshow Nicky de Jager.
2: Okay.
0: Nicky Plessen, ja, de modedame van RTL Boulevard, onder andere van het bekende kledingmerk Nicky. Jury, geef uw oordeel.
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh, jammer, jammer, jammer.
1: 538, Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Giel, dank voor het meeraden.
2: Helemaal goed.
0: En als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Nee.
0: Kun je lekker door het bos slepen.
2: Ja.
0: Mooie dag, Giel.
2: Oké,
0: hoi. Bruno Mars, zometeen. Ja, en nu heel erg Stemmenjacht-wise. All about the

538 met nieuwe muziek. Ja, en ik snap die hele Miley Cyrus wel. Alsof je vanavond zegt, kom, we gaan lekker met de kids even naar Ronald. Nee, dan zeg je McDonald's. Ja, je weet dan waar je het over hebt, over welke complete naam. Nou, Miley Cyrus dacht, nou, het is nu al genoeg Miley Cyrus geweest. Dus we doen gewoon Miley. Dus dat is gewoon de nieuwe trend. Je kunt gewoon stoppen in de zin vanaf het punt waarvan je zeker weet, oh, maar nu weten mensen het wel.

0: Jonas Blue en Malief. Dit is 538 met de hits, waardoor die werkdag vele malen sneller gaat. En opeens sta je ook plus 1 komend weekend bij de streamers. Ja, die gaan optreden in de Ziggo Dome. Ben jij een Nederlands artiest en je zit niet in dit rijtje? Busy, Cloud, Diggy Dex, Paul de Munnik, Rolf Sanchez, Ronnie Flex, Roxy Dekker, Simon Keizer, Snelle, Thomas Agda. Ja, dan moet je je wel even een keer achter je oren gaan krabben. Misschien moet ik even iets gaan veranderen, want iedereen die artiest is volgens mij in Nederland, die is erbij. Hoe zit dat nou? Hoor je zo meteen de oproep? Dus bel nu voor de streamers. Als je dat zo meteen hoort, dan ga ik op zoek naar beller 20 via 0909-3058. Oké? Ugel en Solto hoor je ook zo meteen. Martin Garrix komt eraan. En ook zo meteen de nieuwe van Douwe Bob.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: abonneer.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets €200, please.
8: Zei hij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een

0: Bovino.nl. Mis niks, een slijslag. Bovino.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: download de app en start met vinden.
1: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. D66-fractieleider Jan Paternotte legt de verantwoordelijkheid voor de begroting bij de oppositie. En dat komt bij pro-leider Jesse Klaver nogal wanhopig over. Bij de algemene politieke beschouwingen zei Paternotte graag de ideeën van die partijen te horen, maar dat vindt Klaver de omgekeerde wereld. Toch was Paternotte al lang blij dat Klaver wel langs wil komen om te praten.
7: Eigenlijk 2 keer. Tuurlijk zijn wij ertoe bereid. Alleen u vindt van alles van wat het kabinet heeft gedaan en wat het kabinet vindt. Maar u bent daartoe bereid. En dat is denk ik een heel belangrijke winst.
6: Maar kiezen tussen een links- of een rechtsbeleid wilde hij niet. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Het zou gaan om 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Ongeveer 100 boeren en een koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. Politici praten daar over de strengere stikstofregels. En de boeren hebben hun zorgen over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En in Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie kijkt nu hoe ze de bom veilig weg kunnen halen. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. Krijg je nog wat weer, buien en 18 graden. Vanavond wordt het iets droger. Vannacht in het noorden dan weer buien en 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Ja, dankjewel Iris. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal en Duitsland. File 12 minuten vertraging. Dan de A16, dat is de langste van dit moment. Breda-Rotterdam voor Dordrecht door een pechgeval 41. En de A28 Hogeveen-Assen tussen Dingelo en Bijlen 13 minuten. En dat komt door pech. En dan de belangrijkste controles. De A2 Utrecht-Denbosch bij 61,6. A2 verderop naar Eindhoven bij 125,6. A2 Utrecht-Amsterdam 37,8. A6 Muiderberg Lelystad bij Almere 46,2. Dan de A13 Rotterdam-Rijswijk 12,5. De A15 Rotterdam-Gorkum 71,8. A16 Breda-Dordrecht Prinsenbeek 59,3. A16 naar Dordrecht vanuit Rotterdam 7,9. Dan de A35 Wierde-Hengelo 53,8. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,1. A73 Venlo-Venray bij Venlo 48,5. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister?
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
15: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
16: Goedemiddag. Mark Laplace. Ja, en banner 20 dus, hè, voor tickets voor de streamers. Aha.

0: hoor, volop kans deze week in bijna iedere show. Tickets voor The Streamers. Komend weekend onder andere in de Ziggo Dome. Op zoek naar Beller of Belster 20. Brenda?
1: Ja?
0: Wat zei je nou? Doe je nou kutwerk?
1: Ja, ik doe kutwerk.
0: Kutwerk? Hé, hey, maar dan ben jij een van de weinige vrouwen in een mannenwereld.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Is dat dan spannend of extra leuk?
1: Ja, het is spannend, maar ook wel leuk.
0: Dit moet je even uitleggen. Wat is dan spannend?
1: Ja, ze kijken je allemaal aan. Ze van, oh, loopt daar nou een vrouw? Oh, doet een vrouw dit? Ja.
0: Oh. Zo. Nee, maar wat een gelul. Ja. Want vrouwen kunnen toch eigenlijk veel beter kitten dan mannen? Jullie zijn toch veel preciezer?
1: Wij zijn veel preciezer, ja, dat klopt.
0: Zo, bij deze. Nou, ik ben benieuwd wat ik van jou krijg. Maar in ieder geval krijg jij van 538 twee kaarten voor de Streamers! Lekker, plus 1 ben je erbij. Komende zaterdag in de Ziggo Dome. Ronnie Flex, Roxy Dekker, Simon Keizer, Snelle, Thomas Akda.

0: Nieuw.
1: Dit is nieuw bij 538.
0: Douwe Bob. Note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

wat een mooi liedje, joh. De nieuwe van Douwe Bob. En No To Self. Hey, dit is Mark op je radio. We gaan eventjes samen naar 2011. Johnny Depp waggelde weer rond als Jack Sparrow. Hijs begon een beetje dood te bloeden. En in Sao Paulo beleefde de Pool Robert Parzelski. Oké, heb je wel eens een vreemde vakantie beleefd? Oké, maar die van hem was vreemder. Hij vliegt vanuit Londen naar Brazilië. Maar nu komt hij met bijna geen geld. Hij spreekt geen woord Portugees. En een vriendje van hem zou hem ophalen. Maar die vriend die komt niet. Ja, denk eens even mee, wat zul jij doen? Dan ga je toch een hotel zoeken op een gegeven moment en een beetje zelf vakantie vieren. Robert denkt, oké, nou dan blijf ik gewoon lekker hier op de luchthaven. Hotel zoeken? Zeker niet. Nee, hij wacht op de luchthaven 18 dagen. Hey, dan heb je karakter, hè? Het personeel, wel heel lief, brengt hem peuken, yoghurt, drinken en geeft hem een slaapplek. Ja, na 18 dagen wachten op een vriend. Ik zou zeggen, je mag rustig aannemen dat jij de enige was die dacht dat jullie vrienden waren. Maar daar heeft hij genoeg bedenktijd voor gehad. En dit was toen een hit. J-Lo, Pitbull.

0: Rogers en Talk To Me op je 538 werkdag. Maar zometeen Pink, Sven Saliers komt eraan, La Bouche. En ja, hopelijk jij die gewoon eventjes 4000 euro cash. Koffer 3 gaat zometeen open voor de stemmenjacht. En hoe doe je nou mee?
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7,7,7,7.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
29: Kippie.
30: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
0: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
25: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: Hallo daar.
30: 538. Maak la brand.
29: Spannend. Nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. En je hoort ook Pinkster.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Romy uit Den Bosch. Hey.
2: Hi.
3: Hi.
1: Zo, ik kreeg iets door in mijn rechteroortje dat we eigenlijk gewoon je vakantie moeten gaan betalen.
2: Nou ja, het zou lekker zijn, toch?
1: Ja. Vertel eens, wat zijn de plannen?
2: Nou, we gaan over 2 weken, op 3 oktober, vertrekken we lekker naar Gran Canaria.
1: Oh, nog even lekker nazomeren.
2: Heerlijk.
1: Ja, waar bijna een soort leedvermaak in zit, hè? Als je in deze periode zo van, oké, iedereen is begonnen. Hey, later.
2: Wij gaan ook even ervan door, ja. Inderdaad.
1: Nou, koffer 3 staat de wagenwijd helemaal open voor jou in dit geval. Met daarin 4000 euro. Dat zal toch even lekker uitkomen bij de vakantie. Zullen we nog even gaan luisteren naar de stem?
2: Ja, zeker.
4: Best wel goed.
1: Hoe dan?
2: Ja.
1: Is niet te doen, hè?
2: Nee, inderdaad.
1: Hoe is jouw weg naar dit antwoord ontstaan zonder dat je gaat verklappen wie het is?
2: Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet zeggen, de eerste koffer die hoorde ik ook al vrij snel. Dus ik hoop eigenlijk dat het me nu ook gegund is.
1: Oké, jij denkt gewoon goede spirit. Ik moet vertrouwen op mijn intuïtie.
2: Zeker.
1: Oké, wat denk je? Welke stem heb jij gehoord in koffer 3?
2: Ik denk dat het Miljuska Wietsehaus is.
1: We gaan naar de jury.
0: Het antwoord is... fout.
1: Ah, jammer. Maar goed, toch gaan wij iets bijdragen. De vakantie, eigenwijs is dat we zijn. Je krijgt namelijk een supermooie reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen. En wie weet tot een volgende.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Fijne vakantie.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, bordjes gaan omhoog. Aanmelden maar voor een nieuwe ronde Stemmenjacht. Doe je via de 538-app. En dit is nieuw van Swenseliers.

even checken hoor. Had je het nou ook als je de roelvinkjes keek? Bij dat huwelijksaanzoek in Lapland, dat je dacht, ja maar... Nee joh, die zijn helemaal niet oprecht gelukkig met elkaar. Ja. En dan bleek ik achteraf dus geen cynische klootzak, maar gewoon... 6 maanden vooruit te lopen op de persafdeling, want ze zijn helaas uit elkaar. Marijn en Dave, Roelvink. Ah. 538, woensdagmiddag. En somber, dit is My Body Isn't...

0: Zometeen kun je gewoon vies cashen. 4000 euro koffer 3 gaat open in de stemmenjacht. Volop nieuwe raadpogingen bij Frank en Eigen zometeen. Iris, wat heb jij in het nieuws zo direct?
1: Er komt toch een intern onderzoek bij de FIFA naar Gianni Infantino.
0: En verder The Fray, DJ Goja en Offenbach. Veel plezier.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
4: Nee.
2: Juich onze helden van oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Alle info 538.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: De Beter Piccadilly.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus,
19: boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
26: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Partijen in de Tweede Kamer hebben pas net hun lunch achter de kiezen en gaan weer verder met de algemene politieke beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting. Het kabinet moet nog hard hun best doen om meerderheden te halen voor de financiële plannen voor volgend jaar. Ze hebben de oppositie nodig voor steun, of zoals D66-fractievoorzitter Jan Paternotte het zo mooi zegt.
27: Ik noem het Binnenhof vol liefde.
6: Ja, en die liefde kost wel veel tijd, want er zijn pas 2 partijen aan het woord geweest. Nog 15 te gaan. ProRail heeft er een hard hoofd in, maar justitie-minister Van Wil denkt dat spoorwegsaboteurs van gisteren makkelijk gepakt kunnen worden.
28: Onderschat de politie en het OM niet. Het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken. We komen hier achter en dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
6: Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dus dat er ook andere manieren zijn, bijvoorbeeld door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. Ook het Europees Parlement wil Bolle Jos aanpakken. Morgen gaan ze stemmen over een sterkere rechterlijke samenwerking met landen in West-Afrika. En er lijkt een ruime meerderheid voor te zijn, dat schrijft de Telegraaf. Daarmee zouden criminelen zoals Bolle Jos, die waarschijnlijk in Sierra Leone zit, makkelijker berecht kunnen worden. En de FIFA gaat toch onderzoek doen naar het mislukte aandelenplan van Gianni Infantino. De FIFA-raad gaat er naar kijken, omdat de voorzitter van de Deense voetbalbond de Wereldbond verweet geen antwoorden te hebben. En dus komt die beoordeling er alsnog. Krijg je nog het weer? Vanavond droger. Vannacht in het noorden weer buien en 12 graden. Morgen begint redelijk droog. Later op de dag meer buien en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje weer.
29: Dan de langste vertragingen. Het zijn flink lange. A12 Lunetten Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden. 1 uur en 30 minuten vertraging daar. Over 12 kilometer is de file. Dan de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Hoogvliet en Vaanplein. 1 uur en 4 minuten. En ook nog een lang op de A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 29 minuten.
30: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
31: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
30: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
32: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
34: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
33: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Frank en Irene.
29: Een hele goede middagshow met The Fray. How to save a life. Zo direct. Eerst is

0: Bells away!
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eimer.
2: Jawel, het is woensdag. Het is 16 september 2026. Maar dat wist je al. Ik ga jouw microfoon niet aanzetten vandaag. Ik vind dat doodeng.
3: Hoezo?
2: Nee, jij zit in quarantaine tot 7 uur.
3: Quarantaine, hoezo?
2: Je zit in quarantaine. Vanwege die krentenbaard. Kijk, die luizen vond ik tot daar aan toe, lieve Iron. Maar die krentenbaard...
3: Ja, dat snap ik wel.
2: Ik wil je wel zachtjes aanzetten, maar niet te hard.
3: Hallo?
2: Kijk, je doodeng. Hey, Iron!
3: Hey!
2: Ja, kijk, we hebben net de luizen overleefd. Je hebt weken gedacht dat je luizen had, maar ja. dat had je niet. We hebben weken hier in het team gekriebel gehad. Ja. Maar goed, we zijn daar eindelijk uit nu.
3: Ja, we waren wel heel blij mee ook, hè? Met
2: waren we blij mee. Ja. Maar nu hebben we last van krentenbaard.
3: Ja, dus er is een briefing op school daaruit gegaan dat krentenbaard rondwaart. En dat is dat roept wel wat consternatie op bij mij. Omdat ik dan denk, ja, dat hou je niet tegen.
2: Maar wat is dat voor school, joh?
3: Ja, dat is naast de vuilnisbelt. Tussen de kerncentrale.
2: Hebben jullie stromend water?
3: Nee, we hebben zo'n bruine rivier, die loopt daar. En daar doen we alles in. Nee, maar luister, Frank. Ja. Dit is druk beschotten de ochtendschool. Maar dit zijn de dingen waar je mee te maken hebt. Dat ga jij ook vroeg of laat...
2: Kleine zit in groep 4, ik heb dit nog niet meegemaakt, nee.
3: Nee, dit is het begin.
2: Iemand heeft wel eens, weet je wel, een beetje vuil onder zijn nagels. En dan spreekt
3: je moet thuis blijven.
2: Spreekt de school daar schande van. Ja. Maar bij jou luizen, krentenbaard.
3: Ja, ja, ja,
2: want een krentenbaard voor de mensen die dat... krentenbaard is net zo goor als dat je denkt dat het is, toch?
3: Er gebeurt een hoop dan. Het ziet er rood en korsterig en jeukerig uit.
2: Maar als ik het goed begrijp, zit het bij jou op school. Ja. En is het ook langzaam richting jouw huis aan het trekken?
3: Ja, eerst was het twee deuren verder en nu zit het naast mij.
2: Kijk,
3: ja.
2: Er zit daar nog iets tussen?
3: Een heg.
2: Een heg.
3: Ja, ja, maar luister, als ik mijn weerstand op peil hou, dan is er niks aan. Maar ik wil wel met jullie afspreken. Wat gebeurt er als ik de eerste rode bultjes, die nog geen blaasjes zijn, want als ik
2: laat een blaas.
3: Moet ik dan wel komen?
2: Och.
3: Dan moeten we even met elkaar afspreken.
2: Oh.
3: Ja. Sowieso gaan we eerst facetimen, dan kan je beoordelen.
2: Ach, ik vind het zo goor.
3: Dus dan spreken we af, dan blijf ik thuis.
2: Ja, en laat die pus er ook gewoon in.
3: Die pus moet erin laten.
2: Ja.
3: Niet krabben.
2: Niet openmaken, zodat het zich kan verspreiden.
3: Ja.
2: Krentenbaard, gadverdamme.
3: Ja.
2: Gelukkig ben je niet zo knuffelig.
3: Nee, dat is wel het gelukje.
2: Ja, dat is wel echt het gelukje.
3: Ja. Ja, nou, ik hou je op de hoogte.
2: Ja, heel graag, ja.
3: Goed, ander leuk nieuws, 100 dagen tot kerst.
2: 100 dagen tot kerst.
3: 100 dagen tot kerst.
2: 100 dagen tot kerst.
3: Ja.
2: En nog steeds 4000 euro in koffer 3 die open is voor onze stemmenjacht.
3: Veel
2: hebben
3: vrouwen.
2: We nog nooit zo lang gedaan met een koffertje tot nu toe.
3: Klopt, veel vrouwen met hoge stemmen worden genoemd en dat begrijp ik wel.
2: Ja, klopt, ja. Veel tekenfilmfiguren. Wil je meedoen aan onze stemmenjacht? Geef jezelf op in de 538.
3: En natuurlijk vandaag bij ons te winnen kaarten voor de streamers.
2: Jawel, van harte welkom bij... De middagshow van 538. En meer ook over de algemene politieke beschouwingen.
3: Ook nog.

0: een schadevergoeding heeft gekregen.
1: Ja, en het hoeft echt geen miljard te zijn zoals in Amerika. Maar weet je wel, al heb je misschien een keer, weet ik veel, in een salade zat er een pleister of zo. Toch?
0: Ja.
1: En dat je toen iets kreeg.
0: Nou ja, ik kan me zo voorstellen, als je dan in de winkel loopt, daar kunnen gewoon dingen op je vallen of zo. Of je valt ergens overheen. En dan zou het kunnen dat je een schadevergoeding hebt gekregen.
1: Je zat tussen een deur. Dat en toen heb je een letsel advocaat in de arm genomen. En toen heb jij geld gekregen. En terecht ook.
0: Ja, mechanische fout ergens bij een bedrijf of zo. Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, heb je wel eens een schadevergoeding ontvangen? Ja.
0: Heel benieuwd naar.
1: Dat je gecompenseerd bent.
0: Ja. En natuurlijk is het leuk als het bedrag een beetje aangenaam was.
1: Tuurlijk.
0: Maar we verwachten natuurlijk niet de miljoenen die je in Amerika krijgt als je een te heet drankje over jezelf heen
1: In Amerika is het natuurlijk, hoef je 8 generaties niet meer te werken als je een keer een te hete koffie hebt gehad.
0: Jij komt vaak in Amerika, dan wil je dan toch gewoon, dan ga je toch continu hete dranken, soepen, de rondlopen zitten.
1: Je gaat op zoek.
0: Ja, dat zou ik doen.
1: Ja, ook weer gevallen.
0: Ja.
1: Zit er iemand te luisteren die ooit een schadevergoeding heeft gekregen ergens voor? Dus een compensatie voor iets wat je is overkomen. Wil je ons even bellen? 0909-3000-538. Of misschien veel makkelijker in de app.
0: Ja, zeker. We wachten op je. En de app is gratis, hè?
1: Helemaal gratis en voor niks. Kun je een berichtje achterlaten. Dus zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel. Die ooit een schadevergoeding ergens voor heeft gekregen. Groot of klein, maakt ons niet uit. Nee. Meld je eventjes. We zijn op zoek naar je. 0909-3000-538. Of in de 538-app. Heel simpel.

0: Zo.
1: Nou, daar komt niet weinig op binnen.
0: Er worden veel schadevergoedingen betaald. En daar vallen ook een hele hoop dingen op mensen, zie ik.
1: Nou, klopt. En er kan ook... Petra belde mij net.
0: Ja.
1: En Petra die staat al uren in de file, is terug vanuit Duitsland aan het komen. Maar die zei, die heeft een fles spa gekocht ergens. En die klapte uit elkaar thuis. En toen ging dat overal overheen. Dan heeft ze maar liefst €7,50 schade.
0: Ja, maar het was ook allemaal nat, hè?
1: Precies.
0: Ja, ja, ja, dan moet je gecompenseerd worden.
1: Ja, dat is gewoon goed.
0: Ja, zit er iemand te luisteren die wel zijn schadevergoeding heeft gehad? Nou... veel. Laat het even weten in de 538-app.
1: Ja, als jij denkt, dit is echt wel een verhaal waarvan mensen meestal denken... jeetje, ja. Joh, wat heb jij meegemaakt? Dan horen we dat heel graag.
0: En ook doen we nieuws zometeen. Iris, wat heb je mee?
2: Of het kabinet al een beetje lukt om de oppositie aan tafel te krijgen.
3: Even bellen, hoor.
4: Yo, Flemming.
3: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
4: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
5: Hallo, Snelle hier.
6: Hoi, met Emma.
7: Yo, Ronnie hier.
3: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Beter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Business.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Later vanavond droger, vannacht in noorden buien en 12 graden. Morgen begint redelijk droog, laat op de dag meer buien en 19 graden.
14: Dan de langste vertragingen met een hele lange op de A12... Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden... 2 uur en 2 minuten vertraging daar. De file is over 12 kilometer. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 42 minuten. En ook nog een lange op de A15, dat is Oostvoorne-Ridderkerk... tussen Spijkenisse en Charloos, 47 minuten.
15: 538, Frank en Ayren.
14: Empire State of Mind, zo direct naar Post Malone. Dit is een

0: het wel van Iris. Ja. Ik kwam er niet doorheen. Nou, ik vond het ook niet zo
1: Wilders
0: interessant.
1: Wilders die weer met een gestrekt been erin kwam meteen. Ja. Die Jetten helemaal uit elkaar trekt ongeveer.
2: Nou ja, er zijn weinig verrassingen dus wat dat betreft. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk eigenlijk altijd. Links en rechts vielen elkaar aan. Iedereen verwijt het kabinet met vage plannen te zijn gekomen. En geen route te kiezen. Jesse Klaver van Pro op links en Joost Eerdmans van Ja 21 op rechts. Ze willen allebei wel praten, maar willen niet samen aan tafel bij het kabinet. En dus zijn ze het over één ding wel eens.
3: Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Maak die keuze.
2: Ja, terwijl de coalitiepartijen juist nog steeds hun best doen om allebei die oppositiepartijen aan hun kant te krijgen.
4: Wat mij betreft gaan deze beschouwingen ook over samenwerking. Over hoe we tot een meerderheid kunnen komen met elkaar.
2: Of zoals hij het later zei.
4: Ik noem het Binnenhof. Vol liefde.
2: Ja, maar goed. Dat is ongeveer alles wat je kan zeggen. Want Wilders is nu aan het woord. Is pas de derde.
0: Ja, en hoeveel komen er? 14
2: nog
0: of zo?
2: 14.
0: Niet normaal.
2: Ja, wordt nachtwerk. Morgen zou het kabinet aan het woord moeten komen. Maar goed. Het wordt nog een lange dag daar in Den Haag, denk ik. In Brussel gaf de voorzitter van de Europese Commissie haar jaarlijkse troonrede. De State of the Union. En daaraan had Ursula von der Leyen het over het social media verbod. In het wetsvoorstel staat dat kinderen onder de 13 jaar niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen. En wie een eigen account wil, moet wachten tot hij 15 is. En morgen gaat ze dat voorstel officieel presenteren.
1: Ja, geweldig toch?
0: Nee.
1: Ja, fantastisch.
0: De tutteling.
1: Nee, het is goed, het is nodig.
0: De tutteling van kinderen.
1: Maar vind jij dat ook
0: die er toch wel omheen kunnen.
1: Maar luister, vind je dat ook bij drugs en zo? Dat je dat betutteling vindt?
0: Wat?
1: Drugs en dat soort dingen. Denk je ook, joh.
0: Nee. Maar je moet toch hier bij die techbedrijven zijn en niet bij een 12-jarige.
1: Deze 12-jarige kan hier helemaal niks tegen beginnen, joh. Nee, te verslaafd. Dus dit is heel goed. Hartstikke blij.
2: Ander nieuws dan. Heel veel reacties op het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van Ronald Koeman. Onze vorige bondscoach maakt het nieuws vanmorgen bekend op Instagram. De echtgenote van Koeman leed aan chronische borstkanker. Ze is 65 jaar geworden.
0: Wat heeft ze het ongelooflijk lang volgehouden?
2: Ja.
0: Ze was al zo lang ziek. En ze was hier bij Edwin natuurlijk een paar weken geleden. Dat ik echt nog dacht, zo, die ziet er goed uit.
2: Ja. Het is ook even weg geweest en toen kwam het weer terug. Dus ja. De KNVB, FC Barcelona en veel internationals hebben gereageerd met een hartje of eigen statements. En ook oud-clubs, Feyenoord, Ajax en AZ, hebben hun bericht achtergelaten.
1: Hoe zij over elkaar altijd spraken. Ja. Zo liefdevol en zo mooi en zo sterk naar elkaar toe.
2: Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn uit elkaar. Op Insta laten ze weten dat hun toekomstbeelden te ver uit elkaar liggen. In maart maakten ze nog bekend te gaan trouwen. Hebben we ook allemaal gezien natuurlijk in die reality show.
0: Ik vind het wel zo gek dat je verlooft en dat je dan nog niet over de toekomst hebt gehad, toch?
2: Hoe kan
0: je
2: nou? Dat was natuurlijk ook met Jade Anna
0: dat
2: en
0: klopt,
2: Kenneth Taylor.
0: We gaan trouwen, maar
2: daarna praten we over de toekomst.
0: Precies, en dan kom je ergens achter en dan ga je aan elkaar. Ja. Maar het is wel echt heel sneu. Echt heel snel.
1: Ik dacht dus, laatst zag ik er voorbij komen. Toch, ik ben oprecht benieuwd hoe lang dat nog gaat duren, die twee.
0: Wat zo erg is, dat ik heb Dave natuurlijk even een appje gestuurd ook. Ja, Iris was erbij.
2: Oh. Ja.
0: Eerst werd het van sterkte man, wat een klote nieuws en zo. En toen dacht ik, ja, maar ik zou het ook wel leuk vinden om op de radio te spreken. Dus toen stuurde ik van, als ik je even mag bellen op de radio. En echt 3 seconden later post hij op Instagram. Kan iedereen mij met rust laten? Oh. Die media die interviews
2: wil
0: hebben.
2: Hoe denken jullie dat ik me voel?
0: Oh, ja, zo voelde ik me toch een beetje wat over.
1: Maar weten we, is het een gezamenlijk besluit? Of is het
2: dat zeggen ze bijna uit liefde voor elkaar.
1: Oh, okay.
0: Iris, dankjewel.
5: De 538 Stemmenjacht.
0: Mark, goedemiddag.
6: Goedemiddag, met Mark van Eeswijk.
0: Koffer 3 heeft 4000 euro. En dit is de stem die erbij hoort.
1: Best wel goed. Erg hoog stemmetje, Mark.
6: Ja.
1: Wist je het meteen?
6: Ik had meteen een ingeving en daar ben ik eigenlijk bij gebleven.
0: Oh, dat is goed. En hij is ook niet al genoemd. Je hebt het even gecheckt op de website.
6: Ik heb hem voor de zekerheid even gecheckt en hij is nog niet genoemd.
1: Nou, so far so good. Ben benieuwd.
6: Ja.
1: Wie denk je dat het is?
6: Angela de Jong.
0: Is het Angela de Jong, jury?
5: Het antwoord is... fout.
0: Die kan ook wel de lucht in met haar stem. Dat is waar, ja. Nee, Angela de Jong is het niet, helaas. Mooie poging, Mark. Maar niet goed. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
6: Ja, ook altijd leuk.
5: De 538 Stemmenjacht.
7: Meld je nu aan.

0: hou van de blije Alex Warren. Wat een favorite hier op 538 in de middagshow. Waar we op zoek zijn weer.
1: Ja, naar iemand die ooit een schadevergoeding heeft gekregen. We hebben ontzettend veel letselschade binnengekregen. Want ja, je wordt vaker aangereden, toch?
0: Ja, maar ook er zijn hekken op mensen gevallen.
1: Ook.
0: Ja, nietjes gevonden in hondenbrokken, zag ik.
1: Ook, ja.
0: Ja, ook daar is een schadevergoeding voor geweest. En we hebben Rachel aan de telefoon. Rachel?
2: Hoi.
0: Hi. Jij hebt ook een schadevergoeding gehad voor iets?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben ooit als kind aangereden door een golfkarretje met pardoes erin.
0: In de Efteling is dat?
1: Pardoes zat erin?
2: Ja.
0: Oh, god. Oh, jij was lekker in de Efteling als kind. Hoe oud was je?
1: Oh, nee.
2: Ja, een jaar of 6 of zo.
1: Maar dat is een trauma als je 6 bent. Dat je aangereden wordt door pardoes.
2: Ja.
0: En hoe erg was het, de aanrijding?
2: Nou, dat viel reuze mee hoor. Ik was gewoon gevallen, maar ja, de Efteling vond het wel heftig genoeg om er een schadevergoeding tegenaan te gooien.
0: Wat goed!
1: Ja, en wat krijg je dan?
2: We hadden toen volgens mij 4 vrije kaarten gehad, ja. Om een keertje terug te komen.
0: Doe maar.
2: En een overnachting in het hotel.
1: Oh, dus, netjes.
0: Maar jullie waren zo getraumatiseerd dat dat niet kon natuurlijk. Jullie zijn naar een letseladvocaat gegaan en...
1: Mediation met pardoes erbij.
0: Ja, precies. Ja. En nu ben je multimiljonair.
2: Ja, zeker. Ja, de Efteling is nooit meer hetzelfde geweest.
1: Nee, dat snap ik. Geweldig verhaal.
0: Wat een goed verhaal, Rachel. Dankjewel.

0: goed.
1: Twente. Al 538 in de middagshow. Waar het bijna 5 uur is, zometeen nog kaarten te winnen voor de streamers. Je kunt erbij zijn zaterdag als je de oproep hoort. En Iris heeft nieuws. Wat heb je mee nieuws, Iris?
2: Alles over de racekalender in de Formule 1 van volgend jaar.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
19: Kippie.
20: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 538 Nieuws.
22: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het kabinet probeert de oppositiepartijen aan tafel te krijgen om een meerderheid te vinden voor de begroting van volgend jaar. Tijdens het jaarlijkse Prinsjesdagdebat legt de D66-fractieleider Jan Paternotte uit waarom het minderheidskabinet niet wil kiezen tussen links of rechts.
25: Je kan wel eindeloos naar links of naar rechts blijven kijken, maar daar kun je niet oversteken. En ik heb altijd geleerd, bij een kruispunt kijk je eerst naar links, dan kijk je naar rechts, dan kijk je nog een keer naar links en dan steek je over.
22: Maar zowel de linker als de rechterpartijen willen wel dat het kabinet kiest, want ze vinden dit allemaal veel te onduidelijk. Een ongeluk op de A12 bij Woerden zorgt voor een enorme file op de snelweg richting Den Haag. Al de automobilisten hebben bijna 3 uur vertraging. Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen betrokken. 3 rijstroken zijn afgesloten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om hun reis uit te stellen. Het is nog niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen. De eerste groep verdachten van het geweld in Overasselt stond voor de rechter en ze blijven allemaal 90 dagen langer vastzitten. Morgen komt de rest voor de rechter. In totaal zijn het er 33, waarvan 11 Nederlanders. De rest komt uit Frankrijk, Algerije, België, Libië en Oekraïne. En de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. En er staat een record aantal van 10 sprintraces op. Er komt er bijvoorbeeld eentje in Monaco. Verder staat Zandvoort natuurlijk niet meer op de kalender en Barcelona ook niet. Die gaat vanaf nu namelijk afwisselen met Spa-Francorchamps. Nieuw volgend jaar zijn de races in Turkije en Portugal. Krijg je nog het weer? Vanavond droger. Vannacht in het noorden weer buien en 12 graden. Morgen begint redelijk droog. Later op de dag meer buien en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
26: Dan de langste vertragingen. A12 Lunetten Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn 37 minuten. Komt er een auto met pech. Dan een flink op de A12 Lunetten Den Haag. Tussen Hooggraaf en Harmelen 1 uur en 8 minuten. En die hele lang op de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug. Nu 1 uur en 23 minuten.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
30: Frank en Irene.
26: Een hele goedemiddagshow. Fuji's Killing Me Softly. Zo direct naar Calvin Harris.

0: Calvin Harris. En de 29-jarige Jessie. Ik weet niet waarom het belangrijk is, maar...
1: Nou, omdat ze haar leeftijd totaal niet konden inschatten.
0: Ja, zij zat een beetje in de categorie... ze kan 16 zijn, maar ze kan ook 36
1: zijn. Ja, en wij neigden allebei naar 16. En het bleek...
0: En ze bleef 29 te zijn, ja. Calvin Harris dus en Satisfy met, ik herhaal, de 29-jarige Jessie hier op 538. In de middagshow. Kaarten voor de streamers toch zo te winnen, als je de oproep hoort. Dan vandaag de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Prinsjesdag achter de rug. Volgens mij zitten we nu bij spreker 4, hè, Iris? VVD aan het woord nu. Ja. En hoeveel krijgen we er nog?
2: Nog 13 dan, hè?
0: 13, ja. Ongekend. Vroeger ging ik er nog wel eens voor zitten. Nu ben ik gewoon blij met mensen zoals Iris en Jeannot die me even bij kunnen praten. Want je wilt toch weten, toch?
1: Tuurlijk wil je het weten, ja.
0: Wat er allemaal tijdens die algemene politieke beschouwingen wordt gezegd. Jeannot van Beurden, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij komt daar net vandaan. Hoe was het vandaag in Den Haag?
3: Ja, toch wel weer een spannend debat. Het draait ook echt ergens om vandaag. Want ja, dit kabinet is een minderheidskabinet, moet op zoek naar steun om hun begroting die ze gisteren hebben gepresenteerd er doorheen te kunnen krijgen, om die plannen uit te kunnen gaan voeren. Die steun hebben ze nog niet. Hebben ze vandaag ook tot nu toe niet gevonden. En ik heb ook nog niet de indruk dat dat vandaag en morgen tijdens die twee debatten, eigenlijk wat langer debat erover gaat gebeuren.
1: Maar de sfeer die ik zag, had ik ook niet het idee dat ze constructief bezig waren. Het was gewoon allemaal vertellen aan elkaar wat er allemaal verkeerd gaat. Een soort sloop van het huidige kabinet.
3: Ja, het is altijd de vraag, hoe gaat het er in zo'n debat aan toe? Nou, vaak maken ze elkaar in dit soort grote debatten voor rotte vis uit. Ja. Dat vind ik vandaag nog redelijk meevallen. Het gaat best wel over de inhoud. Maar toch ook nog steeds zie je heel erg de verschillen. En ook wel de uitdaging om dus tot die meerderheid te komen. Want de oppositie blijft zeggen, ja, maak een keuze. Kies of voor bijvoorbeeld de pro met Jesse Klaver om daar de steun te zoeken. Dan ben je er in de Tweede en Eerste Kamer zo ongeveer. Of doe dat over rechts met JA21 en de SGP. Maar goed, het kabinet blijft erbij dat ze die keuze niet willen maken. Ja, ik begin me langzaam wel af te vragen hoe lang ze dat vol kunnen houden. Want, ja, de oppositie,
0: waarom zouden ze niet kleur bekennen? Waar is het wachten op?
3: Dat komt, eigenlijk is dat het grote probleem van dit kabinet. Ze zijn onderling verdeeld over waar ze die meerderheid moeten zoeken. Nou, bekend van de VVD, die willen eigenlijk absoluut niet met pro. Die hebben samenwerking met pro ook onmogelijk gemaakt doordat ze in de campagne een soort oorlogsverklaring hebben gedaan. Ze hebben ze ook uitgesloten in de formatie. Ondertussen heb je D66, de grootste partij, die wil niet met JA21. Dus ja, dan is uiteindelijk de keuze van dan kiezen we niet. En daardoor krijg je nu de hele tijd opnieuw de discussie op elk onderwerp van waar gaan we die steun zoeken. En hou je continu ook die heibel binnen die coalitie en in het kabinet.
1: En wie maakt zich nu het minst populair?
3: Nou, ik vind eigenlijk dat de coalitie die dus op zoek moet naar die steun zich op dit moment een beetje impopulair aan het maken is. Want die smeren ook gewoon terug naar oppositiepartijen die ze nodig hebben. Er werd gezegd over JA21 door bijvoorbeeld Jan Paternotte van D66 van die hebben maar een paar zeteltjes. En Jesse Klaver werd keihard aangevallen door de VVD. Dat je denkt van ja, gisteren zei de koning in de troonrede nog, we moeten gaan samenwerken. Dat zie ik dan toch nog maar weinig.
0: Nog 13 sprekers die aan het woord komen. Dat gaat nachtwerk worden. En hoe dan verder, Jeannot?
3: Dan morgen gaat het kabinet aan het woord komen. Vandaag zijn het dus alle partijen in de Kamer. En morgen is het dan het woord aan Roel Pjetten. Die moet dan pas aan het woord komen. Dus dan gaat het debat waarschijnlijk gewoon weer helemaal overnieuw of opnieuw beginnen. Dus nog inderdaad een hoop te doen. En die versplintering is ook goed zichtbaar. Ik had vandaag even een rekensommetje gemaakt. 17 partijen, nou de grootste 6, die hebben vandaag ongeveer 3 uur spreektijd gekregen. Die hebben 114 zetels. En de andere 11 partijen, die hebben ook zo ongeveer 3 uur spreektijd. Terwijl die maar goed zijn voor 36 zetels. Nou, dat zegt heel veel. Dus vanavond vooral nog alle kleine partijen aan het woord.
0: En dan morgen een rete spannende dag voor Jetten.
3: Dat zeker. Dit is echt wel zijn tweede vuurdoop. Maar ze zijn er nog steeds niet. Dus het is toch een beetje weer een nieuwe aftrap. Die moet gaan laten zien of het kabinet een succes kan gaan worden.
0: Jeannot van Beurden, dank voor het bijpraten. En succes vanavond op televisie.
3: Dankjewel.

0: Avicii en Wake Me Up op 538.
1: We willen het even hebben over gore gewoontes.
0: Ja, leuk.
1: Ja, en dan vooral of je niet misschien van jezelf durft op te biechten, of je iemand kent met een gore gewoonte.
0: Ja, wij zagen een filmpje op TikTok van iemand die zijn eigen teennagels met zijn mond afscheurde.
1: Eeuw.
0: Ja, echt eeuw. Echt eeuw.
1: Zo vies.
0: Ja.
1: Zo heftig. Ik wil er toch alles van weten. Want wanneer is dat moment dat je denkt, maar ik kan het ook met mijn mond doen.
0: Ik doe het even met mijn mond, ja.
1: En dat het bevalt.
0: Kom maar hier met die teen.
1: Ja.
0: Ja, ik voel het gewoon helemaal boven in mijn keel als ik dit.
1: Ja, ik ook. Het gaat helemaal hier zo. Ja.
0: Ja, en toen dachten wij, er zullen best veel luisteraars zitten met gore gewoontes.
1: Mag ik er eentje opgooien?
0: Ja.
1: Ik heb wel eens gehoord dat iemand oorsmeer eet.
2: Eeuw.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Het is, vraag me niet waarom, maar het gebeurt.
0: Oké, we zijn op zoek naar gore gewoontes. Ja.
1: Dat is
0: alleen
1: het.
0: Bij jezelf of als je partner het heeft of je weet dat iemand het heeft.
1: Ja.
0: Gewoon echt wat je dacht van, zit iemand dat nou echt nu hier te
1: dat,
0: doen?
1: Precies. Dat, mag ook van een ander, mag ook van jezelf.
0: Ja. Wanneer zag jij iemand wat doen en dacht je, dat is echt de goorste gewoonte die ik ooit heb gezien?
1: Ja. Nou, kom maar door, je mag ons bellen.
0: Ja, doe maar even in de app.
1: Maar app ons vooral, inderdaad.
2: Ja. We hoeven geen foto's.
0: We hoeven geen foto's.
1: Nee.
0: Heel goed. We hoeven graag eentje dan. Wanneer dacht jij, dat is echt de meest gore gewoonte die ik ooit heb gezien bij iemand? Naar aanleiding van, je eigen tenen dus met je mond afscheuren.
1: Ja. Ja.
0: Oh. We gaan alle verhalen verzamelen, dus als jij weet waar we het over hebben, als je een voorbeeld hebt, zet hem even in de 538-app. Terwijl ik echt iedereen smerig zie kijken in de studio.
1: Ja.
0: Iedereen houdt zijn hart vast. Maar we gaan hem wel doen. Leuk. We gaan alle verhalen verzamelen. En we doen ook nieuws, Iris. Wat heb je mee?
2: Nou, de VVD krijgt er flink van langs in het Prinsjesdagdebat.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te raden.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Rozer!
23: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
27: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
28: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Ziggo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
0: Hallo, Odido.

0: dacht,
1: nee.
0: We krijgen wat navelpluizen en plassen onder de douche.
1: Ja, ik heb ook echt geroepen net, wat had ik dan verwacht? Ja, we gaven net zelf natuurlijk hele gore voorbeelden over gore gewoontes.
0: Ja.
1: Namelijk iemand die met zijn mond zijn teennagels afbijt. En iemand die ik ken die zijn eigen oorsmeer opeet.
0: Ja.
1: En toen, daar krijgen we precies de reacties op.
0: Maar mensen doen hele smerige dingen. En plassen onder de douche is echt de minste erger.
1: Het is echt het minste. Iedereen stuurt ook waarom dit rond etenstijd.
0: Goeie vraag.
1: En dat klopt.
0: Het komt omdat het programma tijdens etenstijd is.
1: Ja.
0: Dat heeft denk ik iets mee te maken. Maar wij zoeken inderdaad de meest gore gewoontes die je bij iemand hebt gezien. En je gaat echt niet weten wat je hoort zo.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, ik heb ook nog het weer voor je. Later vanavond is het droger. Vannacht in het noorden buien en zo'n 12 graden. Morgen begint het redelijk droog. Later op de dag meer buien en 19 graden.
0: Ik heb nog nooit iemand half kokhals het weer horen doen.
1: Echt daar.
0: Langste vertragingen. A12 Lunette, Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn. 31 minuten. Flink op de A12 Lunette Den Haag. Tussen Lunette en Harmelen daar een uur. En de allerlangste op de A12 is dat Utrecht Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug. 1 uur en 31 minuten.

0: Shakira.
1: En Daidai op 538 in de middagshow.
2: Sorry, ik ben nog aan het bijkomen van wat mensen allemaal aan het opeten zijn.
1: Ja, ja, ja, we gaan een geweldig rondje zo meteen doen. Van gore gewoontes die je wel hebt gezien bij mensen.
2: Ja.
1: En er komen dingen binnen.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Het is...
2: Had alle verbeelding boven.
1: Maar Iris, hoe is het op het Binnenhof?
2: Wie is nu aan het woord? Waar zijn we?
3: Nou, de VVD, Brekelmans, die is nu aan het woord. En die krijgt de wind van voren omdat de oppositie de partij verwijt in een te links kabinet te zijn gestapt. En het minderheidskabinet is natuurlijk op zoek naar meerderheden. Links of rechts, soms willen niet kiezen. Maar de rechtse oppositie, die ziet de bui al hangen.
4: Iedereen begrijpt, meneer Brekelmans, dat u straks moet buigen voor de heer Klaver. En dat feitelijk dit kabinet wel over links gaat.
3: Ja, terwijl de verkiezingsbelofte van de VVD was dat ze absoluut niet met Pro zouden gaan samenwerken. Wilders die is ook aan het woord geweest en die had het natuurlijk vooral over asiel en migratie. Maakte toch even een foutje toen hij het over de aanpak van illegalen had.
5: Zet ze vast in detentiecentra of in tentenkampen om ze daarna zo snel mogelijk het land in te zetten. Luisteren, uitzetten. Niet inzetten, maar uitzetten.
1: Hij kan er zelf ook om lachen.
3: Hij kon er zelf om lachen, ja. Ander nieuws dan. Opnieuw problemen met een snelwegbrug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Maasvlakte in Rotterdam. Dat is op de A15. Rijkswaterstaat grijpt direct in. De rijstroken worden gesloten. En al het verkeer moet over de vluchtstrook. Een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel en de politie die onderzoekt de diefstal. Mensen willen heel graag weten wat erin staat, want volgens Britse media bevat het boek explosieve onthullingen over het huwelijk tussen Diana en Charles en de reactie van koning Charles na haar dood.
1: Maar zijn die boeken gestolen door een grote fan of zo? Want het is nog nergens online, toch?
3: Is de vraag.
1: Ja.
3: Ja.
1: Die is dan maar aan het inscannen nu of zo.
3: Dat denk ik.
1: Of die zit stiekem ergens in een hoekje. Ik ben lekker de eerste.
2: Nee, en zou je het willen lezen?
1: Nee. Jij?
2: Helemaal niet?
1: Nee.
2: Ik wel. Ik ben echt benieuwd wat erin staat. Ja, ja, ja.
1: Maar wat dan?
2: Ja.
1: Iets over haar dood of iets?
2: Alles. Over dat verziekte huwelijk en dat gewoon alles in de openbaarheid komt. Dat hij gewoon denkt, de fik erin, ik ga alles vertellen. Voor mijn zus. Ja, dat kan echt een prachtig boek worden. Ik had het er met Evert ook over bij Shownews.
1: Oké, de eerste verdachte van de diefstal die is hier links voorbij.
3: Nou, inderdaad.
2: Ik ga straks live op me, ga ik voorlezen. Nee, maar ik bedoel, Evert Tandgoed, die heeft natuurlijk al die boeken allemaal al. En die was ook echt wel heel nieuwsgierig wat erin gaat staan.
3: En dan nog Stefan de Wallen, die zegt...
6: Dag hoor.
3: Ja, hij stopt als het bekendste gezicht rond 5 december. Na 15 jaar stopt hij met zijn rol als de Goedheiligman op tv... bij de landelijke intocht en ook het Sinterklaasjournaal. De naam van zijn opvolger, die gaat ook al rond. Dat is nog niet bevestigd, moet ik erbij zeggen. Het zou Daan Schuurmans zijn die de nieuwe hoofdrolspeler
2: heeft
3: gaat worden.
2: Heeft hij het 15 jaar gedaan?
1: Nou, het is precies waar ik op blijf hangen.
2: Ik heb echt het idee dat het 5 jaar was.
1: Ik dacht namelijk, toen ik het nieuws hoorde, dacht ik van... oh, dat is slecht nieuws, want je gaat daar niet zo snel mee stoppen.
2: Ja, jij was heel negatief.
3: Ja. Nee, juist een hele periode heeft hij het gedaan.
1: Ik dacht, dit stop je niet na een paar jaar, want dan is er iets ergs gebeurd. Maar hij heeft het 15 jaar gedaan.
3: Ja.
1: Oh, dan, ja.
2: Maar het voelde...
1: Op een gegeven moment wil je ook...

0: Dus ja, dat denk je ook.
1: Ja, het is ook wel lekker weer hier.
0: En Daan Schuurman zou, dat zou helemaal geen gekke zijn, toch?
1: Nee, nee, ook een mooie stem.
0: Ja. Iris, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Cynthia!
3: Hi.
0: Heb jij de 4000 euro al uitgegeven?
3: Nee.
0: En waar ga je het aan uitgeven?
3: Ja, dat is een heel goeie. Wij willen zeg maar een aanbouw zetten. Daar zijn we nu over aan het graven. En ja, dat zou wel een steentje bijdragen.
4: Ben je zeker van je zaak?
3: Ja, zeker zal het nooit zijn, want dan is de teleurstelling alleen maar groter. Maar ja, we gaan gewoon een boekje wagen.
4: Een gokje, oké.
0: Okay. Een gokje. Nee, een gokje.
4: Voorzichtig, okay.
0: Heel voorzichtig inderdaad. Laten we nog één keer even luisteren naar die stem van Koffer 3.
4: Best wel goed.
0: Het is een goed fragmentje hoor. Goed gekozen van de jury. Want wie, oh wie, is dit toch voor 4000 euro, Cynthia?
3: Ja, ik herken zeg maar ja, de accenten in de stem een beetje. Ja, altijd het... Als ik zou klinken zoals ik in gedachten heb, dan zal het ja, Jelka van Houten zijn.
4: Oh ja.
0: Jelka van Houten.
4: Ja.
0: We gaan naar de jury. Ja. Is het Jelka van Houten?
2: Het antwoord is... fout.
4: Ah, jammer Cynthia.
3: Ja, wat te proberen.
0: Ik vind het eigenlijk überhaupt knap dat je er iets in hoort. Oh. Deze is zo moeilijk. Helaas, maar als dank voor het meespelen... krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Helemaal goed. Succes nog.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Sunday mornings were your favorite.

0: verhalen gaan verzamelen naar aanleiding van een filmpje op TikTok. Wij zagen iemand zijn eigen teennagels afbijten.
1: Ja.
0: En met mond. Teen erin. En happen maar.
1: Toen dachten we echt, oh, wat hebben mensen toch een gore gewoonte.
0: Ja.
1: Ja, dat opende de vraag naar, zit jij te luisteren, heb je zelf een gore gewoonte? Of heb je dat wel eens bij iemand anders gezien? Maar
0: ik hoor jou nog zeggen, komt er een navelpluisje binnen?
1: Dat, of iemand die onder de douche. Precies. En dan is dat ook al vies. Maar
0: Het is heftig.
1: Bij voorbaat, sorry. Maar hier gaan we.
0: En eet smakelijk. Ja. Danique.
2: Ja, hallo.
0: Hi, wat is de meest gore gewoonte die jij ooit gezien hebt bij iemand?
2: Nou, ik werkte in de zorg en ik heb het zelf gelukkig niet gezien. Maar een collega vertelde mij dat zijn bewoner had die naaktslakken opat.
0: Een bewoner die naaktslakken at.
1: Wauw.
2: Ja, dat was ze buiten in de tuin zaten en hij zag wat lopen.
0: En dan zo slurpend ook.
2: Ja, dat weet ik niet, maar gewoon al heel vies.
1: Oh.
0: Gert, Siederik, Danique, ja. Dankjewel. Patrick.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goorste dat jij ooit hebt gezien, de goorste gewoonte.
3: Ja, en ik werkte bij een witgoedbedrijf en ik kwam bij een klant en die had de kleeborstel in de vaatwasser.
1: Oh, wow.
3: En die mensen die zeiden, ja, die moet toch ook schoon?
1: Ja, daar houdt toch op.
0: En daarna kreeg je een glaasje water aangeboden, of niet?
3: Nee, ik ben gelijk weggegaan.
0: Begrijp ik, Patrick, wat hoor. Dankjewel. Marga!
4: Ja, hallo?
0: Hi, wat is de meest gore gewoonte die je ooit hebt gezien bij iemand?
4: Nou, niet gezien bij iemand, maar ik, de meesten vonden het goor dat het, als ik het deed. Bij mijn kinderen en baby's.
0: Wat deed jij?
4: Het waren kleine baby's nog, gewoon van 0 tot, tot dat ze een jaar waren ongeveer. Denk ik misschien, ik weet het niet precies. Maar dan had ik ze in mijn handen en dan hadden ze een watersnotneusje. En dan zoog ik met mijn mond de neusjes schoon.
0: Hey Marga.
4: Ja.
0: Jij zoog de snotneuzen van je kinderen op?
4: Ja. Maar dat was gewoon watersnop. Het was geen vieze gorensnop. Het was gewoon watersnop.
1: Ik vind dit zo heftig. En wij hebben zelf kinderen. Het is zo heftig.
0: Ja, ik vind ook eigenlijk niks vies van die kleine, maar dit gaat.
4: Ja, het is van je eigen kind. Je eigen baby.
0: Weet ik, maar om nou mijn mond er tegenaan te zetten en dan.
4: Het is toch van jezelf?
0: Ik kom echt een heel eind mee met je. Echt heel ver, maar deze gaat.
4: Maar het is gewoon zo'n nat
0: loopneusje
4: zo.
1: Ja,
0: ik snap het. Nee. En wat deed je er vervolgens mee?
1: Frank.
4: Gewoon doorslikken.
1: Nee.
4: Ja.
1: Nee. Nee.
4: Het is van jezelf. Het is je eigen kindje. Je eigen beentje.
1: Morgen. Nee.
0: Oh, ik zweet helemaal.
1: Maar dat is ook zo niet nodig. Je zit gewoon te drinken uit het neus van je kind.
0: Marga, dank je wel. Ik ga je nooit meer vergeten in mijn leven.
5: Ja, goedenavond. Ik ben nog heel even aan het bijkomen van Marga.
1: Dat snap ik.
0: Ja, red ons.
5: Goeiedag zeg. Oh.
0: Gewoon doorslikken.
5: Oh. Ja.
1: Is dat niet jongens, nodig? Oh, ja. Nee.
0: En onze reactie gek vinden, dat vind ik ook. Ja, bijzonder, bijzonder. Rick, de goorste gewoonte die jij hebt gezien.
5: Misschien iets minder goor, maar wat ik echt niet lekker vind om te zien als mensen in de kroeg staan van die stelletjes. En dan staat er één gewoon met zijn hand in de zak of in de broek bij de ander bij zijn kont.
1: Oh ja,
5: Alsof het daar zo lekker ruikt of zo. Ja. Ik zou het echt niet weten wat mensen daarmee doen.
0: Maar na dat verhaal van Marga.
5: Nee, dat hoort niet.
0: Ja, ach, joh. Nee. Handje.
1: Oh. Rick, je zegt dat bij kan.
0: Rick, dank je wel voor je reactie. Hoe is het met jou, Rob?
6: Ja, met Rob is het goed. Maar al die verhalen, dat kan ik ook even naar de wc doen.
0: Zullen we gaan afspreken dat jij de laatste bent, Rob?
6: Ja, ik denk dat ik ook wel het smerigste verhaal heb, hoor.
0: Oh, wat heb jij, wat is het goorste wat jij ooit hebt gezien?
6: ik heb 17 jaar bij die blauwe supermarkt in de warehouse gewerkt. En dan had ik een collega, die heette Jan. En Jan kwam 's morgens al binnen, die was zijn vinger helemaal rood van bloed, voordat hij de hele weg in zijn neus had zitten boren. Dus dat was al smerig. Maar ik zit naast hem op kantoor. En ik zit in mijn ooghoek, zit ik hem een beetje frunniken. Ik denk, wat zit hij nou te doen, joh? En hij haalt de korst van zijn been af en hij duwt hem zo in zijn mond.
0: Rob.
6: Ja?
0: Ik ga naar huis.
6: Ja, als ik het vertel, krijg ik alweer koek. Nee,
1: dit is echt vreselijk.
0: Dankjewel. Ja.

0: diverse mensen. Als je straks de oproep hoort, bellen, hè, want dan ga je dit weekend.
1: Er zijn veel mensen die zijn wel afgeraakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, dus zo meteen kaart voor de streamers. Komt helemaal goed.
0: En we doen nieuws om 6 uur. Iris, wat heb je mee?
2: Er is weer wat mis met een belangrijke brug.

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor een ticket €200, please.
7: Zijn jij nou €200?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordeel.

0: weer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
6: Ja!
5: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via de streamers.nl.
7: De prijs

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Er is weer wat mis met een belangrijke brug. In de Suurhofbrug in de A15 bij de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Het is al de zoveelste keer dat er een brug dichtgaat, omdat er scheuren zijn ontdekt. Het was de verkiezingsbelofte van alle drie de coalitiepartijen. Werken moet lonen. En VVD'er Brekelmans kwam vorige week nog met de oproep aan jongeren om fulltime te gaan werken om de personeelstekorten op te lossen. Maar in de begroting voor volgend jaar ziet de oppositie niet dat ze daar dan ook echt wat aan overhouden.
5: Zou de heer Brekelmans sieren als hij zegt: u heeft gelijk, dat had ik eigenlijk niet zo moeten doen. Het is belangrijk dat mensen meer uren gaan werken. Het zou heel mooi zijn, want heel veel mensen willen dat ook. Maar dan moeten wij als politiek eerst zorgen dat werk ook echt gaat lonen.
3: De VVD wil dat voor elkaar krijgen door het verschil tussen een uitkering en het salaris te vergroten. Maar Klaver van Pro, die je net ook hoorde, vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. De saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten precies waar ze mee bezig waren. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Justitieminister Van Wil is ondertussen vastberaden om de daders te pakken.
6: Wat zegt het over de personen die dit hebben gedaan. Je moet er wel redelijk gestoord zijn om het spoor te gaan blokkeren en mensen in gevaar te brengen. Dat vind ik vooral schokkend.
3: Volgens ProRail zijn er weinig camerabeelden van de daders, maar de minister zegt dat er ook andere manieren zijn om ze op te sporen. En na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft de omroep NTR nog niet bekendgemaakt. Het was me een eer en genoegen, zegt Stefan in een afscheidsboodschap. En hij sluit af met zijn bekende:
7: dag hoor.
3: Krijg je nog het weer? Vanavond droger, vannacht in het noorden weer buien en 12 graden. Morgen begint redelijk droog, later op de dag dan weer buien en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
8: En dan de langste vertragingen. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Rijssen en Borne-West 27 minuten. A12 Lunetten-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 1 uur en 18 minuten. Files daarover 12 kilometer. En de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Borne-West. Ongeluk gebeurt 26 minuten.
9: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
13: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: Sanne.
1: Hoi.
0: En jij was lekker vrij vandaag.
1: Ja, ik was lekker vrij vandaag. Dat klopt.
0: Wat goed. Wat doe je dan op zo'n vrije dag?
1: Ja, ik heb eigenlijk vandaag niet heel veel gedaan.
0: Ook lekker.
2: De lekkerste dag.
0: Neem ons eens mee.
1: Ja.
0: Je staat op en dan heb je zo'n lege dag voor je. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ik heb de kinderen naar school gebracht.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik heel even de kast opgeruimd. De trappenkast. Ja, en toen ben ik eigenlijk gewoon even serie gaan kijken.
2: Welke?
1: Dertigers op NPO.
2: Ah, oh, leuk.
1: Ja, heel leuk. Zit er helemaal lekker in.
0: Wat lekker doe je? Zeg, gordijnen dicht.
2: Ja. Snackje
1: nee,
2: erbij?
1: Nee, dat doe ik niet hoor. Nee, dat allemaal niet.
0: Flesje
1: nee,
0: open.
1: Nee, ook niet. Nee, saai, hè?
0: Nee, helemaal niet.
2: Nee, helemaal niet saai. Gewoon een relaxte dag. Wat doe je normaal gesproken dan? Heb je een stressvol beroep?
1: Ik werk als kraamzorgster. Ik ben in opleiding als kraamzorgster.
2: Oeh, mogen we jou een vraag stellen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Hoe sta je tegenover het leegzuigen van babyneusjes?
1: Oh, ik vind dat een beetje vies.
2: Met de mond, hè?
1: Nee. Ik zou dat zelf niet doen.
0: Maar een half uurtje geleden hadden we Marga aan de telefoon. En die zei, ja, dat kun je gewoon doen hoor. Het is voor jezelf.
2: Ja, even uitzuigen, doorslikken.
0: Oh. Ja. Oh, en toen was inderdaad de vraag van, wat doe je er dan mee? En toen was het, doorslikken.
1: Oh, nee.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ik ben blij dat je als professional...
2: Ja, als professional denk nou.
0: Oké, dan hebben we nog onze reactie helemaal niet gek.
1: Nee, ik zou dat ook nooit aanraden, zoiets.
0: Sanne, zaterdag.
1: Ja.
0: Kun je even weg thuis? Bij die televisie.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet wel even oppas regelen, maar ik denk dat het wel goed komt.
0: Je gaat naar de streamers.
1: Yay! Heel leuk.
0: Je krijgt 2 tickets. Voor de avondshow van de streamers. Dat is zaterdag dus in de Ziggo Dome. Hè, met Flemming, Roxy, Dekker, Bissy, Emma Heesters is er ook bij. En jij dus ook.
1: Nou, gaaf. Dankjewel.
0: Heel veel plezier en bedankt voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel.

0: dat was mooi om te zien hoe een volle studio zat te wachten op die drum.
1: En wat duurde het lang.
0: Ja, het duurt lang.
1: Maar
0: ja.
1: Geweldig, gasten.
0: Precies. Dus. Nee, wachten wordt wel beloond op een gegeven moment. Phil Collins in the air tonight. 538 met de middagshow. We hebben nieuws zometeen, Iris. En wat heb je mee voor ons?
2: Ja, even naar de Tweede Kamer, waar pas de vierde spreker van vandaag aan het woord is.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het

0: gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Het weer op 538, later vanavond droger. Vannacht in het noorden buien en 12 graden. Morgen begint redelijk droog, later op de dag meer buien en 19 graden.
9: Dan de langste vertragingen. De A7 Zurich-Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. 29 minuten komt door een afgevallen lading daar. Oh. A12 Lunetten-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 32 minuten. En de laatste lang is op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Bordewest. 37 minuten.
10: 538, Frank en Iren.
9: Rock your body, Justin Timberlake.

0: verjaagd.
1: De algemene beschouwingen. We zitten nu, het is avond dus, bij spreker 7, hoop ik, voor hun.
0: Ja,
2: Van de 17.
1: Van de 17
2: zitten we bij de vierde nog steeds, hoor. Ja. De VVD is nog steeds aan het woord. Brekelmans, die behoorlijk de wind van voren krijgt trouwens van de andere partijen. Die zien namelijk dat D66 en CDA wel willen samenwerken, maar...
3: Ik heb een grote twijfel bij wat de VVD nou eigenlijk wil. Ook net het hint op, we gaan het wel even per begroting doen. Pas op wat je wenst. Dit wordt één grote chaos.
2: Morgen komt premier Jette aan het woord. En het is nog altijd onduidelijk hoe de coalitie tot een meerderheid wil gaan komen. De partijen houden vast aan de wens om een brede deal in de Tweede Kamer te sluiten. Dus met zowel links als rechts.
0: Zouden zij het idee hebben dat de kiezers, wij, hierop zitten te wachten?
2: Nou,
1: qua wat?
2: Ze proberen iedereen een beetje te paaien op deze manier.
0: Maar gewoon het debat zoals het gaat. Dat elkaar zo uitdagen.
1: Oh zo. En,
0: ja.
1: Nee, die zitten echt in hun eigen wereldje te kronkelen.
2: Ja.
0: Dat ja.
1: Het is
0: ja.
1: ook allemaal toch... Ik heb het idee dat ze ook bezig zijn om zoveel mogelijk fantastische uitspraken te doen... in de hoop dat dat dan
0: dat
1: in de media komt.
0: Dat gebruikt. Ja. Ja,
1: en dat de uitspraak wordt van de dag.
2: Het is ook altijd een beetje een verkiezingsdebat, hè. Iedereen die doet een beetje de dingen over hun eigen partij en ja... Een beetje borstklopperij natuurlijk. Ander nieuws dan. Havenbedrijven in Rotterdam die verwachten veel problemen... nadat er scheuren zijn ontdekt in de belangrijkste brug in de A15... die richting de Maasvlakte gaat. Een belangenorganisatie zegt dat het verkeer wordt gehalveerd. Vanavond dan speelt AZ in de Europa League tegen Sunderland. Maar Max Verstappen die gaat natuurlijk ook racen tegen 100...
0: Ja.
2: Tegenstanders. Hij gaat namelijk karten. Ja, Red Bull die heeft een kartrace georganiseerd op Silverstone. Max Verstappen die gaat dan achteraan starten. En het doel is natuurlijk om al zijn 100 tegenstanders in te halen. En die race begint om 7 uur en is te zien op Disney+.
0: Wel echt te gek dat Max dan in één keer naast je rijdt.
1: Ja.
0: Op is een kaart.
1: Doodzenuwachtig.
2: En anders kan je ook naar de andere streamingsdiensten trouwens... die vandaag met precies nog 100 dagen tot kerst... hun kerstfilms online hebben gezet.
0: En nu ik kwam net een appje binnen, nog 103 dagen en het is voorbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: En nu Stefan de Wallen is gestopt als hoofdrolspeler... bij het Sinterklaasjournaal en de intocht... is natuurlijk de vraag wie zijn opvolger wordt. Het zou Daan Schuurmans zijn, is nog niet bevestigd. Maar zijn vrouw Bracha van Doesburg... die heeft net een Insta-story gepost met haar en een mijter in bed.
0: Ja,
2: ik weet niet wat ik hiervan moet denken.
1: Ja.
0: Oh, wat lachen. Daar gaat het Daan worden.
2: Ja.
0: Daan Schuurmans.
1: Leuk, goed.
0: Ja, een goede keuze inderdaad, ja. Iris, voor nu. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Edwin, we hebben een koffer 3 met 4000 euro hier.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, is het iets voor jou, 4000 euro?
5: Nou ja, het komt iedereen goed uit, denk ik, toch? Als je in één keer 4000 euro kan winnen.
1: Ja, maar is het voor jou extra of denk je echt, ik kan het goed gebruiken, want...
5: Ja, ik kan het altijd goed gebruiken.
1: Maar
5: natuurlijk.
1: Waar ga je het daar uitgeven dan?
5: Oh, ik ben net terug van vakantie, dus dan kunnen we weer naar een nieuwe vakantie gaan kijken, denk ik.
0: Oh, wat mooi. Ja, gewoon weer voor de voorraad. Oké, mooi tripje van maken, 4000 euro. Edwin, first things first. Koffer 3 is open, 4000 euro. Dit is de stem die erbij hoort.
1: Best wel goed.
0: Hij is zo moeilijk. Ik zit een beetje in de fabeltjeskranthoek.
1: Ja.
5: Ja, ik had een eerste ingeving en dan moet je dan altijd bij blijven, denk ik.
0: Ja, heel goed, heel goed.
1: Heel goed.
5: Zou ik hem zeggen, hoor?
1: Ja?
0: Zeg het ons, wie hoor jij voor 4000 euro, Edwin?
5: Ja, ze is vandaag al vaker in het nieuws geweest sinds de breuk, maar ik denk Marijn Kuipers.
0: Die net bij Dave Roelvink weg is.
1: Die is best wel goed.
0: Het zou wat zijn als wij die net in die koffer hebben gegooid. Hè?
5: Ja.
0: Ja, ik heb ook heel veel eigen binnen horen komen. Ik zou dat ook heel grappig vinden als we jou niet horen erin.
1: Ja,
0: hoor jij jezelf erin?
1: Nee, totaal niet. Marijn hoor ik wel een beetje.
0: Marijn Kuipers. Ja. Oké, mogen wij die invullen van jou, Edwin?
5: Ja, laten we dat doen.
4: Het antwoord is... fout.
5: Oh! Helaas.
0: Je krijgt een reiskoffer.
5: De koffer is ook welkom.
0: Nou, voor die vakantie inderdaad. Ja. Alleen moet je hem zelf betalen.
5: Ja,
0: reiskoffer van de Postcode Loterij gaan wij opsturen. Bedankt voor je poging, Edwin.
5: Helemaal goed, dankjewel.
4: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

0: prachtig directen, my friend. Zou die nog mijn vriend zijn? Floris.
1: Hoezo?
0: Ik vond dat ik een beetje onaardig was gisteren.
1: Oh nee, gewoon eerlijk, dat is toch juist vriendschap? Hij is er, dus we kunnen vragen.
2: Het was wel recht toe, recht aan.
1: Ja,
2: maar ik hou er wel van.
1: Toch, het was een beetje alsof je bij je lurven werd gegeven.
2: Ja, maar ik kom uit de sport en in de sport is het ook, je hebt geen tijd om, je moet gewoon zeggen wat je vindt.
1: Dat is wel waar.
0: Gelukkig. Dus het is no hard feelings.
2: Ja, maar kijk, dan
1: ja, dat is ook zo, want jij komt natuurlijk uit de hockey, dus je bent die scherpe, brutale kakkers wel gewend. Dus
0: ja, en ik kom natuurlijk ook uit de topsport. Wij kunnen,
2: dat is ook, dat bindt ons ook, hè.
0: Wij spreken die topsporttaal.
2: Maar mocht je nu uit luisteren en je denkt, waar gaat dit over? Ik heb zometeen de trending tracks. En dan laat ik altijd even een fragmentje horen van... Ja, die te maken heeft met één van die trending tracks. Tracks die te maken hebben met vandaag. De afgelopen dagen wisten jullie... Ja, het was te makkelijk eigenlijk.
0: Nou, het was gisteren Prinsjesdag. En ik dacht, als de hint nou Prinsjesdag is, dan is hij wat te makkelijk. Ja. Maar ik reed toen hier weg en toen dacht ik... Ik hoop dat Floris dat niet erg vond.
2: Nee, dat kan ik wel hebben, hoor.
0: Maar, topsport.
2: Maar nu, kijk, een topsport, daar moet je dan ook wat mee doen.
1: Ja.
2: Dus ik heb nu wel mijn best gedaan om het moeilijker te maken.
1: Ik ben
2: heel benieuwd. En dan weet ik even, want... Stel dat dit ook te makkelijk is, dan weet ik het. Want dan krijg je de volgende keer gewoon één woord. Wordt het gewoon een soort stemmenjacht.
0: Een mand wordt het dan. Ja. Oké, dus we mogen weer raden met welk nieuws dit te maken heeft.
2: Ja, één van de trending tracks die je zo meteen hoort.
3: We zien dan dat er meer activatie is in het beloningsgebied. Dus het gebied waar je heel erg blij van wordt. En die zit een beetje zo hier in het midden.
2: Ja.
1: Waarom hoor ik Roos Redijk?
2: Nou, dan is het goed gelukt vandaag.
0: Ja, maar dit is te moeilijk. Nee, kom op, vriend. Dit is...
1: Maar dit gaat over het social media gebeuren, of niet?
2: Dat hoor je zo meteen.
1: Teleurstelling.
0: Maar hij was moeilijker, hè? Hij was zeker moeilijker.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee.
0: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
0: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
0: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
15: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
16: Zijn jij nou 200 euro?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
14: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
28: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
29: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: 538 Nieuws. 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In een Prinsjesdagdebat is het voor de oppositiepartijen nog een groot vraagteken wat de VVD nou wil met het minderheidskabinet. Samen met D66 en het CDA is de partij op zoek naar steun voor hun begroting voor volgend jaar. Jesse Klaver van Pro ziet dat die eerste twee wel hun best doen, maar de VVD...
19: Ik ben inmiddels wel van overtuigd dat er hier twee partijen in het parlement zitten en in dit kabinet die oprecht op zoek zijn naar een samenwerking in het parlement die dit land vooruit helpt. Maar ik heb een grote twijfel bij wat de VVD nou eigenlijk wil. Ook het net het hint op, we gaan het wel even per begroting doen.
6: Ja, dat wordt een grote chaos, zegt hij. Morgen is premier Jette aan het woord. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen. Dat verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer. En er komt bovenop dat de wegen in de haven nu ook vast gaan lopen, vrezen de bedrijven. In Parijs is vanmorgen een al jaren voortvluchtige crimineel opgepakt die de moord op advocaat Dirk Wiersum voorbereidde. Hij werd vorige week veroordeeld tot 11 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. En Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan. Karters die door hem worden ingehaald moeten er gelijk af. En de race duurt 30 rondjes. Zijn tegenstanders zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. Krijg je nog het weer, buien en 12 graden vannacht. Morgen begint redelijk droog, later op de dag weer buien en 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
20: Hier is dankjewel, situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen, je hoort er 3 langs. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord bij Meersen door een ongeval 16 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag bij Burgerveen door voorwerp op de weg 22. En dat geldt ook op de A7 Heerenveen-Groningen bij Tijnje. Er is slachtafval op de weg terechtgekomen. 2 rijstroken dicht, 14 minuten hier vertraging. Controle op snelheid gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 38.1. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11.1. A27, Hilversum-Almere, 108.6. En de A28, Amersfoort-Zwolle, 59.7. A30, Barneveld-Ede, 16.3. A35, Enschede-Hengelo, 68.9. En de A73, Venlo-Venray, 48.5. Staan er nog een paar, volledig overzicht van alle controles. Check je de app van Flitsmeister.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
30: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
31: Thuisbatterij,
32: einde salderingsregeling,
33: terugleverkosten,
34: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
35: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
36: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
37: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
38: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
39: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
20: Dat is een goed idee.
40: Floris Molenaar.
20: Tracks ben je bij over wat er speelt vandaag. Met als eerste de man die momenteel het muzieknieuws domineert. Hij heeft namelijk door ophef geen voorprogramma meer van zijn tour. Meer daarover hoor je over 6 minuten. Trending track nummer 1, Ed Sheeran en Shape of You.

0: Isabel, Usher en niemand wil een popster.
1: 538 Trending Tracks.
0: Dit zijn de drie soundtracks van vandaag, deze woensdag 16 september 2026. Trending track nummer 1 die je net hoorde, Ed Sheeran en Shape of You. Ja, momenteel volop in het nieuws, Ed Sheeran. Misschien heb je het meegekregen, ophef rondom het voorprogramma van Ed Sheeran. Macklemore was een van de warming-up artiesten voor zijn Loop Tour, de tour van Ed Sheeran. Maar raakte in opspraak door allemaal politieke statements tijdens zijn optreden. Venues waar hij zou komen optreden willen niet meer samenwerken met deze tour. En dus moet Ed op zoek naar een nieuw voorprogramma. Zijn reactie en alles, dat gebeurt allemaal op social media. Dus volg vooral ook Ed Sheeran als je benieuwd bent naar alles wat hierover gebeurt. Dan trending track nummer 2 die je net hoorde. Isabel Usher, Niemand wil een popster. Ja, de kans is best aanwezig dat dit de eerste keer is dat je haar hoorde met haar nieuwe track. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Nu al een van de meest gestreamde nummers van dit moment. Op nummer 6 in de streaming chart op dit moment. Ja, niemand wil een popster, maar kennelijk willen heel veel mensen dus wel Isabel Usher.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: We zien dan dat er meer activatie is in het beloningsgebied. Dus het gebied waar je heel erg blij van wordt. En die zit een beetje zo hier in het midden.
0: Ja, vandaag in het nieuws. De Europese Unie wil kinderen beter beschermen tegen sociale media. En komt nu ook met een voorstel. Een social media verbod voor kinderen onder de 13. Doel is om niet verslaafd te laten raken aan de socials, die kinderen. Kinderen onder de 13 mogen dan geen eigen social media account meer hebben. En tussen de 13 en de 15 jaar mogen kinderen het dan alleen onder het toezicht van hun ouders. En dan vanaf hun 15e mogen ze ook echt een eigen account. Het plan moet nog worden uitgewerkt trouwens. Het moet ook nog worden goedgekeurd. Maar de kans is wel aanwezig dat er binnenkort heel weinig telefoon meer is voor die kinderen. Trending track nummer 3 van vandaag. Lady Gaga en Beyoncé. Telefoon bij 538.

Just Stay and Turn the Lights Off bij 538. Waar je deze week 4000 euro rijker kunt zijn. De 538 stemmenjacht in volle gang. Koffer 3 momenteel in het spel. En in die koffer zit een stem verstopt van een bekende Nederlander. Raad jij van welke bekende Nederlander die stem is? Is die 4000 euro voor jou? Aanmelden doe je via 538.nl of via de 538-app. Voor jouw kans dus op die 4000 euro.

0: Alexander Stan, Mr. Sexo Beat bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Kwam voorbij een verhaal over een man vandaag in Spanje. Die man uit Spanje die vond op een toevallige plek een ticket voor Disneyland Orlando. Dat is in Amerika groot pretpark. Dat ticket verbaasde hem. En jou misschien ook wel. Oké, waar het over gaat, hoor je zo.
1: Even bellen, hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
2: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel.

0: business.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
1: Echt serieus?
3: 7,7,7,7.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De Peter Pickabillies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: waar moet je beginnen eigenlijk, hè, tegenwoordig? Biertje in de kroeg was vroeger een stuk goedkoper. Benzine natuurlijk, ja. Gesprek van de dag. Mijn YouTube Premium account, dat was vroeger toen ik het afsloot ook nog een stuk goedkoper. Ja, je zou kunnen wel even doorgaan. De wereld is er een stuk duurder op geworden. En ik zag vandaag ook weer een bijzonder verhaal. Xavi Oliveira, dat is een Spaanse YouTuber. Die vond ergens, op een zolder denk ik ergens, vond hij een ticket voor Disneyland Orlando. Dus in Amerika, Disneyland, groot pretpark. En wat er op dat ticket staat, verbaast hem. Want eventjes, hè, tegenwoordig is een dag in Disneyland, dat is zo €200. Ja, dat is best, daar moet je best even een smak voor neerleggen. In 1971, dat is dus het jaar van dit ticket, was dat €3,50. €3,50 voor een dag in Disneyland. In 55 jaar is dat dus, even snel rekenen, ruim 56 keer zo duur geworden. Dat is toch bizar? 1971, wat een heerlijk jaar, joh. Voor €3,50 naar Disneyland. Lijkt wel een sprookje.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Sonje, Feels, part 2.
1: Jouw hits, jouw 538.

Love bij Radio 538, waar je vanavond nog kans maakt op tickets voor het concert van komende zaterdag in de Ziggo Dome van The Streamers. Heerlijk avondje, veel meezingers, veel bekende Nederlandse artiesten op het podium en jij kunt er dus bij zijn. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909 3050.

0: Dit is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob, note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Radio 58, Martin Garrix en Love and Mad. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over een wereldrecord. Een Nederlands wereldrecord. Is afgelopen weekend gevestigd. En wat dat record was, hoor je zo.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS.

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
5: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond met tot 70% korting.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar... met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: 538 Nieuws. 8 uur.
14: In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden... blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden... van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op... tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max op 1. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
15: Lekker hoor, Maxi heeft uiteindelijk weer een race gewonnen. Karten dit keer. Ja hoor, lekker, Mario Karten. Even oppassen met je Max Verstappen imitatie op de volgende wegen. Sowieso even op de A4 rustig aan. Daar is een vertraging tussen Amsterdam en Den Haag bij Leidschendam, 5 minuten. Ja, en dus rustig aan met je snelheid. Controle op snelheid gemeld op de A1 Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 177.3. A2 Eindhoven Den Bosch 124.9. A15 Gorkum Rotterdam 72.0. A27 Hilversum Almere 108.6. A30 Barneveld Ede 16.3. A50 Zwolle Apeldoorn 213.1. A67 Belgische grens Eindhoven 6.0. En de A77 Duitse grens Boksmeer 7.4. Staan er nog een paar, volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
18: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
20: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
21: Floris Molenaar.
15: En een nieuw Nederlands wereldrecord hockeyen. Hoe en wat hoor je over 6 minuten. Radio.

0: Olivia Dean en Man I Need. We hebben een nieuw wereldrecord.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja. Misschien heb je dat ook wel, hoor. Ik heb er echt een fascinatie voor wereldrecords. Misschien als je vaker luistert in de avond naar 538, weet je, ik heb vaak dat ik me verbaas over wereldrecords. Je hebt ze in de meest gekke soorten en maten. Je kunt dus ook, als je er zo over na gaat denken, je kunt dus ook in heel veel bizarre dingen de beste van de wereld zijn. Dat is toch leuk als je op een verjaardag aankomt. Dat je dan kunt zeggen van, hey joh, ik heb het wereldrecord roze koeken eten in 30 seconden, heb ik op mijn naam staan. Maakt toch indruk. Ik zag nu dus ook weer een wereldrecord, een Nederlands record. Op de hockeyclub Westerkwartier is dat gevestigd. Dat is in Zuidhoorn, een klein plaatsje in Groningen. Ik heb er vroeger vaak gespeeld trouwens als kind. Hockeyde in Groningen vroeger de Westerkwartier uit. Altijd lastig. Bij Westerkwartier hebben ze afgelopen zaterdag het wereldrecord hooghouden verbroken. Een hockeybal hooghouden op je hockeystick. 228 hockeyers hielden tegelijkertijd een bal hoog in de lucht. En dat is niet makkelijk om te leren, weet ik uit ervaring. Dus dat is best wel knap dat dat 228 hockeyers lukte. Het vorige record stond trouwens op 168. Dus is ruimschoots verbeterd. Het is ook nog wel grappig, want bij het tellen werd ook al een beetje vals gespeeld. Eén deelnemster was namelijk zwanger. Maar haar ongeboren kind werd dus ook nog als extra deelnemer meegeteld voor de recordpoging. Dat maakt het dus 228. Het wereldrecord hoog houden in hockey. Zijn ze goed in daar, hoor, Westerkwartier. Ze hebben zelfs de Groningse eer hoog gehouden.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Robin Schulz en Watermaat. Take it slow.

mooiste cadeaus. I don't need a man. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50. Momenteel op nummer 8 in de lijst. Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear bij 538.

0: en Overcome bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las een opvallende tip vandaag over hoe je ervoor kunt zorgen dat vlekken in een houten tafel heel makkelijk eruit gaan. Details hoor je zo.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey! Oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekkere banaan.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack?
20: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: 538, Floris Molenaar.
0: Over 5 minuten, wat heeft tandenpoetsen te maken met je eten?

0: Offenbach en Miles Away. Hoe krijg je vlekken uit een tafel?
1: 538.
0: Ja, dat herken je misschien wel. Ja, tenminste, als je een houten tafel hebt. Anders heb je misschien wel eens een keer een houten tafel gezien bij iemand van zo'n grote, echt zo'n massief houten tafel. Dat je daar dan een glas koud water op zet bijvoorbeeld. En dat je daar dan, als je die er even op laat staan, dat je even later zo'n kring op de tafel hebt staan. Maar een kring die er ook echt in blijft staan. Een beetje zo'n witte uitslag komt er dan op te staan, zeg maar. Of nog erger, een vlekje van de olie, van het eten. Dat je dat blijft dan alleen staan. Dat krijg je niet even met een doekje weg. Lastig om eruit te krijgen. En nu las ik een tip online vandaag. Die zou dus moeten helpen. Het is wel een beetje een gekke tip. Tandpasta. Witte tandpasta. Zou dus moeten helpen tegen vlekken op een houten tafel. Wat doe je nou? Je smeert gewoon een beetje witte tandpasta op die plek waar die vlek is dus. Wrijf je dan voorzichtig met een zachte doek. Wrijf je die zo'n beetje in. En ja, die tandpasta, die polijst dan eigenlijk de aangetaste plek op die tafel. En daarna veeg je alles schoon en droog. En dan zou die vlek dus weg moeten zijn. Ja, ik wil even aan wennen aan die gedachte. Maar je zou dus je eettafel schoon kunnen maken met witte tandpasta. Denk trouwens, ik moet meteen even de disclaimer erbij plaatsen. Ik denk niet dat het ook andersom werkt. Ja, dat denk ik niet. Dat je dus je tanden kunt poetsen met een vaatdoekje. Dat gaat niet werken, denk ik.
1: 538.
2: Favorite. Alex Warren. Emerald Eyes.

0: I Love Live bij Radio 538. Misschien heb je hier wel een voorbeeld van jezelf. Dat je iets gekocht hebt en dat blijkt dan een enorme miskoop. Eva van de Avondshow, jij hebt zoiets.
1: Ja, een illegaal ding zelfs blijkt. Het heeft met vuur te maken en ik kan dat ook niet meer terugbrengen.
0: Oh jee. Zometeen meer in een kakelverse 538 Avondshow met Bas, Dylan en Eva. Naar Eminem en eerste nieuwe Davina Michel. Dit is Pinky Swear.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld!
10: 18.000, wat verdikken me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 538 nieuws. 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat het kabinet niet te veel op steun van zijn partij moet rekenen als ze veel deals met Ja 21 gaan sluiten. Als die partij bijvoorbeeld zijn zin krijgt over de spreidingswet of stikstof, dan wil Pro ook andere begrotingen niet zomaar meer steunen. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer in onderhoud geïnvesteerd had. Dat zegt de provincie Zuid-Holland. Er mag al maanden geen zwaar verkeer over de Merwedebrug, omdat die verzwakt is. En vandaag bleek dat ook een brug naar de Maasvlakte vol scheuren zit. In Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt die meededen aan een protest tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Daarbij werden tientallen mensen gearresteerd. De rechten van LHBTI'ers staan onder druk in Turkije, mede doordat president Erdogan en als een gevaar voor de samenleving ziet. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, heeft al bijna €820 miljoen opgebracht in Amerika en Canada. Dat is de hoogste opbrengst ooit daar. Het record stond meer dan 10 jaar op een naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het trouwens ook goed, met een opbrengst van zo'n 2,2 miljard. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht blijft het overal droog. Morgen lijkt een beetje op vandaag. De dag begint droog, later gaat het weer regenen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
8: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
18: Bas en Dylan.
19: Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 4 minuten over 9. Welkom.
20: Met zometeen Ben.

0: Wel leuk. Roxy Dekker, Fleming en Busy die staan dit weekend samen in de Ziggo Dome. Ja. En je kan daarbij zijn. Hoe? Dat vertellen we zo.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Eva heeft een zwaar illegaal product gekocht.
2: Och, als een kind zo blij was ik. Ik dacht, de winter komt eraan. Ik ben zwanger, dus dan ga ik bevallen. Zit ik de hele tijd aan huis gekluisterd. Dus dan koop ik voor op het balkon. Nou, of een soort vuurstaaf.
3: Ja, je hebt een soort dakterras, een balkon, hè? Je woont niet in een vletje waar je echt bij op het balkon.
2: Nee.
3: Dus de vuurkorf
0: moet je daar dakterrasje vandaan, mooi, ja.
2: Ja, dacht ik lekker, dan zet ik die staaf daar neer. En dan kan ik toch ook een beetje naar buiten.
4: Zie je nog eens een keer een staaf?
2: Nou, ik zie genoeg staaf, hoor, vriend. Hoe denk je dat ik zo geinig ben met die dikke buik?
4: Ja.
2: Maar goed, mooie vuurstaaf gekocht. Prachtig ding. Dus mijn man en ik zetten hem aan. En hij begint te loeien en te loeien. En het wordt lekker warm.
0: De vuurstaaf of je man?
3: Nee, de vuurstaaf.
0: Oh, die begon
2: dit keer wel echt de vuurstaaf.
0: De vuurstaaf, ja.
2: Loeien, lekker warm. Dus wij zitten er zo bij. En op een gegeven moment zeggen wij tegen elkaar... Nou, hij loeit wel heel hard.
0: Mm-hmm.
2: Zo, dit lijkt wel bijna illegaal. Neem ik nog grappend in de mond. En toen zaten we zo naar dat ding te kijken. Toen dachten we, dit zou toch eigenlijk niet moeten kunnen. Hoeveel vuur en rook wij hier aan het produceren zijn.
0: Het was echt veel.
2: Ja, het was echt alsof we een...
4: Het leek wel Pasen, zeg maar.
2: Het leek echt de paasbranden. Toen ging ik dat googlen. Nou, wat blijkt? Je mag inderdaad absoluut niet stoken in Utrecht.
0: Oh,
2: want in sommige steden geldt een stookverbod. Nou, Utrecht is er één van.
0: Maar is dit... Stoken, ja.
2: Nou, dit was wel stoken, hoor. Dit was wel stoken.
3: Moffelen was het.
0: Is het met gas of met van die pellets? Of van die
2: hout. Ja, het ouderwetse stoken.
3: Ik moet wel zeggen, ik vind toch... een stookverbod zou voor mij echt een reden zijn... om niet in de stad te gaan wonen.
2: Hoezo? Want je steekt nu nogal veel vuren aan.
3: Ja. Nee, het is echt... Als je, zeg maar, jij hebt dus bijvoorbeeld een hartstikke mooi dakterras. Of ga je voor dat je...
0: Je hebt al 6 jaar waar je nu woont. Je hebt nog nooit... Het vuur gestoken.
3: Omdat ik dus in een appartementencomplex woon.
0: Ja,
3: en dat was gewoon te nauwe nood.
0: Ja.
3: Maar zeg maar, kijk, als ik net zoals jij een mooi dakterras hebt, of je hebt gewoon een lekkere tuin, dan is het toch ongekend dat je niet al in je eigen fucking tuin mag de open haard aan mag zetten.
2: Maar is niks waard zonder vuur.
0: Maar ik vind het nogal wat voor jullie. Jullie zijn toch wel begaan met het klimaat als gezin.
4: Dat jij dit
0: er thuis doorheen hebt gekregen.
2: Nou, thuis doorheen heb gekregen. Wij dachten dat dat gewoon mocht. En wij dachten, als het niet op kolen is, ja, ook gewoon een beetje dom. Dat
0: maar geef ik nu, mag ik weten, wat heeft die gekost?
2: Ja, daar gaat het niet om. Maar
3: ja, even vragen. De keiharde knikkers willen we.
2: Het is meer dan €200.
3: Oei.
2: En wat dus zo vervelend is als je al flink vuur hebt gestookt met zo'n ding.
0: Ja, dat is ook wel lastig.
2: Kan je hem ook
0: verkopen.
2: Niet meer terugsturen.
0: Ja, maar misschien luistert iemand die hem wil kopen.
2: Nou, dus, dat mag altijd.
0: Wie weet. Een leuke gebruikte vuurkorf. Staaf. Ja. Vuurstaaf.
2: Het is een staaf. Maar google dan even of het in je gemeente mag. Want dat is niet overal.
0: Dat is belangrijk.

0: Er staat komend weekend iets groots te gebeuren. In ieder geval voor onze vriend en collega Dylan Boet.
1: Ja.
0: Die gaat namelijk auditie doen voor Netflix. Voor een special waarin mensen het kunnen opnemen tegen Luke Littler. Dat is de nummer 1 darter van de wereld. En de man hier aan mijn linkerzijde, die heeft het weer in zijn bol gekregen.
1: Ik ga er naartoe. Ik ga naar Manchester, vlieg ik, om auditie te doen. En nou ja, hopelijk een £500.000 binnen te slepen. En de hele week gebeuren er al allerlei dingen om me klaar te stomen voor het komende weekend. En ik heb vandaag een pakketje ontvangen.
0: Pakketje.
1: Die gaan we zo meteen over.
0: Is het weer zo'n, heb je weer een samenwerking?
1: Nee, helemaal niet.
2: Langzamerhand zijn we gewoon in jouw snabbelshow beland.
1: Nee. Want er zit een stickertje op.
2: En wat ik ook nog heb gekregen.
1: Er zit een stickertje op. Gian van Veen. De nummer 3 van de wereld.
0: Wajo.
1: De beste Nederlandse darter van het moment.
0: Hè?
1: En we gaan hem zo meteen even bellen.
0: Als in een stickertje
1: met
0: van zijn webshop? Of van Het is van hem.
1: Het is van hem, ja zeker.
0: Nou ja. Zo meteen weer.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te halen.
3: De 538. Stemmenjacht.
4: 8 koffers. 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel 1%.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7,7,7,7.
2: Wat een geld.
3: 15.000. Wat verdikken we.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Verschoon

0: naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: 538. Bas en Dylan. Zometeen krijg je darttips van de nummer 3 van de wereld.

0: I want it all. Je kan morgen 4000 euro rijker zijn. Zometeen hoor je hoe.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Maar mijn lieve vriend Dylan kan binnenkort 501.000 pond rijker zijn.
3: Nou ja, zeg maar gerust. Dylan is binnenkort 501.000 pond.
0: Oh, dat is zelfvertrouwen. Ja, ja, ja. Het ding is, Dylan hier aan mijn linkerzijde, die gaat komende zaterdag auditie doen voor Netflix. Dit is een special. Kun je Luke Littler verslaan. De nummer 1 darter van de wereld. Ja, ik vind het gedurfd, ik vind het gewaagd, ja. Maar je hebt er vertrouwen in.
3: Ik heb er vertrouwen in, ik vlieg helemaal naar Manchester en we gaan natuurlijk niet op na 5 minuten weer buiten te staan. En nou ja, er zijn maar weinig mensen in de wereld die weten hoe het is om Luke Littler te verslaan, maar ja, iemand die het heeft gedaan, hangt nu aan de telefoon, Gio van Veen!
4: Goedenavond.
0: Hallo! Och, wat super om je aan de telefoon te hebben. Ik zit hier al de hele week met iemand te praten die zich voordoet als professioneel darter. Maar het is ook lekker om er echt even eentje te spreken.
3: Ja, eentje die het echt kan, zeg maar.
0: Ja. Hoe is het, Gio? Ga je goed?
4: Ja, gaat goed. Ja, bij mij alles goed. Met jullie ook?
0: Ja, zeker. Komend weekend zijn de World Series in de AFAS Live in Amsterdam. Ben jij er helemaal klaar voor?
4: Ik ben er zeker klaar voor, ja. Ik ben toevallig net in Amsterdam hier aangekomen in het hotel. Dus ik speel morgenavond, dus ik ben er zeker klaar voor, ja.
3: Tegen wie open je vanavond, even voor de liefhebbers?
4: Nee, morgenavond.
3: Morgenavond, ja.
4: Tegen Chris Dobie.
3: Oh, dat is nog wel een pittige eigenlijk.
4: Ja, het is geen makkie, nee.
3: Ongunstige loting, maar ja, moet je hebben. Ik heb tickets voor de zondagavond, dus ik verwacht je daar in ieder geval op het podium te zien.
4: Ja, precies, maar dan verwacht ik jou zaterdag ook door te gaan.
3: Ja, dan tekenen we het zo af.
0: Maar even daarover gesproken. Jij hebt Luke Littler meermaals verslagen. Wat zijn de dingen waar Dylan hem op zou kunnen pakken?
3: Even voor de liefhebbers.
4: Nee, mooi, ja.
3: Morgenavond, ja.
4: Tegen Chris Dobie.
3: Oh, dat is nog wel een pittige eigenlijk.
4: Ja, het is geen makkie, nee.
3: Ongunstige loting, maar ja, moet je hebben. Ik heb tickets voor de zondagavond, dus ik verwacht je daar in ieder geval op het podium te zien.
4: Want ja, precies, maar dan verwacht ik jou zaterdag ook door te gaan.
3: Ja, de helft. Dan tekenen we het zo af.
0: Maar even

0: maakt, denk ik.
1: Ja.
0: Nee, het is wel echt een fenomeen. Dus dat wordt sowieso lastig, denk ik. Maar goed, kijk, als je eenmaal doorkomt, Dylan, en je moet misschien de eerste of tweede leg tegen hem, moet hij misschien ook nog even inkomen. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dat moet je dan hopen.
1: Dus ik moet hem vroeg, ik moet zorgen dat ik vroeg aan de beurt kom.
0: Ja, precies.
1: Okay. Ik vraag me wel altijd af, is Luke nou geliefd bij collega's? Want zeg maar, los van als hij in Manchester speelt, dat een beetje zijn thuishaven is, wordt hij overal toch altijd een beetje uitgefloten en zo. Hoe ligt dat bij jullie allemaal?
0: Nee, op zich wel prima. Kijk, het is wel een hele stille en verlegen jongen. Ik spreek hem sowieso heel weinig. Altijd als hij op de toernooien is, dan komt hij anderhalf uur voor zijn wedstrijd een keer aan. Zit hij een uur en 10 minuten op zijn telefoon en 20 minuten gooit hij wat pijltjes en that's it. Praat ook vrij weinig. Met de anderen. Hmm. Maar goed, het is ook niet. Het doet ook geen gekke dingen verder. Dus ligt op zich prima.
1: Bizar tafereel eigenlijk. Dat je gewoon eigenlijk de nummer 1 van de wereld kan zijn. Terwijl je gewoon na anderhalf uur voor je programma binnen of voor je programma, voor je wedstrijd binnenkomt. Dan de hele tijd op je telefoon gaat zitten. Even 20 minuten ingooien. Hoe lang gooi jij in, Gian, als je gaat?
0: Zo'n 2,5 uurtjes.
1: Oh, wat bizar, joh. Ongekend.
0: Dat is jaloersmakend.
2: Denk je even gewoon los van Dylan. Kijk, ik vind het vet dat Netflix zoiets gaat doen. Maar denk je dat het überhaupt kan? Zeg maar, hij is de nummer 1. Hij is getraind en zo. Kan het zo zijn dat er iemand die, of ongetraind of het niet op professioneel niveau doet, dat hij beter is dan de nummer 1 van de wereld?
0: Over lang format niet, maar omdat het maar 1 lekje is, denk ik het wel, ja, zeker. Ik denk dat hij wel een lekje gaat verliezen, ja.
1: Ja.
0: Misschien niet van Dylan, maar goed, ik denk dat hij er een gaat verliezen.
1: Er is vertrouwen. We hadden het van de week in de uitzending over, ik kan wel iets van een geluksdingetje gebruiken. En nu kom ik hier vanmiddag op het werk en ligt er op kantoor een pakketje, afzender, jij, wat heb je opgestuurd?
0: Ja, ik heb wel een mooi shirtje opgestuurd, mijn eigen shirtje. Die kan je dan mooi dragen. Misschien dat je me nog een beetje indruk kan maken. Dat zou dan mooi zijn. Dus die mag jij mooi meenemen naar Manchester.
1: Ik heb het shirtje in mijn handen. Het shirtje van Gian. Ik zal hem eventjes helemaal aanpakken.
2: Dit is een shirtje waarin je Luke Littler hebt verslagen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Precies.
3: Ja, de helft, Wil.
1: Dat is al de helft.
2: Dat is echt bizar.
1: Ja, Gian,
2: hebben jullie een beetje dezelfde maat?
0: Ja, een beetje.
1: Ik heb Gian eens even bekeken, ik denk het wel.
2: fantastisch. Wat lief, wat goed meegedacht ook. En ik hoop dat het uiteindelijk dat het Dylan geluk brengt komende zaterdag. Jij heel veel succes morgen en komend weekend.
1: Laten we hopen, Gian, dat jij wat meer geluk hebt dan, dan ik. Ik bedoel, ik gun het jou een stukje meer.
0: Dankjewel, man. Fijne avond.
1: Yo, later hoor.

0: Het is even het laatste wat ik erover zeg hoor vandaag. Maar de komend weekend gaat Dylan een auditie doen om het tegen Luke Littler op te nemen. De nummer 1 van de wereld, darter. En we hadden zojuist Gian van Veen aan de telefoon. Die heeft dus, ja, die heeft hem verslagen, Luke Littler.
1: Ja.
0: Maar die heeft wel eens gewonnen. In het shirt wat jij nu aan hebt.
1: Ja, we hebben net nog eventjes zijn overwinning in Manchester van de afgelopen jaren gekeken. Waar hij ruzie kreeg met Luke Littler, Gian. Omdat Littler zich als een klootzak gedroeg. En ja, hetzelfde shirt heb ik aan.
0: Gewoon dit shirt. Ja, maar dan moet het zaterdag allemaal goed komen.
2: Je bent ook wel echt ineens een darter.
1: Ja, maar ja, ik ben ook een darter. Daarom ga ik ook naar Manchester.

0: 538 DJ Goja en Michiko. Het is de avondshow waar je zo meteen kans maakt op een 538 prijzenpakket. Met de 538 sokken. Ja, we dachten dat is lekker voor de winter.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja, het klettert met de pijpenstelen van het dak.
0: Ja, dan kun je maar beter goede sokken hebben. Ja. Of zo. Kip of ei dus. Twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. Dan druk je op het knopje dagvraag. Met vandaag, wat was er eerder? Marktplaats of Vinted? Dus kom maar door via de app van 538. Wat was er eerder? Marktplaats of Vinted? Kan jou opleveren onder andere de 538 sokken.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De criminelen die zeggen dat ze achter de cyberaanval op online bank Revolut zitten, eisen 2,6 miljoen euro. Dat zeggen ze tegen BNR. Krijgen ze dat geld niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten ook tientallen Nederlanders bij. JA21 gaat door met een wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Dat zei partijleider Joost Eertmans tijdens de algemene beschouwingen. Hij wil niet meteen de gaskraan openzetten, maar hij wil wel voorkomen dat de putten worden dichtgegooid met beton voor als we ze toch ooit weer nodig hebben. In Vught is vanmiddag een man zwaar gewond geraakt toen hij tijdens het snoeien van een boom werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Volgens Omroep Brabant sprong hij uit een hoogwerker van zo'n 12 meter om aan de insecten te ontsnappen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. En het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer in onderhoud had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland. Er mag al maanden geen zwaar verkeer meer over de Merwedebrug, omdat die verzwakt is. En vandaag bleek dat ook een brug naar de Maasvlakte vol scheuren zit. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht blijft het overal droog. Morgen lijkt een beetje op vandaag. De dag begint droog en later gaat het regenen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
27: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
30: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
25: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
31: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
32: Bas en Dylan.
33: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder? Marktplaats of witte

0: Guru Josh Project Infinity.
1: Oh, waarom begint Jeffrey Kuipers nou al te zingen? Ik wilde deze starten. We gaan namelijk kip of ei spelen en zo meteen krijg je het antwoord op de vraag: is AI al grappig?

0: Opties bestond eerder met vandaag. Marktplaats of wint het?
1: Aan de telefoon is Tjeerd.
2: Hi.
0: Hallo Tjeerd.
3: Goedenavond.
1: Hi, hi. Koop jij wel eens iets op een site als dit?
2: Ja, Marktplaats koop ik wel ooit van dingen.
1: Dat, maar dat zijn ook, zeg maar, laat je het dan opsturen en zo of ga je echt naar iemand toe?
2: Nee, vaak opsturen, want ze komen lang.
1: Ik vind dat dus echt van kinds af aan. Mijn vader ging dan wel eens en dan kocht hij wat en dan ging ik zo mee. Ik vind dat echt van kinds af aan al een uitje. Vind ik zo leuk dat je dan zo naar iemand toe gaat.
0: Oh,
1: en dan kom je bij zo'n huis en dat is altijd een raar huis. En hebben altijd rare meubels en stinkhonden en zo. En dat is gewoon, ik weet niet, dat is zo gek altijd. Het is gewoon, het is zo, ja, ik vind het leuk. Het is echt een uitje.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb het dus pas geleden een keer gebruikt. Voor wat dingetjes, ik was aan het opruimen in huis. 10 minuten alles weg. Was echt ideaal.
1: Ja, je bent toch
0: gewoon meteen verkocht. Ik dacht al dat Marktplaats eigenlijk ten onder was gegaan aan de advertenties. Maar er viel reuze mee. Ja, was echt, dat werkte top.
1: Ja. En wat heb je er zoal gekocht? Kun je iets noemen, Tjeerd?
2: Fiets.
0: Onderdelen
4: voor de fiets.
0: Onderdelen voor de fiets.
1: Zelf een fiets gemaakt. Had je 2 fietsen. Ja, precies. Nou, super.
4: Even kopen.
1: Ja, weer een Marktplaats. De vraag is dus, wat was eerder Marktplaats of Vinted? En laten wij dan eens beginnen met Marktplaats. Het platform ontstond in Nederland als website voor tweedehands spullen. Nou, dus over het algemeen nog steeds. Ze groeiden snel en werden later ook populair voor auto's, banen, huizen. Ik heb er ooit nog als DJ op gestaan toen ik 15 was.
0: Als DJ?
1: Kon je me boeken. 150
0: DJ. DJ Double Bad.
1: Ja, zoiets. Alles wat je kan verzinnen kun je er kopen. De eerste Marktplaats advertentie die kwam voort. Die kwam vanuit Emmeloord.
0: Emmeloord.
1: Dan Vinted. Ontstond in Litouwen. Dat is iets van Emmeloord verwijderd. Om kleding eenvoudig te verkopen. Het platform richtte zich vooral op tweedehands kleding. En groeide daarna internationaal. Eigenlijk zou het helemaal geen Vinted heten. Maar Miju.
0: Miju.
1: Dat is gewoon niet handig. Zet je het even op Miju?
0: Weet je wat ik echt knap vind van Vinted?
1: Hmm?
0: Dat
1: Als je heel veel, helemaal gebouwd hebt, helemaal gecodeerd.
0: Nee, heel veel boomers noemen vintage kleding nu Vinted.
1: Oh ja, dat ze het in elkaar halen.
0: Ik hoorde het niet om mijn moeder, mijn lieve moedertje, een boomer te noemen. Maar zegt mijn moeder, ja, een mooie Vinted broek. Maar dan bedoelt ze vintage.
4: Dat vind ik heel leuk.
1: Dat slaat helemaal nergens op dit vergelijk. Maar het is een beetje hetzelfde dat heel veel mensen denken dat Edwin Evers, dat hij Evert heet. Dat hij Evert. Snap je? Gewoon,
0: omdat hij
1: gewoon verkeerd
0: vroeger,
1: gehoord.
0: Ja, vroeger. Nee, maar vroeger was het natuurlijk met Frank de Boer. Die typetjes. En we dachten dat het Evert was.
1: Sorry, we zijn helemaal van het padje aan het gaan. Tjeerd, sorry. Vertel, wat was er eerder? Marktplaats of Vinted?
2: Ik denk Marktplaats.
0: Vullen we dat in? En dan is dit de balans. Marktplaats komt uit 1999. En Vinted uit 2008. Dus Marktplaats was eerder.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd, zou je kunnen zeggen. Nou, maakt allemaal niet uit. Je krijgt van ons 538 sokken.
2: Dankjewel, heel erg geweldig.
1: Komen je kant op. En we hebben ook nog een online winnaar, dat is Aniek. Die heeft gespeeld via 538.nl/

0: 538 hoorde Imagine Dragons en Whatever It Takes in de avondshow. Jij dacht niet van dat intermezzo, dat ik dat dan even zeg bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, met binnen nu in 30 seconden Jonas Blue en Edge of Desire. Nou, een kort intermezzo.
0: Ja? Nou, dan doen we het zo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Wat is de slechtste carrière switch die je kunt maken? Van goedheilig man naar werkzoekend man.
2: Het antwoord is...

0: Avril Lavigne, you're the complicated bij Radio 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Een Belgische politicus heeft 13 uur vastgezeten op een verschrikkelijk benarde plek. Ik vertel zo waar.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
6: Zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit.

0: Streamers. Alle info op 538.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, pot verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn... kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
21: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro... houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
26: Keukenloods.nl.
25: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
27: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
0: 538, Bas en Dylan.
2: Een politicus uit België heeft 13 uur vastgezeten op een benarde plek. Zometeen meer.

0: 538. Zo meteen maak je kans op tickets voor de streamers. Hoor je de oproep, zorg dan dat je belt.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp.
2: 13e uur heeft een Belgische politicus vastgezeten op de wc.
3: Oh.
2: Lijkt me toch echt de nachtmerrie van ieder mens met de angst voor stroeve sloten. Hij ging gisteren, om een uurtje of 5.
3: Sorry. Je hebt toch niet een angst voor specifiek het stroeve slot?
2: Natuurlijk wel. Ik denk altijd als ik een wc-deur dicht doe...
0: Je bent toch bang om opgesloten? Word je toch niet specifiek voor het slot?
2: Nou, de gevolgen van het stroeve slot.
3: Ja, nou, ga door.
2: Gisteren 5 uur. Hij had net een vergadering gehad. En hij dacht na die laatste vergadering... ik ga lekker nog even naar de wc en dan ga ik op huis aan. Toen ging hij naar de wc en toen hij de deur daarna wilde open doen... ging dat niet. Want er brak iets af, zo leek het. Dus hij bonken en roepen in de hoop dat een van de collega's hem hoorde. Alleen, ja, het zijn natuurlijk ambtenaren... dus om 5 uur is iedereen gewoon lekker naar huis. Ja. Was niemand meer. Bellen... ging ook niet, want hij was zo'n hygiënisch type... dat zijn, telefoon niet meenam naar de wc. Dus toen heeft hij de hele nacht doorgebracht... zonder eten, zonder slaap, want ja, ga maar eens slapen... in een wc, in die wc. Toen uiteindelijk om 6 uur 's ochtends... toen heeft een schoonmaakster hem ontdekt. Wat zit jij nou te lachen?
3: Nee, ik zit te genieten van dit.
2: Alleen, ja, het zijn natuurlijk ambtenaren... dus om 5 uur is iedereen gewoon lekker naar huis.
3: Ja.
2: Was niemand meer. Bellen... ging ook niet, want hij was zo'n hygiënisch type... dat zijn, telefoon niet meenam naar de wc. Dus toen heeft hij de hele nacht doorgebracht... zonder eten, zonder slaap, want ja, ga maar eens slapen in een wc...

0: Wat heeft zij toen gedaan? De militaire politie erbij gehaald.
1: Oh, nee.
0: En die hebben een koevoet erbij gehaald.
1: Oh.
0: En zo de boel opengebroken. Hij moest even naar het ziekenhuis om nagekeken te worden, want het was zeg maar de aanvoer van verse lucht in dat toiletgebouw werd alleen maar geregeld op het moment dat er beweging in het toiletgebouw was.
1: Oh ja.
0: Maar ja, dat kon hij niet eens eentje regelen in dat kleine hokje. Dus hij moest even nagekeken worden, maar het is allemaal goed afgelopen. Maar ik denk dat ik dit heel erg naar zou vinden.
2: Zo, dit is wel naar hoor. Dit is echt naar.
1: Ja.
2: Kijk, zou je liever in een lift vastzitten of in een wc? Je kan dan in ieder geval ja, naar de wc.
0: Ja, liever in een wc dan wel.
2: Maar goed.
0: Jij?
2: Nee, ja, ik ook wel in de wc. Alleen het ding is, je hebt geen drinken. En ik denk wel, er komt een punt dat je denkt, ja, hè?
1: Nou ja, je hebt in principe wel drinken. Kijk, het ligt natuurlijk aan.
2: Ja, maar ga je.
1: Zeg maar, in de wc spoelt in de basis natuurlijk schoon drinkwater. Dus als jij doortrekt en er komt aan de achterkant, klettert het met grote snelheid naar beneden.
2: Dan zou je nog de handjes
1: zo voordat het, het glazuur raakt.
0: Ik denk dat je niet meteen toch dorst hebt, ook al zo snel.
2: Als je daarvoor niet gedronken hebt. Als je al 2 dagen niet gedronken hebt, heb je wel dorst.
1: Ja, maar kijk, ja. Een mens kan, kan weken zonder eten, maar heel kort zonder water. Dus het had niet veel langer moeten duren. Ja. Of er was ons een Belgisch politicus ontvallen in de wc.
2: Nee,
1: allemaal door die stroeve sloot.
2: Stel je voor dat het op vrijdag was gebeurd. Ja. Dat je dan een heel weekend. Dat is toch echt, dat is heel taai.
1: Ja, want
0: je kan dus roepen. Nee, dan ga je dood, denk ik.
2: Ja, maar ik denk het ook. Zo.
0: Oh, wat erg.
2: Ja, echt.
0: Oh, zeg maar, blij dat hij het niet op vrijdag heeft gedaan.
1: Nee. Zijn er dan mensen waarvan jullie zeggen, andere bekende mensen, collega's, die, waarvan jullie zeggen, nou, die mogen wel eventjes op een wc met een stroef slot neerzetten?
2: Oh, collega's heb ik wel, hoor.

0: Deze hele week maak je bij 538 kans om naar de streamers te gaan.
1: Met 538 naar de streamers.
0: Nou, dat inderdaad. Komend weekend is het al. Je kan er naartoe als je de oproep hoort. Zorg dat je belt.
2: Roxy Dekker is erbij. Flemming, Busy, Emma Heesens, noem het allemaal maar op. En we hebben Geert aan de telefoon.
3: Goedenavond.
0: Hallo Geert.
2: Goedenavond. Ik vind het wel mooi, want zeg maar, Frank Lammers zit er ook bij. En dat is toch wel een van jouw favorietjes eigenlijk.
3: Ja, die is ook voor PSV.
2: Ah, is dat, dat verklaart het hoop. Nou ja, je moet er wel een keertje voor de Amsterdam, maar je gaat!
3: Kijk, dat is mooi.
0: Ja, dat is even lekker, hè? En gefeliciteerd, jongen. Je bent er komend weekend bij de streamers in de Ziggo Dome.
3: Dankjewel.

0: wakker door het oog van de nacht. Het is de avondshow. Zometeen gaan we het laatste uurtje van de dag in. En dan maak je kans op 100 euro. In de quiz over vandaag, die spelen we zometeen. Het is een makkelijke quiz. Hoef je niet heel veel voor te kunnen. Dus doe eens gek en geef je op. Opgeven doe je door antwoord te geven op de nu volgende kwalificatievraag.
1: De voorzitter van de laatste Elfstedentocht is overleden. Maar in welke provincie wordt de Elfstedentocht gereden? Ik heb dat niet expres in rijmvorm gemaakt. Dat is gewoon toevallig hoe het hier staat.
0: Ja,
1: in welke provincie, wordt de Elfstedentocht gereden? Kom maar door via de app van 538. Dan maak je kans op 100 euro zo meteen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Freds nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
7: Hup, hup, dames!
6: Waaraan alles wordt getwijfeld.
8: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
6: Behalve aan de liefde.
7: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk!
6: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: 538 nieuws.
18: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn en hoe die eraan toe zijn. De weg is nu in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Ja 21 gaat door met een wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Dat zei partijleider Joost Eertmans tijdens de algemene beschouwingen. Hij wil niet meteen de gaskraan openzetten, maar hij wil wel voorkomen dat de putten dicht worden gegooid met beton voor als we ze ooit toch nog nodig hebben. CDA-leider Henry Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen. Op de vraag van pro-leider Jesse Klaver of het CDA over links of over rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League verloren. Ze werden met 1-0 verslagen door het Engelse Sunderland. Onder meer Brian Brobbey speelt voor die club. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht blijft het overal droog. Morgen lijkt een beetje op vandaag. De dag begint droog, maar later gaat het weer regenen. Wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
24: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
25: Bas en Dylan.
26: Zijn we. Met zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
27: En het is somber. My body isn't ready.

0: 538 Jordan, Enrique Iglesias en Can You Hear Me? Tessa.
1: Ja.
0: Heb jij een heerlijke woensdag achter de rug?
1: Ja, op zich. Ik heb gewerkt en net uit eten geweest. Dus prima.
0: Eigenlijk hebben wij precies dezelfde dag gewerkt en uit eten geweest. Heerlijk.
2: En lekker ook, want het is lekker woensdag. Weet je, Zaagmans is langs geweest.
0: Zaagmans.
2: Om de week door midden te zagen. het is echt heerlijk.
0: Heerlijk.
2: Lekker richting het weekend.
0: Ook nog. De kwalificatie. Ja, de kwalificatievraag voor de quiz van vandaag. De voorzitter van de laatste Elfstedentocht die is overleden. In welke provincie is de Elfstedentocht?
1: Friesland.
2: Ja!
3: Bas en Dylan presenteren...
4: De quiz over vandaag.
2: Spelen we iedere avond en iedere avond maak je dan kans op 100 euro. Tenminste, nou, niet iedere avond. Je moet aan het einde van de week de weekwinnaar worden. Precies. Als je meespeelt, ben je wel sowieso 538 sokken rijker. Oh. Dus die heb je al, Tessa. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag van vandaag. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het niet weet, dan moet je een soort paswoord roepen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Ja.
2: En dat is?
1: Kip.
2: Kip. Kip.
0: Kip. Oh, ja. Meest volzijdig, een stukje vlees, kip.
1: Ja, nou,
0: prima. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Ja, go.
0: Stefan de Wallen neemt afscheid van zijn rol als Sinterklaas. Hoe heet het hoofddeksel van Sinterklaas?
1: Een meter.
2: Een dating app voor boeken is een groot succes. Noem een dating app voor mensen.
1: Kip.
0: Oh, nee. Een jongen van 9 heeft meer dan 100.000 euro uitgegeven met de pas van zijn vader. Hoeveel nullen heeft 100.000? Max Verstappen heeft kartrace tegen 100 tegenstanders gewonnen. Met welk nummer rijdt Max in de Formule 1?
1: 33?
0: Dave Roelvink is na 2 jaar weer single. Wie is de vader van Dave Roelvink?
1: Dave Roelvink.
2: Er komt geen kindermuziek meer in je Spotify Wrapped. Welke kleur heeft het logo van Spotify?
1: Groen.
0: Singapore gaat mensen betalen om een boek te lezen in plaats van te scrollen. Wat is de hoofdstad van Singapore?
1: Kuala Lumpur?
2: De Efteling is niet langer het beste pretpark van Europa. Hoe heet de mascotte van de Efteling?
1: Pardoes.
0: Kandidaat Tessa heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Kip.
2: De hond van Barack Obama is overleden. Van welk land was Obama de president?
1: Prins
0: Papa. De website van Bassie en Adriaan is vandaag vastgelopen door een voorverkoop van een concert. Hoe heet de robot van Bassie en Adriaan?
1: Kip.
2: Darter Luke Littler gaat gezonder eten. Hoeveel punten kun je maximaal met 3 pijlen gooien bij het darten?
1: 180.
0: Ferry Doedens moet nog voor 3 jaar een inkomstenbelasting betalen. In welke serie speelde hij Lucas Sanders?
1: Goeie thuis, slecht
2: thuis. Katja Schuurman had vroeger altijd een fles Baileys in haar tas. Hoe heet de zus van Katja Schuurman?
1: Kip.
0: Nee, Cloud is vandaag jarig. Waar of niet waar, hij deed mee met La Dada aan het Songfestival.
1: Niet waar.
0: Dat is goed, klopt.
2: Op dit moment bovenaan.
0: Ja, nee, ik moet heel even aan die robot van Bassie en Adriaan denken.
2: Robin.
0: Die heet dus inderdaad Robin. Ze gaan het concert doen, hadden ze een filmpje mee opgenomen. Dus zal ik daarnaar te kijken. Maar met de wetenschap van nu, dat zij best wel... Ja, ze waren wel een soort van gierige gasten, zeg maar. Zij deden wel alles om de centen te besparen.
2: Ja, ze deden zelf de regie.
0: Alles.
2: Andere acteurs kregen niet betaald. Ja. Adriaan speelde dubbelrollen. Precies, Bassie speelde dubbelrollen.
0: Alles.
2: Echt, ja.
0: Ja, inderdaad. Maar toen zat ik naar die Robin te kijken, die robot. En die hebben ze dan voor de kinderen, hebben ze die gemaakt van allemaal oude troep. Van een wekker en van een soort koffie warm houden en van buisjes en weet ik wat. Maar toen dacht ik, denk dat dat helemaal niet voor kinderen is. Dat is gewoon om te beknibbelen. Dat is gewoon omdat een robot laten maken door een decorbouwer gewoon echt pokkerduur is.
2: Ja, en dan kan alleen maar zo dat mondje bewegen en dan denk je, nou, dan hebben ze er wel een leuke stemacteur voor ingehuurd, maar dat is de vrouw van Bas van Toorn. Ja. Die gasten hebben echt... En dan gaan ze nu ook nog Ahoy uitverkopen waarschijnlijk. Ja. Want de voorverkoop, de site liep vast. Het is echt ongelooflijk. Wat een geldwolven. Prachtig.
0: Maar goed, maakt allemaal niet uit. We waren de quiz aan het spelen.
2: Oh, ja.
0: Momenteel bovenaan in de lijst. John met 11 goed beantwoorde vragen. Maar Tessa, waar sta jij?
5: Is het daar net niet overheen?
2: Oh nee!
5: Want je had er 9 goed, wat wel echt een super score is.
0: Hartstikke mooie score. En je krijgt sowieso 538 sokken.
1: Yes, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.

0: Martin Garrix, U2 en Fireflies. We hebben de Alberto Stegeman in onszelf een beetje omhoog laten komen de afgelopen dagen. Er is namelijk iets groots aangekondigd. Iets waar, denk ik, nou, waar je sowieso van gehoord hebt. Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen op de socials. Het heeft het nieuws gehaald en zo. Allemaal deze week gebeurd. Maar we zijn er sinds een paar dagen een beetje in aan het duiken. En het voelt allemaal een beetje sketchy.
1: Een charlatans.
2: Ja, dat woord komt ook in mij op.
1: Ja,
2: charlatans.
0: We gaan het zo meteen even met je uitpluizen.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027.
18: Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via streamers.nl.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt.
1: Bel of chat met 113.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerk Deal. Laat zien wie je bent.
1: 538 Bas en Dylan.
2: Er is iets vreemds aan de hand met Bassie en Adriaan.
3: Willen we het zo even over hebben?

0: Vanmorgen ging de pre-sale open van een nieuw aangekondigd concert. Een Bassie en Adriaan concert in Ahoy.
1: Ja, ho, ho. Het grote Bassie en Adriaan concert.
0: Ja, nou ja, en dat trekt de aandacht. Ik heb het veel voorbij zien komen op de socials. En ook echt een fantastisch toffe video. Adriaan uit de caravan, Robin de robot op zijn arm.
2: Ja,
0: en,
2: nou ja, de ticketsite was al vastgelopen vanwege de pre-sale vandaag. Hè?
0: Morgenochtend om 10:00 dan gaat de kaartverkoop van start. En in basis, kijk, Studio 100 doet bijvoorbeeld die sing-alongs in Ahoy. Echt zo'n ding met sentiment. Dan gaat iedereen zingen. Die hebben natuurlijk duizenden kinderliedjes die je nog kent van vroeger. Fantastisch.
1: En natuurlijk de K3-reunie hebben ze
0: dat
1: gedaan.
0: Dat werkt. Dat werkt echt hartstikke goed. Dus het triggerde ergens wel mijn interesse. Maar we zitten de afgelopen dagen een beetje die site door te neuzen. Maar we komen er maar niet achter wat dat evenement, hè, het grote Bassie en Adriaan concert, wat dat nou omvat.
2: Nou, we weten eigenlijk één ding weten we wel.
0: Eén ding.
2: Robin de robot zal er zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Maar want dat staat ook zeg maar echt aangekondigd op de site. Nou, Robin de robot, die komt in ieder geval.
1: Ja, maar ik ben natuurlijk ook, er zijn allemaal quotejes op de website. Er staat ook een quoteje van Robin de robot. Die zegt, ik ben natuurlijk ook van de partij. Zie ik jullie in de Ahoy Arena. Nou, ha, ha, ha.
0: Kijk, laten we niet onder stoelen of banken steken dat Bassie en Adriaan inmiddels oude mannen zijn. En dat vooral Bassie, ja, dat wordt denk ik een uitdaging om op dat podium dingen te laten doen. Ja. Dus er staan een fotootje van Bassie en van Adriaan. En bij Bassie staat dan bijvoorbeeld, nou, dat ga ik aan de binnenkant van mijn ogen bekijken.
1: Even ongelukkig gekozen woorden gezien de lichamelijke staat van Bassie.
0: Nou, nee, maar
1: en dat het pas in april 2027 is.
0: Ja, maar meer. Ja. Kijk, zeg maar, daarmee zeg je niet dat hij erbij is. Nou, Adriaan die zegt ongelooflijk dat dit concert er komt. Waarmee hij ook niet zegt dat hij erbij is. Dus, nou ja, goed. Het is een soort ode dan aan Bassie en Adriaan. Maar wie zijn er
1: dan? Wonen die gasten nog in Schiedam? Want anders vinden ze het gewoon te ver leiden waarschijnlijk. En dan komt het ze te veel te poen. Ja, maar dit is natuurlijk wat precies wat er gebeurd is. Zij hebben gekeken naar Studio 100 en ze hebben die K3-reunieconcerten gezien. Nou, die hebben er geloof ik 40 sportpaleizen. En Ahoy zijn verkocht. Dus die dachten bij zichzelf, nou, dat gaan wij ook doen. En ik denk gewoon dat zij vorige week woensdag tegen elkaar gezegd hebben, zullen wij eens Ahoy uitverkopen? Want dan kunnen we het even lekker uitzingen nog, de laatste jaren. En dat dat dus vandaag gebeurd is. En dat ze helemaal geen idee hebben wat ze gaan doen.
2: Maar er hebben dus allemaal mensen kaartjes gekocht, want het was dus druk op die site. Ik heb even gekeken. De kaartjes beginnen op €58.
1: Zetten gezien. Nou, die hebben er geloof ik 40 sportpaleizen en Ahoy zijn verkocht. Dus die dachten bij zichzelf, nou, dat gaan wij ook doen. En ik denk gewoon dat zij vorige week woensdag tegen elkaar gezegd hebben, zullen wij eens Ahoy uitverkopen? Want dan kunnen we het even lekker uitzingen nog, de laatste jaren. En dat dat dus vandaag gebeurd is. En dat ze helemaal geen idee hebben.

0: niet wat hij los van Robin de Robot gaat zien daar.
1: Ja, en dat vind ik dus een beetje vreemd. Want overal staat diverse artiesten. Zing met 15.000 anderen mee. En met de legendarische woorden van Robot Robin heb je hem weer. Dus ja, zeg maar, die zal dan sowieso wel komen. Maar ja, dat is in feite gewoon een soort koffiekan met een wekker erop. En twee oogjes erop geplakt. Ja, die is niet groot. Die, als je die in Ahoy neerzet, ja, dat is alsof de stofzuiger van de schoonmaak er nog staat.
2: Dus ook, maar ik zit even door de frequently asked questions.
1: Ja. Ja.
2: Hoe lang duurt het concert? Het is een avondvullende show van, nou, zeg ongeveer 2 à 2,5 uur.
1: Ja.
0: Dus dat red je niet met Robin alleen.
2: Ja. Is het een officieel Bas en Adriaan concert? Ja. Bas en Aad van Toor staan er helemaal achter en kijken er naar uit.
1: Ze staan er achter, maar ze zijn er dus niet bij.
2: Is er merchandise te koop? Ja. Natuurlijk is er merchandise te koop. Ja. Want die gasten die trekken iedereen leeg in die zaal natuurlijk.
1: Maar goed, ik wil even zeg maar de andere kant. Ik vind het een fantastisch idee en concept en dingen. En misschien dat het plan is dat die line-up nog komt of zo. Maar zeg maar, het lijkt me wel leuk als we dan gaan om te weten wat dat je dan gaat zien.
2: Ja.
1: Want als Bassie en Adriaan niet komen.
2: Ik vind het wel mooi, ja.
1: Nou, Mart Hoogkamer misschien, weet ik veel.
2: Ja, Mart Hoogkamer heeft natuurlijk in Spanje. Die kunnen we misschien wel even draaien, die in Spanje.
1: Oh, dat is wel even leuk, ja.
2: Als jij die er even bij pakt. Intussen heb ik even op Ticketswap gekeken. Want dat is dan de plek waar je tickets kan doorverkopen. Want je kan ze absoluut niet retourneren. Want bij Bassie en Adriaan is het betaald is betaald.
1: Ja, nee.
2: Maar er staat nog, iemand heeft 2 tickets aangeboden. Door technische problemen bij de pre-sale niet 2, maar 4 kaarten gekocht. En Bassie en Adriaan lijken mij bij uitstek echt de 2 gasten.
1: Tegen
2: de webbeheerder, zeg, kan jij er misschien inbouwen, Bas, dat als mensen 2 kaarten kopen, dat ze dan 4 kaarten kopen, en dan zeggen we niks. En ik denk echt, dat ze daartoe in staat zijn.
1: Ja, nou ja, ze hebben me wel
2: en dat je ze dan niet kan retourneren. Dat vind ik, ik heb per ongeluk 4 kaarten gekocht met een technische storing, dat ze zeggen, verkoop maar 4 tickets wel.
1: Weet je wat ik wel nog leuk vind? Ja, sorry, ik zit er echt even. Kijk, zeg maar. Ik zie op de poster, die er echt ook fantastisch uitziet. Hou eens op met dit. Nu klonk je ineens als Bassie. Nou, maar de poster ziet er fantastisch uit, dus ik heb er vertrouwen in. Het komt ongetwijfeld goed. Er komt nog informatie en vast. Maar op de poster staat zeg maar wel ook Vlugge Jaapie. En de eerste baron die dan gespeeld werd door Adriaan. En het zou me wel echt iconisch lijken als dan wel Vlugge Jaapie die eerste baron er zijn. Maar Bassie en Adriaan niet. Want dan was dan te snel verkleden.
0: Die baron is toch ook overleden? Of is
2: dit is
0: de eerste baron. Oh.
2: De eerste baron, en dat is Aad van Toor. Want ja, die wilde toen de tijd nog helemaal niet voor een acteur betalen. Maar toen die ook nog wilde regisseren, ja, toen was het op een gegeven moment niet meer te doen. Ook zelfs voor Aad van Toor niet.
1: Misschien luistert er iemand die al tickets heeft. Ik wil hier echt naartoe. Want dit trekt al mijn interesse. Ik vind het fantastisch. Dus ja, misschien moeten we gewoon met z'n allen, met allemaal luisteraars ook, die kan. We moeten daarheen. Want wat gaat hier gebeuren?
0: Ja,
1: het
0: is
1: mystiek, is het.
2: En zeg maar, jij zei net buiten de uitzending, hebben jullie op Netflix die Fire documentaire gezien van dat festival?
1: Ja, maar dat waar allemaal dit ziet er fucking goed uit allemaal online.
0: Ja, dat zag dat Fire Festival ook. Ja. Maar toen zaten ze ook witte boterhammen met kaas te eten het hele weekend.
1: Maar het kan toch niet zijn dat je €127 betaalt en dat je dan straks naar een koffiekan met een wekker zit te kijken die een liedje zingt.

0: 538 Jordan, Mart Hoogkamer in Spanje. We moeten echt even zorgen dat we achter wat informatie komen over het grote Bassi en Adriaan concert. Dus mocht je meer weten, mensen die daar komen, we willen alles weten. Dus laten we proberen om zo morgen dan rond deze tijd even iets. We moeten iemand spreken. Die iets weet.
1: Ja, maar we gaan die dingen beloven kunnen komen. Nee, ik wil heel graag iemand spreken, maar wie moet je bellen over dit?
0: Maar ik wil je wel...
1: Robin de Robot. Robin de Robot. Want die is er sowieso bij, heb ik gelezen.
0: Ja, die kan wel, hoor.
2: De enige bevestigd.
0: Dat is onze uitweg.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 18 plus, speel bewust.
3: Is ja. Dat echt serieus?
7: Zo.
3: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: 538 Nieuws.
25: 12 uur.
0: De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in de Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een heleboel snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven op de meest opvallende. Op de A2 richting Den Bosch bij Bokstel staan ze te controleren bij 124,9. Dan de A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83,2. De A27 dan Hilversum Almere bij Almere 108,9. Op dezelfde weg ook bij Almere 112,6 in de richting van Hilversum. Dan de A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59,7. De A35 richting Vierde bij Almelo 97,9. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 231,1. En de laatste op de A73 Venlo richting Venray bij Venlo zelf 48,5. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
24: Kilian van
1: Luij. Zo, van harte welkom op de donderdag alweer. Dan moet het er achter ons gelaten. Dat gaan we vieren met nu Jennifer Lopez.

de Slims van 538. Je hoorde Mr. Know-It-All. Zo, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in de 538 op deze donderdag. Ja, treurig nieuws gekregen vanuit Spanje gisteren natuurlijk, hè. Stefan de Wolle die stopt als Sinterklaas. 15 jaar lang heeft hij de rol op zich genomen. En wie hem nu gaat opvolgen is nog niet bekend. Online wordt nog wel Daan Schuurmans genoemd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Maar ja, ik ben vooral benieuwd hoe zo'n ontslagbrief eruit zag, weet je wel. Dat, ja, de NTR, van wie het programma is en de Sinterklaasjournaal is, die heeft waarschijnlijk een brief binnengekregen van Stefan de Wolle. Waar waarschijnlijk iets in stond van: beste directie, Sint heeft lang moeten denken, maar hij wil voortaan iets meer tijd aan zichzelf schenken. Ik stop ermee, weet je, zoiets aan zeg maar, gebezen moeten zijn, toch? Het is 5 uur 8 minuten, Lady Gaga en Just Dance.

Hey, zijn er van die typische Nederlandse dingen die je altijd meeneemt op vakantie? Want uit onderzoek blijken wij Nederlanders staan er behoorlijk goed in. Regelmatig komen ze bij de douane stroopwafels tegen, een pak hagelslag als het nog moet en dat soort dingen. Maar Afrojack, die je net op 50 hoorde, die reist natuurlijk de hele wereld over met zijn shows en dat soort dingen. En als hij zelf mocht kiezen, zouden er altijd twee dingen standaard meegaan in zijn handbagage. Dat zijn namelijk bitterballen en frikandellen. Moet je eerlijk zeggen, ik begrijp het wel, want alleen al bij het uitspreken ervan krijg ik al meteen zin in. Dus ik geef hem groot gelijk. Je hoorde Afrojack samen met Vice en Hebe 538, Unfolk, Calvin Harris, ze komen eraan. En dit is nieuwe muziek van Sommelier.

0: 538 met Arno Vroos. Je hoorde Don't Let Go.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdagnacht. 4 minuten voor 12:30. We gaan eens even checken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 1 plus 5? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. 1 plus 5. Hebben het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Mag je meespelen met 5 plus 3 is 8. En dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 1 plus 5. Hoor je nu Calvin Harris. Dit is Satisfy.

538 met The Fray. Je hoorde How to Save a Life. Hey, hoeveel is 1 plus 5? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 1 plus 5?

0: Jouw hit, jouw 538 met nieuwe muziek van Sierra Sparrow. Je hoorde Great Expectation. Hey Martin, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 1 plus 5?
1: Ja, 6 hè.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hey Martin, ik mag jou feliciteren met een nieuwkomer in de familie hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want jij bent boer en jij hebt net een koe laten kalveren. Is dat het juiste werkwoord ervoor?
1: Ja, dat klopt wel aardig. Ik moest even een koe helpen met het kalveren.
0: En wat moet je precies doen dan?
1: Nou, sommige koeien die hebben er wat moeite mee. Dus ik heb even het kalveren gehaald. Ik kan nooit het vlies over de neus heen zitten, waardoor een kalf stikt. En nou kan ik meteen het kalf voeren. Dat ze meteen gedronken hebben, dan weten we meteen wat ze op hebben.
0: Okay,
1: en dat is allemaal voor de gezondheid.
0: Maar moet je die koe er dan letterlijk uittrekken of zo?
1: Nou, het blijft wel eens hangen. Dus dan doen we een touwtje op de poten. En dan halen we het kalf eraf. En dan weten we zeker dat het kalf leeft. En dan voeren we nu het kalf. Waardoor we zeker weten dat het kalf gesopen heeft. En antistoffen wat in de bies zit, de eerste melk van de koe. Dat ze dat meteen op hebben. En dan, dat is goed voor de gezondheid, tegen de scheiterij en alles.
0: Oké. En heb je nou ook de hele avond nu dag en avond moeten wachten tot het eindelijk zover was? Of kun je dat wel een beetje inschatten bij koeien?
1: Nee, we hebben gewoon een aparte ruimte voor de koeien die moeten kalveren. We zien het wel en de koeien die gaan apart liggen van de rest. En dan hebben we een aparte ruimte en daar hangen camera's in.
0: Oh.
1: En ik en mijn vader die kijken daarnaar.
0: Hebben jullie dan ook nu een soort van nachtdiensten? Dat je dan de afgelopen dagen s'nachts wakker blijft om de camera's in de gaten te houden?
1: Nou, we kijken er altijd naar. Een boer is 24 uur per dag, hè?
0: Ja, precies. Nou goed, ben je dan gefeliciteerd dan, Martin?
1: Dankjewel.
0: Hé, hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills?
1: Oh, deze som kon ik oplossen, dus ik hoop dat ik de rest ook aardig ken.
0: Oké, je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekenen.
1: We kijken daarnaar.
0: Hebben jullie dan ook nu een soort van nachtdiensten? Dat je dan de afgelopen dagen s'nachts wakker blijft om de camera's in de gaten te houden?
1: Nou, we kijken er altijd naar. Een boer is 24 uur per dag, hè?
0: Ja, precies. Nou goed, ben je dan gefeliciteerd dan, Martin?
1: Dankjewel.
0: Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills?

0: Goed.
1: Daar ga je. Wat is 13 plus 7?
0: 20.
1: 8 keer 9?
0: 81.
1: 72. 27 min 11?
0: 16.
1: 15 plus 8?
0: 23.
1: 6 keer 6?
0: 36.
1: 54 delen door 6?
0: Weet ik niet.
1: 31 min 14?
0: 17.
1: 14 plus 9?
0: 25.
1: 23. 7 keer 5?
0: 7 keer 5, weet ik niet.
1: 35. Nou, ik vind dat je het wel goed hebt gedaan, jongen. Je hebt in totaal 5 vragen goed, zie ik hier.
0: Ja, mooi.
1: Is dat een score waarvan je zegt, nou, daar had ik op voorhand wel akkoord mee geweest?
0: Ik kan veel meer in 30 seconden presteren.
1: Oké, dus eigenlijk moet je nog een keer een herkansing later.
0: Nou, ik hoop dat ik morgen wel slaap als jij al je dienst hebt.
1: Dat hoop ik ook, Martin. In ieder geval met het slaapmasker, want hij komt je kant op.
0: Top, man. Dankjewel.
1: Succes nog even deze avond, hè.
0: Yo,
1: hoi. Het is 5:38 met onderweg voor je Robin Gilles. Nou, Robbie Williams.

538 met Shepard bij 538. Je hoorde Da Young. En Kilian van Luijten hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluize Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Het kan je ook nog een keer het 538 slaapmasker opleveren. En verder onderweg voor je echt heerlijke muziek deze nacht door Michael Jackson, de nieuwste Davina Michelle en JC.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met een hoop snelheidscontroles nog. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A1 richting Hengelo staan ze te controleren bij de Lutte 177.3. Ook op de A2 is het draak in de richting van Den Bosch bij Bokstel 124.9. Dan de A12 Maarneden bij Maarsbergen 83.2. De A27 dan vanaf Almere richting Hilversum bij Almere zelf 112.6. De A35 Hengelo-Vierde bij 47.9. Op de A35 richting Hengelo bij Enschede zelf 69.2. Op de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen staan ze op je snelheid te controleren bij 213.1. En de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel opgepast bij 6.0. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
0: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian
3: van Laar. Met zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansluister Kennisquiz. Ook Michael Jackson komt eraan. En eerst de banners. Radio 5.

Martin Garrix en Ed Sheeran, je hoorde Repeat It. Hey, Kilian van Luijt hier, met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluis en Kennis Quiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke is waar? Dat zometeen, eerst Somber.

Jay-Z en Alicia Keys van 538. Je hoorde Empire State of Mind. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt er maar door appen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is, de eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 door appen via de app van 538. En stelling 2 is, in Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt, de eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. Als je denkt, nee, dat is niet waar. Stelling 2 is waar. In Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Dan heb je stelling 2.

Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan? Of denk je dat stelling 2 waar is? In Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1 over de wekker? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 is waar over die pizza's? Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Ga je ervoor door met het slaapmasker. Dus kom maar door. Just when I

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee bij 538. Je hoorde Despacito. Hey Dion, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
1: Wil je nog een leuk feitje horen?
2: Vertel.
1: Despacito is de op één na meest bekeken videoclip op YouTube.
2: Dat verbaast me niks.
1: Nee, weet je wat er op nummer 1 staat?
2: Ik denk Shape of You van Ed Sheeran.
1: Nee, dat is Baby Shark. Oh. Ken je dat?
2: Nee,
1: ja, deze.
3: Ja, dat is...
1: Nou goed, dit krijg je nooit meer uit je hoofd, hè?
2: Ik vind het maar een verschrikkelijk nummer.
1: Ja, dat snap ik, ja. Ik denk dat een hoop depressieve ouders erbij zijn gekomen toen het nummer uitkwam. Goh, Dion, jij bent nog laat wakker terwijl de wekker morgenochtend om 6 uur gaat. Tenminste, de wekker, de soort van wekker, hè?
2: De soort van wekker, ja, zeker. Even een bakje koffie doen en dan weer terug mijn nest in.
1: Ja, want jij vertelde net, jij bent ZZP, je hebt morgen niks te doen. Dus jij dacht, ik ga gewoon even lekker chillen. En toen zei ik, nou, ben je altijd rond de tijdstip wakker? Jij zei helaas wel. En dat komt omdat jouw verloofde morgenochtend om 6 uur gewoon wakker wordt. En dan denk, dan denk je niet, ik blijf even lekker liggen.
2: Nee, ja, ga ik zwaaien. En dan kan je weer lekker terug in Essingen.
1: Nou, wat een top, man. Ik snap wel dat ze ja heeft gezegd dan. Ja, toch?
2: Dat is heerlijk.
1: Ja, lekker. Heerlijk. Maar tot hoe lang slaap je daarna nog dan?
2: Ja, niet gek hoor. Ik was eigenlijk van plan om zo een beetje richting mijn bed te gaan. En dan zal mijn wekker om een uurtje of 10 staan.
1: Oh, nou, lekker goed lekker voor elkaar, jongen. Hey, ik heb 2 stellingen voor je. 1 van de 2 is bewaar. Ja, de vraag welke van de 2 is waar. Stelling 1 is, de eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. En stelling 2 is, in Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou de vraag, Dion, welke van de 2 is waar?
2: Ik denk stelling 1.
1: En waarom denk je dat?
2: Nou ja, vroeger had ik op school een geschiedenisdocent die altijd met dit soort vage feitjes kwam. En dit is eentje die mij is bijgebleven. Dus of hij heeft tegen me gelogen, of ik heb het goed.
1: Nou, dan heb je goed opgelet, want je hebt het hartstikke goed.
2: Dat is heel leuk.
1: Hoe lang is het geleden dat je die geschiedenisdocent hebt gehad?
2: Oh, dat ik denk 6 jaar nu.
1: Maar 6 jaar geleden? Ja, dan is het aardig blijven hangen dus inderdaad. Weet je het verhaal er nog achter of niet?
2: Nee.
1: Nou, in 1787 bouwde een Amerikaan, Levi Hutchins, een wekker die voor zichzelf elke dag om 4 uur 's ochtends afging, omdat hij dan graag wil opstaan. Dus toen bouwde hij een grote houten klok met daarin een mechanisme dat elke ochtend om precies 4 uur een bel liet afgaan. Alleen je kon dus de alarmtijd niet veranderen, omdat hij, ja, het werd alleen maar voor hem bedacht eigenlijk. Pas later, in 1847, maakte een Franse klokkenmaker een wekker waarbij de alarmtijd zelf kon invullen. En die heeft er ook patent op gevraagd. En sindsdien is de officiële wekker zoals we hem vandaag de dag kennen uitgevonden.
2: Dus gewoon 60 jaar lang is hij lekker om 4 uur 's ochtends afgegaan.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Ja, dat is nog eerder dan 6 uur, hè?
2: Ja, dat is nog erger.
1: Want jouw wekker gaat ook elke dag om 6 uur dus.
2: Nou ja, gelukkig niet.
1: Gelukkig niet, dan lekker jongen. Hey, het 538 slaapmasker komt je kant op, die heb je gewonnen.
2: Hartstikke leuk.
1: Kun je me opdoen, hoef je niet elke keer om 6 uur op te staan?
2: ik zal hem opdoen en ik dan heb ik ook oordopjes nodig.
1: Oh ja, ja, ik ga even kijken of we die erbij kunnen stoppen, ja?
2: Is goed.
1: Dion, fijne dag toch, jongen? Succes morgenochtend.
2: Yes, hartstikke bedankt.
1: Het is 538 met onderweg voor je flair. Bruce Springsteen komt eraan.

Hey, ben jij vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld, als je ging gymmen, wel eens als laatste gekozen? 5, 3, 8. Ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt, maar vrienden van mij natuurlijk wel. En dat is eigenlijk best vervelend als ik al die verhalen zo hoorde, weet je wel. Dat ze dan zeiden, ja, ik kan prima voetballen, maar waarom word ik dan niet gekozen, weet je wel. Super zielig eigenlijk. Maar goed, zomaar Justin Timberlake zich ook hebben gevoeld. Can't Stop the Feeling, de track die net op 35 hoorde. Die is ooit geschreven voor de film Trolls. Dat is een film dat over een trollenfamilie gaat en allerlei avonturen meemaakt en zo. En ze zochten dus nog iemand die de titelsong wou inzingen. En ze hebben echt werkelijk waar iedereen gevraagd. Bruno Mars, Ed Sheeran. Macklemore gaat zelfs voorbij in de wandelgang. Echt heel veel artiesten hebben ze gevraagd. Niemand wou, of niemand kon, of niemand had er zin in. Dus uiteindelijk, helemaal onderaan de lijst, stond nog één naam waarvan ze dachten, gaan we het proberen of niet? Nou, dat was Justin Timberlake. En inmiddels kunnen we stellen, de rest is hitgeschiedenis. Want hij heeft een mooie hit aan overgehouden. En de bankrekening is er ook blij mee geworden, denk ik. Want de royalties gaan gewoon naar hem.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 10:15 gaat het debat verder. Dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het 1 na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeijer. Ze hebben nog een flits op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo bij 177.3. En op dezelfde weg vanaf EMS richting Naarden bij Naarden zelf 21.1. Op de A2 richting Eindhoven bij Bokstel 125.4. Ook op de A10 richting de Zeeburgertunnel staan ze te controleren bij 11.3. Op de A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. En ook op de A15 richting Rotterdam staan ze te controleren op de snelheid bij Ridderkerk 71.9. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam zelf 8.0. De A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede zelf 69.2. Dan de A59 richting Breda bij 111.9. En de laatste van nu op de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven. Bij Eersel opgepast daarbij 6.0. Veilige reis.
0: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian
3: van Luijs. Ja, en hoe je kans kan maken op inmiddels 4.000 euro... hoor je zo meteen. Eerst Taylor Swift.